0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval, meldt Omroep Gelderland. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de leiding beheert. Nu valt de groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het oliebedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis zijn uitgezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle dieren plek is, worden enkele tientallen nog in de woning gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11, in het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11, in het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regionieuws. In Ermelo is bij een woning aan de Koningin Emmalaan vrijdagavond een overleden persoon aangetroffen. De politie heeft de omgeving afgezet en is een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het overlijden. Meerdere politieeenheden, rechercheurs en medewerkers van een forensische opsporing waren ter plaatse. De directe omgeving van de woning is afgezet voor het onderzoek. Over de identiteit van de overledene en de omstandigheden rond het overlijden is nog niets bekend. De politie heeft voor ons nog geen verdere informatie verstrekt.

0: 25-jarige vrouw. Volgens het Openbaar Ministerie kan het letsel van de vrouw niet alleen door een val zijn veroorzaakt. De Stentor meldt dat de vrouw op 22 juni zwaargewond werd aangetroffen in de woning. Ze overleed later in het ziekenhuis. De man zegt dat zij na een avond met veel alcohol mogelijk is gevallen en dat hij niets met haar overlijden te maken heeft. Volgens het voorlopige sectierapport had de vrouw 7 verschillende soorten letsel. Het OM plaatst daarom vraagtekens bij het scenario van een ongelukkig geval. Ook wordt onderzocht waarom de man pas uren na het incident opnieuw met 112 belde.
1: En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor...

0: van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hey, wat is wakker? Hey, wat is...

0: Een hele goede morgen, welkom bij de Wereld Wordt Wakker. Het is inmiddels alweer dinsdag, het is de 22e september. De tweede dag in de herfst en op dinsdag zit sinds 3 weken Alexander hier ook. Goedemorgen Alexander.
1: Een hele goede morgen iedereen.
0: En we zijn weer tot 12 uur live en interactief.
2: Hey, wat is wakker? Hey, wat is wakker? Hey, sta-

heb je een bijdrage. Je weet, die is meer dan welkom. Vier manieren om te reageren. Via de WhatsApp, door te mailen, door te bellen en door langs te komen. Een bakje koffie te komen doen en je betoog te houden hier voor de camera. Of voor de camera, zeg ik al, voor de microfoon. Dus kijk maar even wat het best bij jouw karakter past.

06-8309-8309. Dat is het WhatsApp-nummer, het meest gebruikt. Werkt ook het snelst. Maar als je zegt, oh, dat komt wel heel erg dichtbij. Dan mag je ook mailen, studio@velofm.nl. Studio@velofm.nl. Live inbellen in de uitzending kan ook 0341-360-148. 0341-360-148. Het kan zijn dat we niet altijd oppakken. En je bent welkom aan de Brinkstraat 91 te Putten.

Zo, en dat waren de drie snoesnummers en dat betekent dat we gaan ochtendgymnastieken en ik zou zeggen allemaal met warme voetjes op het koude zeil en daar gaan we.

0: Zo, dat was de ochtendse muziek. En we kunnen langzaam zeker dus tegenaan. Het blijft nog wel even snoezuur. En het is lekker rustig wat dat betreft in de WhatsApp-bak. De meeste mensen liggen waarschijnlijk nog in hun mandje. Het was vanmorgen ook... was het voor jou moeilijker om op te staan vanmorgen?
1: Het ging vrij makkelijk. Maar ik ben wel eigenlijk benieuwd van... want ik ben vrij nieuw hier. Hoe gaat die ochtendgymnastiek? Is dat... Doen mensen dat hier wekelijks of dagelijks? Doen ze mee achterop de thuis?
0: Ik weet het niet. Ik krijg daar nooit verslag van.
1: Oh, okay.
0: Ik krijg er ook geen filmpjes van. Ik heb het ooit bedacht en ooit begeleid en zo. En, sinds die tijd zit het als een gimmick in het programma van uiteraard.
1: En geef je dan ook oefeningen?
0: Ja, heb ik in het begin gedaan. Ja? Maar daar werden mensen heel pissig over. Oh. Die, zoiets, nou, daar kan helemaal niet een salto achterover in je auto. En zulke dingen meer. En je kan niet auto rijden en ochtendgymnastieken. Dus dat zijn mensen die het allemaal heel zwaar serieus nemen. Want natuurlijk verwacht ik niet dat iedereen ochtendgymnastiek
1: doet. Soms zonder oefeningen is het ook wel fijn. Dan kan je eigen rek- en strekdingen thuis doen.
0: Dat bedoel ik. En dat begeleid ik.
1: Voel je geen druk.
0: Ja. Ja. Dus wat dat betreft ga ik er niet vanuit dat mensen meedoen. Maar het is meer een markering van, nou, nu zijn we wakker, drie keer snoezen en dan de ochtendgymnastiek. En dan gaan we maar eens beginnen. Zodat mensen even heel relaxed het programma in kunnen groeien. Toen heel lang geleden, toen begon 15 jaar geleden, toen was het eerste uur was gewoon een snoezuur. Maar ja, je hebt ook mensen die zijn om 6 uur aan het werk. En die hebben zoiets, ja, kom maar een beetje met een beetje hardrock, want ik wil wakker worden en zo. Dat is een andere manier van wakker worden. Dus het eerste uur is een wakker wordt uur met zowel snoeznummers als wake-up calls en dat soort dingen meer. En de ochtendgymnastiek die zeg maar markeert een periode.
1: En hebben we dan misschien een leuk nummer voor mensen om lekker wakker te worden?
0: Dat is elke dag anders. Dat is elke dag.
1: Elke dag anders, oké.
0: Ja, natuurlijk. Bro, als je een leuk nummer hebt, dan wordt het een beetje saai, hè? Als je elke dag hetzelfde nummer doet.

Zo, dat was Vaya con Dios uit België met Johnny. Zo heette het nummer. En we gaan... hoe laat is het? Is het altijd? Nou, het is bijna tijd voor het weerbericht. We knallen nog even één nummer er tegenaan. En dat is deze...

0: Zo, dat was hem. Shaka Twain blues van de Velvet Revolver. En dan gaan wij naar het weerbericht, want inmiddels is het tijd daarvoor. Eens even kijken, waar is het weerbericht? Vooral grijs met soms lichte regen in het noorden. Als het doet op basis van kleur, nou ja, grijs is niet echt een kleur, maar vooral grijs met soms lichte regen in het noorden. 18 graden wordt het op de Veluwe vandaag en de wind is daarbij veranderlijk en zwak met kracht 1 tot 2. Dan de komende 5 dagen, woensdag 20 graden, 's nachts 12. Donderdag 18, 's nachts 11. Vrijdag 21, 's nachts 9. Zaterdag 21, 's nachts 10. Zondag 22, 's nachts 11. Allemaal zo'n beetje rond die 20 graden. Nou, dat is een leuk nazomertje. Ze hebben het steeds over de Indian Summer. Ik weet niet precies wat een Indian Summer is. Weet jij dat toevallig?
1: Ik heb geen idee.
0: Nee. Nou, dus het zou maar zo kunnen zijn dat dit een Indian Summer is. Een beetje een zachte zomer met veren van Indianen. Lekker zacht. Goed, de kans op neerslag woensdag 20%, donderdag 55%, vrijdag 0, zaterdag 10, zondag 10. En de kans op zon in procenten, woensdag 50, donderdag 60, vrijdag 65, zaterdag 60 en zondag 65%.

Zo, dat was hem, Chariots of Fire. René die reageert, of het helemaal waar is, dat weet ik niet. Want ze zegt, goedemorgen Bas en Alexander. Een Indian Summer is ook wel een oude wijvenzomer. En Gavin DeGraw heeft ook een liedje over gemaakt. En die heette Indian Summer. Ja, dat is wel handig inderdaad, want daar ging het over de Indian Summer. Oude wijvenzomer klinkt mij wat negatief, maar het zou me zo kunnen. Misschien zijn er meer mensen die weten waar Indian Summer voor staat. We gaan in ieder geval Indian Summer van Gavin DeGraw draaien. René, die heb je dan weer mooi binnen.

Zo, nou, die hebben we dan gehad en dat is dan een heel duidelijk verhaal geweest. We hebben nog 3 minuten en dan is het nieuws van 8 uur alweer. Dus we knallen er nog even eentje in. En dan gaan we naar het nieuws van 8 uur. Gaat-ie.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zegt de koepel van drinkwaterbedrijven. Die wil voorkomen dat PFAS-stoffen in het water terechtkomen.
6: PFAS hoort niet in het milieu. En daar begint het ook wat ons betreft. En de bron is degene die vervuilt, degene die gebruik maakt van PFAS. Daar moeten we ons de komende tijd op richten. Want alles wat er niet in het milieu komt, hoeven we er uiteindelijk ook niet uit te halen.
5: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. In een maand tijd is er 25 keer ingebroken bij brandweerkazernes, zei de politie in opsporing verzocht. Waren de laatste tijd onder meer inbraken in Maarn, Maarsbergen en Huizen. Inbrekers hebben het gemunt op specialistisch en kostbaar gereedschap dat kan worden gebruikt bij het openmaken van bijvoorbeeld rolluiken en geldautomaten. In totaal staat de teller van het aantal inbraken bij brandweerkazernes dit jaar op 85. In heel 2025 waren het er 18. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland heeft een grote brand gewoed. Afgelopen avond vatte daar een afvalberg vlam van 20 bij 30 meter. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg bestond uit hout en snoeiafval. Veel brandweermensen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. Ze konden voorkomen dat het vuur oversloeg op een benzinepomp in de buurt. Het aantal ouders met jonge kinderen dat een EHBO-cursus doet, is de laatste jaren fors gestegen. Het Rode Kruis zag de afgelopen 3 jaar het aantal cursisten toenemen van 9.000 tot 15.000. Deze arts is de bedenker van een van de cursussen.
7: Toen ik als jonge dokter op de spoedeisende hulp werkte, toen zag ik best wel veel patiënten binnenkomen die echt baat gehad zouden hebben van goede eerste hulpverlening op locatie, maar dat niet kregen. En toen dacht ik, dat moeten we veranderen.
5: De cursussen worden soms vergoed door de zorgverzekering. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent.
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
8: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom in het tweede uur van De Wereld Wordt Wakker. En, ja, we zijn in het tweede uur aanbeland. En dat betekent dat we dadelijk de headlines van de NOS om en om gaan voorlezen. En dan eens even kijken wat landelijk te doen is. We kijken ook meteen even in de WhatsApp-bak. Wat daar allemaal beleeft. De vliegende reporter is even bezig. Verder nog niks nieuws onder de zon. Het is rustig in het land. Maar dat betekent dat wij ook rustig zijn. Want we waren hier even wat besprekingen. Dus vandaar dat je ons wat minder gehoord hebt. Maar dat gaat nu anders worden. Tot de tijd van het nieuws uit de landelijke NOS headlines doen we nog even dit plaatje.

0: Zo, nou, dat was even de War on Drugs met The Drugs Don't Work. Oh nee, The Verve was dat, sorry. The War on Drugs, ja, de drugs staat erin en ik denk meteen War on Drugs. We gaan naar de headlines van de NOS. Alexander en ik zullen ze om en om voorlezen met bijbehorende paginanummer. En als je dan denkt van, oh, maar daar wil ik wel wat meer over horen, dan... Even de pagina nummer doorgeven. Daar gaat hij. OpenAI aangeklaagd om schietpartij. 131.
1: Bijna 1 miljoen voor spullen Bardot. 130.
0: Man komt om op Oktoberfeest in München. 125.
1: Kinderopvang duurder voor minima. 104.
0: Zelf een man die zoon liet sterven. 106.
1: Grote politieactie. 490. Arrestaties. 126.
0: Noodasiel jeugd niet rap opgelost. 105.
1: Geen Trump-beelden uit solidariteit, 128.
0: En Poetin wil de NAVO testen met een aanval, 127. Nou, dat zijn ze. Op 104 zit een abonnement, daar beginnen we dadelijk mee. En we laten aan jullie afhangen welke berichten er nog meer voorbij komen. Daarna zullen Alexander en ik zelf even kijken of er voor onszelf nog iets bij zit waarvan we denken van nou, daar worden wij heel blij van of juist niet. Het volgende nummer zou iedereen blij kunnen maken. Het heet namelijk Lucky Man.

0: Zo, dat was hem, Lucky Man. En we gaan even naar pagina 104, want daar zit een abonnement op. Dus die gaan we als eerste even voorbij laten komen. Mensen met lage inkomens gaan in het nieuwe kinderopvangstelsel dat in 2029 moet ingaan iets meer betalen voor de kinderopvang dan ze nu doen. Dat komt doordat het nieuwe stelsel duurder is dan het kabinet eerder dacht. Nu hangt het percentage dat ouders vergoed krijgen af van het inkomen. In het nieuwe stelsel wil het kabinet daar 1% voor iedereen van maken. De vergoeding gaat daardoor vooral voor midden- en hoge inkomens flink omhoog. Het idee is dat mensen meer gaan werken als de opvang betaalbaarder wordt. Het ministerie zegt dat de lage inkomens naar schatting 120 euro op jaarbasis extra gaan betalen. Ja, dat is een beetje een onlogisch verhaal dan. Het moet meer betaalbaar worden om mensen meer te gaan werken. Maar als je dan 120 euro per jaar extra moet gaan betalen, dan is die prikkel nou niet echt aanwezig aan de andere kant. 120 euro op jaarbasis, een tientje per maand.
1: Ik hoor ook in andere landen, ik heb in Riga gewoon 2 jaar, daar is de opvang gratis. Dat vind ik ook wel iets voor te zeggen eigenlijk. Als je hard werkt of je hebt niet, kan het niet zo goed betalen, dat kinderopvang gewoon gratis wordt. Dat lijkt me.
0: Ja, nee, dat hebben ze hier volgens mij ook heel vaak over gehad. Maar ze komen nu op alle fronten. Geldtekort is gewoon schandalig. We zijn een eerste wereldland, zeg maar. En bij ons is alles kapot. Bruggen, wegen, ja, alles. Ja.
1: Ik kreeg van de week een boete binnen. 5 kilometer te hard, 82 euro. Ik denk, waar zijn we mee bezig?
0: Ja, maar dan heb je al wel 7 kilometer cadeau gehad. Hè?
1: Ja?
0: Heb je 12 kilometer te hard gereden?
1: Het was een 30 kilometer zone. Dat is ook al nieuw natuurlijk in Amsterdam. Dat je dan geen 50 mag, maar 30. Dat is echt bijna stapvoets. Maar ik begrijp dat je dan voor de veiligheid kiest. Maar dan 5 kilometertjes te hard en 82 euro. Ja, ik vind het veel geld.
0: Ja, maar net wat ik zeg, die 5 kilometer, dat is na weging. Hè. Er zit een
1: correctie op.
0: Okay. Een foutcorrectie zit erop van 7 kilometer. Dus je hebt dan eigenlijk 42 gereden.
1: Dat zou kunnen.
0: Dat zou kunnen, ja, precies. Nee, maar dat vind ik dan ook heel vaak. Hè. Dan zeggen mensen, ja, ik vind het schandalig. En dan denk ik, ja, maar je reed toch te hard. Wat is dat toch dat we allemaal niet kunnen uitstaan, dat we gepakt worden? Ja, het is heel vervelend.
1: Ja, ik vind de boete te hoog. Ik denk dan 25 euro, 30 euro, maar 82 euro. Ja.
0: Ja,
1: dat is inderdaad dat geld harken voor belasting vanuit de politiek.
0: Maar de bedoeling is dat je dan ophoudt met het te hard rijden. Denk je dat als je minder gaat betalen, dat je dan ophoudt met hard rijden?
1: Ik denk dat het menselijk is dat je soms net even het gas iets te hard hebt en dat je gewoon denkt, ah, ja.
0: Ja, ik vind het ook heel menselijk dat je af en toe iemand zijn strot afsnijdt. Maar ja, dat is ook niet helemaal. Maar zo zijn er een heleboel dingen. Ik bedoel, er wordt op een gegeven moment gezegd van we gaan belastingen betalen. En ja, ik denk dan, als je 10%, iedereen 10% belasting laat betalen, dan zijn we toch eerlijk bezig.
1: 10% is mooi, ja.
0: Ja, nee, maar bedoel, of 5%. Maar iedereen 10%. Dan ben je toch eerlijk bezig. Zeker. Iemand die dan maar 1000 euro verdient, die hoeft ook maar 100 euro belasting te betalen. Terwijl iemand die 100.000 verdient, die moet 10.000 euro belasting betalen.
1: Ja, nee,
0: betalen.
1: Dat zou eerlijk zijn. Ja.
0: Maar nee, dat is dan weer niet. Want dan zeggen ze, ja, nee. De mensen die weinig verdienen, moeten maar 2%. En de mensen die veel verdienen, die moeten maar 60% betalen. En dan denk ik, ja, en daar krijg je die ruzie over in Nederland van maak eens een keer, laat je eigen volk eens een keer voorgaan. En dan binnen je eigen volk, zorg eens dat iedereen gewoon gelijkwaardig is aan elkaar. Niemand kan gelijk zijn aan elkaar, je kan niet allemaal evenveel verdienen. Mensen die meer risico lopen, die mogen ook wat extra verdienen, want die lopen meer risico. Maar tegenwoordig is het zo, de mensen die meer risico lopen, die het hebben van een bedrijf, die moeten dan personeel hebben ze nodig. En dan moet de vakantie betaald worden voor het personeel. De kinderopslag moet, of opvang moet betaald worden voor het personeel. Alles moet betaald worden door de mensen die een bedrijf hebben. Ja, waarom zou je daar nou een bedrijf beginnen? Als je heel Nederland moet onderhouden.
1: Helemaal mee eens.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Maar goed, dat is typisch Nederland. We hebben het altijd maar over de minima. En de maxima, ik vind op het moment dat je gewoon overal percentages voor gebruikt, ben je in principe eerlijk bezig. En dan kan je daar nog wat van vinden, dat er nog hier of daar misschien hetzelfde toegepast moet worden. Maar als iemand die veel verdient, op alle belastingen net zoveel percentage betaalt hij altijd meer dan degene die minder verdient. Maar als je vindt dat iedereen evenveel moet verdienen, ja, dan komt het nooit goed. Ja. Maar goed, dat is dat dus. 104. We gaan dadelijk kijken of er nog anderen zijn. We gaan nu even een lekker relaxed zangeresje laten horen. Victor Laszlo. Het is een dame, genoemd naar de Victor Laszlo uit de film Casablanca met Humphrey Bogart. En ze heeft een lekker duur muziekje.

0: Victor Laszlo, een Belgische zangeres, maar vernoemd naar de hoofdrolspeler Humphrey Bogart, Victor Laszlo, in Casablanca. Eens even kijken, dan gaan wij eens even naar pagina 106, of we die wilden voorlezen. Ja. Wil jij die doen?
1: Ga ik doen. Cel voor man die zoon liet sterven. Dat klinkt heftig. Een Nederlandse vader die zijn zoon 14 jaar pas liet sterven, is door het Hof in Antwerpen veroordeeld tot 23 jaar cel. De jury had acht bewezen dat Renly M. in 2021 weigerde medische hulp voor zijn zoon Jaron in te schakelen, terwijl hij corona had. Bijna niet meer kon eten en drinken en uiteindelijk doodziek was. M. was streng christelijk en geloofde dat zijn zoon zou herstellen door voor hem te bidden en door hem paracetamol, rust en vloeibare voeding te geven. De tiener overleed begin 2022 in België. Het lichaam werd pas acht weken later gevonden. Het overlijden hielden M en andere volwassenen stil. Ze hoopten dat God de jongen tot leven zou wekken. Ja. Dat klinkt alsof die man wel hulp nodig heeft, ook psychisch, en niet in orde is. Maar dit is wel een bizar verhaal.
0: Ja, inderdaad. Dat mag je dan wel niet zeggen. Maar soms kom je dan wel tot de conclusie dat geloof maakt meer kapot dan je lief is. Dat hoor je ook wel eens over alcohol. Maar als je dit dan leest, dan denk je dan, ja. Maar ja, goed, aan de andere kant. Is het niet ook een soort recht van vrijheid dat iemand denkt, we hebben dit hier in Nederland ook, hè? We inenten tegen mazelen of pokken of wat dan ook. Dat een hoop mensen uit Staphorst en omgeving zeggen, nee, dat doen we niet.
1: Ja, maar hier staat het van, ja, het komt bijna niet meer eten en drinken en uiteindelijk doodziek. Ja, dan ga je toch medische hulp inschakelen, denk ik dan. En 23 jaar, ja, ik vind zo'n man mag levenslang.
0: Ja. Ja, maar daarom haal ik een simpel voorbeeld van de drijfveer van de meeste gelovigen is dat God bestemt of jij komt te overlijden of niet. En hij haalt iemand naar zich toe of niet. En als jij je gaat in mee bemoeien, een beetje gaat de God gaat uithangen door. Ik zeg dan, ja, God heeft ook bedacht dat het een medische wereld er is.
1: Ja.
0: Maar goed, daar hoef je in Staphorst niet meer aan te komen, hoor. En dan denk ik ook, ja, als jullie dat... En dan zeg ik bijvoorbeeld, oh ja, ja, jullie hebben liever dat je kind doodgaat, want dan is hij tenminste bij de heren. Ja, dat vinden ze dan ook niet fijn om te horen.
1: Nee.
0: Maar daar komt het wel op neer.
1: Dat is gewoon een logisch verstand, denk ik, van een dokter inschakelen of niet.
0: Maar daarmee zeg je dus wel dat mensen die streng gelovig zijn, geen logisch verstand hebben.
1: Nou, als je been breekt of lijkt mij dat je naar het ziekenhuis gaat en die denkt, oh, dat geneest wel. Want...
0: Ja, nee, dat, precies. En dan zie je de inconsequentie overal. Want wat doe je wel en wat doe je niet?
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Dus het is een ding. Dit is ook weer inderdaad een bizar verhaal. En aan de andere kant ben ik dan benieuwd hoe daarover geoordeeld gaat worden. Want ja, daar hangt dan... ik weet niet welke artikel van de grondwet het is, maar het recht, de vrijheid van godsdienst...
1: Maar als je dan daarachter staat en dan staat hier het lichaam werd pas acht weken later gevonden. Ja, en als je zoon dan overleden, dan ga je toch daar wat mee doen. Ja.
0: Daar spreekt wat mij betreft wel uit dat ze wisten van nou, dit kunnen we beter niet melden.
1: Precies.
0: Ja, precies. Dus feitelijk kun je daar ook een schuld. Maar dat is een aanname. Hè?
1: Ja, ja.
0: Dat weten we niet zeker. Want voor hetzelfde geld dachten ze echt van nou, we zetten hem hier in de hoek en dan komt het alsnog goed. Maar ja, dat is het vervelende. Je kan mensen niet in het hoofd kijken. Hè?
1: Ja. Goed. Bijzonder artikel.
0: Ja, heel bijzonder artikel. Nou, kerst staat voor de deur. Laten we een beetje vredig en zo doen.

0: De Christmas versie van Van der en Bloom at Home. Ja, de kruidnoten liggen in de winkel. Er wordt alweer gesteggeld over nieuwe Sinterklaas. Het sodemijter is begonnen allemaal. En dan gaan we naar pagina 126. Of we die ook even willen voorlezen. Bij een internationale politieactie zijn 490 mensen aangehouden. De meeste verdachten, 375, werden gearresteerd in Costa Rica. De Belgische politie had de leiding over de actie met de naam Atlas Nexus, waaraan 34 landen meewerkten. De internationale operatie was gericht tegen bendes die zich bezighouden met drugshandel, mensensmokkel, vervalsing van documenten, milieucriminaliteit en vuurwapenhandel. Enkele tientallen van die criminele netwerken zijn opgespoord en ontmanteld, aldus België. Wereldwijd zijn bijna 600 doorzoekingen geweest die in de in beslag genomen drugs zijn vooral cocaïne en cannabis. Ook werden onder meer 201 vuurwapens ingenomen. Nou,
1: ik vind het allemaal wel leuk en aardig altijd deze berichten. Maar ik denk dan, dit is een beetje het puntje van de ijsberg.
0: Ja.
1: En hoe gaan we dit probleem nou echt een keer oplossen? Door misschien de baas van een bende aan te pakken? Of, want je leest dit steeds vaker en ik denk puntje van de ijsberg.
0: Ja, nee, ja. Maar deze is het ook. En volgens mij, als je een baas niet schiet, komt er zo weer een nieuwe baas. Dat is het leuke. Hè? Bedoel, ja. Er zijn altijd wel weer mensen die op de loer liggen om de functie over te nemen. Er wordt wel eens gezegd, ja, als we nou alles gewoon vrijgeven, dat cocaïne gewoon vrij te krijgen is overal, dan is de handel niet meer interessant.
1: Ja.
0: Ja, is ook een opvatting. Ik zou het niet weten.
1: Nee, nee. Lastig.
0: Ik denk wel eens vroeger.
1: Er is gewoon heel veel geld mee bemoeid. Hè? En daardoor die criminaliteit blijft doorgaan. Maar
0: ja.
1: Ik vind het echt lastig ook dit onderwerp.
0: Ja, dit is. Broer, aan de andere kant denk ik ook misschien grote opruiming, zo hier en daar. Die bendes moorden elkaar massaal ook uit. Er zijn ook mensen die eraan overlijden aan het misbruik van verdovende middelen, geestverruimende zaken en zo. Ja, dan denk ik ook van, aan de andere kant, een beetje minder mensen op het aardbolletje is ook niet zo'n heel erge ramp. Aan de andere kant, cannabis, ja, hoe onschuldig kan het zijn? Maar ja, je moet ergens een grens trekken, hè?
1: Ja, het is ook wat bijzonder wat je leest hier, van de Belgische politie had de leiding. Dus ja. in een land waar waarschijnlijk de criminelen de baas zijn over de politie, had hier de Belgische politie dan even de leiding.
0: Ja,
1: ja
0: dat vind ik op zich ook. Dat ik denk, wereldwijde actie in de Belgische politie. Ja, dan ga je toch anders naar de Belgen kijken.
1: Ja,
0: hè?
1: Precies. Ik had wel een goede actie.
0: Ik moest ergens een beetje lachen. Ik dacht, ja, laten we eerst maar eens even kijken waar het over gaat. Want volgens mij gaan we een lachwekkend bericht tegemoet. Maar goed bezig, Belgen. Ja, laten we dat dan maar zeggen. En als jullie zo goed bezig zijn, maak die wegen rond Antwerpen eens een keer in orde. Want dat is al jaren een puinzooi.

0: Ja, Volkwin Müller mit, was war denn das? Ik moest hier wat zeggen, ja, Duits.
1: Mooi nummer. Ik zal het volgende bericht voorlezen van de NOS Teletext 130. Bijna 1 miljoen voor spullen van Bardot. Ik zei net Bardot, toen was ik nog niet helemaal wakker volgens mij. Die kennen we allemaal wel.
0: Ja.
1: Actrice Brigitte Bardot. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice werd geveild voor een kleine 40.000 euro.

0: Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Het Franse filmicoon hield zelf in 1987 een verkoop waarmee ze haar stichting oprichtte. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar op 91-jarige leeftijd. Kijk, ik vind het mooi dat het naar een stichting gaat en een goed doel, maar ik denk dan, wie legt er 1 miljoen euro neer? Is dat een oliesjeik die denkt het wordt 2 miljoen of is dat een echte fan? Wie zijn die mensen?
1: Ja, geen idee. Maar ja. Waarschijnlijk kunnen er ook een heleboel zijn geweest die allemaal een klein beetje hebben gekocht. Want wat kost een hondenriem nou? Denk ik dan. Ik bedoel, of je koopt een heel nest hondenriemen. Of misschien waren er wel meer. Iedereen heeft een soort.
0: Ja, het is misschien niet 1 iemand geweest. Misschien zijn het er meerdere.
1: Ja, dat denk ik dan. Leuk dat de Brigitte Bardot.
0: Zeker.
1: De eens een dode stand, dus een brood gaat hier ook maar weer op, hè.
0: Ja, als Vincent van Gogh eens wist hoeveel zijn stukken waard zijn.
1: Dat is ook lullig, hè? Dat je eigenlijk als artiest eigenlijk pas doorbreekt en stinkend rijk wordt als je zo dood bent. Als
0: je zelf dood bent.
1: Jongen, jongen, dat is toch ook wat.
0: Ja, de familie vindt dat wel leuk misschien, maar.
1: Hoe zou jij herinnerd willen worden als je er niet meer bent?
0: Als een lieve, vriendelijke, grappige vriend, een loyale vriend en als een hele fijne vader voor mijn kinderen. Ja.
1: Oké, en heb je al een beetje gepolst bij je kinderen of je op een goede koers ligt?
0: Ze zitten nu een beetje in een puberteit, nou eentje dan, dus dat zit wel goed. Ja.
1: Dat zit wel goed, ja. Ja, puberteit, dan gaan ze zich meestal een beetje afkeren.
0: Ja, de oudste is nu 11 en dan merk je toch al dat het gaat nu beginnen.
1: Ja, gaat nu beginnen. En heb je twee zoontjes.
0: Okay. Ja, en de andere is 4, bijna 4.
1: 4.
0: Een hele andere leeftijd, maar hartstikke leuk.
1: Ja, had ik begrepen van een andere vrouw, hè?
0: Ja, klopt. Ja, ik wilde altijd al kinderen, dus om mijn 30ste aan begonnen en helemaal geen spijt van.
1: Nee,
0: hartstikke leuk.
1: 2 kinderen, ook 2 vrouwen of zijn er meerdere vrouwen in je leven geweest?
0: Ik heb denk 4 relaties gehad, wat ik kan noemen. En mijn moeder,
1: denk ik.
0: Ja, wanneer is iets een relatie? Dan denkt de ene misschien, we zijn nog aan daten en jij denkt, oh, we gaan al trouwen.
1: Ik heb wel
0: geleerd, je moet nooit te snel gaan. Nee, dat vind ik nog steeds lastig.
1: Dat is nog steeds lastig, ja. Ja, maar wij mannen zijn ook een beetje zo, hè. Van, niet te moeilijk doen, de buiten is binnen en nou gewoon weer normaal doen. We hebben een relatie en dan hoeven we niet elke dag te zijn.
0: Dat vind ik wel handig. Het begin vind ik echt lastig. Dat je een date hebt en daarna vind je het hartstikke leuk. Dat was ook hartstikke leuk. Ja, en dan?
1: Ja.
0: Dan ga je een tweede date.
1: En dan krijg je al gauw te horen, toen we daten, toen deed je nog eens dit. Dus je moet niks bijzonders doen tijdens het daten, want dan word je op teruggepakt.
0: Niet te snel.
1: Hoe dan ook?
0: Nee.
1: Ja, het zijn wat dingen. Maar goed.
0: Dat zou ik wel leuk vinden van luisteraars misschien. Als ze het leuk vinden om een keer een mailtje te sturen of in de WhatsApp. Hoe is hun relatie ooit begonnen? En liefdesverhalen vind ik leuk om te horen.
1: Ja, nou kom eens op met de liefdesverhalen als je ze kwijt wil. Dus als het een heel erg verhaal wordt en je denkt, daar heb ik wel wat geestelijke ondersteuning bij nodig. Kom dan gewoon naar de studio, dan krijg je ook een bak koffie, een massage eventueel, enzovoort, enzovoort. En dan kan je je hele verhaal helemaal kwijt.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Er moet zo snel mogelijk een Europees totaalverbod komen op het gebruik van PFAS. Dat zeggen Nederlandse drinkwaterbedrijven. Ze willen ook dat Nederland zelf maatregelen neemt.
6: Tegelijkertijd pleiten we ook voor een nationaal verbod op PFAS-houdende bestrijdingsmiddelen die vaak in de landbouw worden gebruikt, omdat die geen onderdeel zijn van het op dit moment voorgestelde Europees totaalverbod.
5: Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat ongeveer een derde van het drinkwater PFAS bevat. Vanaf vandaag mogen in Nederland geen producten meer worden verkocht die uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever komen. Het gaat vooral om landbouwproducten, zegt correspondent Lennart Zwols.
7: Dadels, avocado's die daar gemaakt worden, mango's, allerlei verse kruiden. Maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan wijn en olijfolie die daar wordt gemaakt. Maar het gaat ook om producten uit de Syrische Golanhoogte die door Israël wordt bezet.
5: De maatregel is vooral symbolisch, maar een heel klein deel van de producten uit de gebieden komt in Nederland terecht. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk Hives nieuw leven in. Volgens het platform is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. En dat draait op Europese servers. Hives werd in 2003 opgericht en richtte zich op de Nederlandse markt. Eigenaar Telegraaf Media Groep, dat intussen onderdeel is van Mediahuis, kocht het netwerk in 2010. Op het hoogtepunt had het platform bijna 10 miljoen gebruikers. Hives verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot hebben op een veiling in Parijs rond de €954.000 opgebracht. Dat is bijna 20 keer zoveel als verwacht. Ging van alles onder de hamer, van kleding en meubels tot een zelfportret en muziekinstrumenten. Het weer in het zuiden begint de dag mogelijk mistig, maar die mist lost snel op. Verder veel bewolking vandaag. In het noorden kan wat regen vallen, in het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het midden van het land verloopt niet drukker dan gebruikelijk. De dagelijkse files lossen alweer op. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort is het nog wel erg druk tussen Harderwijk en knooppunt Hoevelaken. Langzaam rijden over 15 kilometer met een kwartier vertraging. A325 Arnhem richting Nijmegen tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 4 kilometer file. De vertraging is een kwartier. De oorzaak is een ongeluk in Nijmegen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Veluwe FM.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
9: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, welkom terug in het derde uur alweer van de Wereldwekker. En we hebben nog even een rondje te goed wat betreft... Eens even kijken, zat er voor jou nog een headline bij waarvan je zegt van nou, dat vond ik wel interessant?
1: Eens even kijken. Nou ja, AI vind ik echt hoe zeg je dat? Ik loop even vast. AI vind ik een mooie ontwikkeling, maar ook wel spannend. En er staat iets over AI.
0: Ja.
1: Open AI aangeklaagd om schietpartij. Of heeft dat niks met AI te maken?
0: Ja, volgens mij wel. De Canadese provincie British Columbia klaagt het Amerikaanse techbedrijf Open AI aan om een schietpartij eerder dit jaar. Daar vroeg de chatbot van het bedrijf om advies bij haar data. Ja, volgens de Canadese provincie had de schietpartij voorkomen kunnen worden. De 18-jarige Jesse van Rooselaar werd voor de schietpartij al opgemerkt door het bedrijf vanwege de gewelddadige inhoud van de gesprekken die ze voerden met ChatGPT. Maar volgens OpenAI was de dreiging niet groot genoeg. De politie werd niet ingeschakeld. Op 10 februari schoot van Rooselaar 8 mensen dood in de plaats Tumbler Ridge en pleegde daarna zelfmoord.
1: Ja, kan je een robot de schuld gaan geven van een menselijke daad? Of ja, je kan ook een film kijken en daardoor ideeën opdoen en dan zeggen ik ga die film aanklagen. Maar ja, waar houdt het op?
0: Ja, maar precies. En dat is het punt. Als je AI de opdracht geeft, je moet overal een behulpzaam zijn en een goed, zo goed mogelijk, doeltreffend mogelijk, praktisch antwoord geven. Ja, dan is het heel normaal dat zo'n programma dat doet. En dat is het hele punt weer. We hadden het net even over kinderen en zo. Maar het zijn toch altijd mensen die de AI in eerste instantie instrueren. En waar ze dingen van leren. Dat het daarna zelf tot de conclusie komt van... Nu is de hele discussie de laatste 2 weken van... AI gaat de mensheid uitroeien. AI gaat eigen leven leiden. AI gaat alles overnemen. En het grappige is dat ze dan zeggen... Ja, maar wereldwijd kunnen we er niks aan doen. Want dan moeten we allemaal op één lijn zitten. En er is altijd wel weer ergens een dictator die denkt... Oh, maar dat OpenAI ga ik mooi inzetten om mijn persoonlijke...
1: Ja, ik denk dat we al een klein beetje te laat zijn en ja, in de ontwikkeling en dat AI nu... Ja, we gaan het zien wat het gaat brengen. Ja,
0: ja, ja inderdaad, meer kun je doen. Je hopen dat je je kinderen kan opvoeden op een manier. Maar ja, die worden eigenlijk dadelijk ook opgevoed door TikTok en AI en alles. Behalve door de ouders natuurlijk.

0: Ja, en dan lees ik neer. Ja, ik hoorde net al iets, maar dat kreeg ik niet helemaal mee in het nieuws. Dat Hives terug is na 13 jaar. En dat is wel, wel grappig.
1: Oh, wat terugkomt, hè?
0: Wat zeg je?
1: Grappig dat het dan gewoon weer terugkomt. Dat vind ik wel leuk. Een soort nostalgie van mensen. Ik had vroeger ook Hives, weet ik nog. Ik weet even niet meer wat het verschil is tussen Hives en Facebook qua... Ja, volgens mij heb je daar ook gewoon dat je met vrienden contact hebt en foto's.
0: Ja.
1: Dus wat de meerwaarde dan is. Maar misschien gewoon lekker Nederlands. Ja.
0: Nou, het zou maar goed kunnen zijn. Het is Nederlands, maar een nieuwe versie. Ik denk ook dat het komt dat de onvrede over Facebook gewoon ongelooflijk toeneemt.
1: Wat is de onvrede? De te veel commercials of hoe je naam wordt gebruikt of wat je
0: dat,
1: ziet?
0: Misbruik, verslavendmakerij, reclame. Je moet precies doen wat Facebook wil en anders word je eraf gesodemieterd.
1: Het is wel goed hoe Hives dan hier daar dan op inspeelt misschien inderdaad.
0: Ja, ja. Dat je weer wat normaler, maar ja, dat is even. En dan gaan er toch weer mensen op zitten en die gaan weer lopen blazen en toeteren. En zijn van die keyboardridders, hè, die alleen maar grote muilen hebben waar ze toetsen kunnen indrukken.
1: Ja.
0: En als ze tegenover je staan, dan durven ze nog niet eens aan te kijken. Dus
1: En de uitgever zegt hier, volgens de uitgever gaan ze minder opdringige reclames maken, maar uiteindelijk willen die ook gewoon winst.
0: Natuurlijk.
1: En een bedrijf wat miljoenen maakt. Dus.
0: Uiteraard. Ja. Ze hebben dadelijk allemaal aandeelhouders en die willen allemaal resultaat zien. Dus het is allemaal een mooi streven, maar het komt altijd weer uit op hetzelfde.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft niks nieuws onder de zon.

0: Zo. Nou, everybody's sweetheart. Vince Gill was dat. En dan zijn wij toe aan de regio. We gaan de regio in. Eens even kijken wat er regionaal allemaal te melden valt. En dat begint bij, eens even kijken, wie liet de paaltjes nou uiteindelijk terug ja, plaatsen in de gemeente? Putten, ja, is al weken een gesteggel, er gingen paaltjes weg en zo in één keer waren ze weer terug. En de oppositie wilde weten wie en hoe zit dat allemaal? En wie liet de paaltjes terugplaatsen? Het wordt langzamerhand het grote Puttense geheim. De gemeente noemt de functionaris nog altijd niet. Eerst werden de paaltjes in de Slangenburg en de Oranjelaan weggehaald. Drie dagen later stonden ze er weer. Ruim vijf weken later is nog altijd niet duidelijk welke gemeentefunctionaris de feitelijke keuze maakte om ze terug te plaatsen. Nieuwe antwoorden aan Putten City maken wel duidelijk dat ook burgemeester Lambooi meldingen van bewoners kreeg en die doorgaan van de betrokken ambtenaar.
1: En is, ja, dit, is het dan een hele belangrijke weg waar die paaltjes stonden, dat mensen dat echt opvalt? En,
0: Ja, het is, het zal een, kijk, je ziet hier overal auto's staan en die kunnen hier niet meer langs.
1: Nee.
0: Dus, maar ja, ze hebben er altijd gestaan, dus ik snap ook niet wat het probleem nou is, dat ze nu weer teruggezet zijn. Maar er schijnen afspraken gemaakt te zijn dat ze weg zouden gaan.
1: Misschien dat dan buurtbewoners toch denken van, ah, maar mijn kinderen, nu kunnen er auto's in, ik wil dit niet.
0: Ja.
1: Boos bellen en dan toch daarvoor zwichten om ze terug te zetten.
0: Ja. Volgens de gemeente gaf de burgemeester geen opdracht om de paaltjes terug te plaatsen. Hoeveel meldingen er precies waren voordat dat gebeurde, kan de gemeente ook navragen. Van Putten City niet aangeven. De kwestie ontstond tijdens de werkzaamheden aan de rotonde Ouderrijksweg Hoflaan op de N798. Door die werkzaamheden veranderde de route waarmee bewoners de wijk in en uit konden. Aha, en toen hebben ze waarschijnlijk gezegd, dan moeten die paaltjes voorlopig even weg. Want dan kunnen de bewoners makkelijker de wijk in. En tijdens de informatieavond werd gesproken over het tijdelijk weghalen van de paaltjes in de Slangenburg en Oranjelaan. Wij Putten schreven in de vraag aan het college dat bewoners de indruk hadden gekregen dat dit was toegezegd. De gemeente bestrijdt dat. Volgens het college is alleen gezegd dat de mogelijkheid zou worden onderzocht. Hmm. Nou, dat, het staat nog niet als een paal boven water, nee. Hoe het nou precies zit en hoe het nou uiteindelijk afloopt. Het is wel zo, bij de gemeente bestrijdt dat. Het woord bestrijden kan twee functies hebben. Hè? Ik bedoel, de brandweer of de politie meldt een grote brand. De brandweer bestrijdt dat.
1: Kijk,
0: en dan klopt het. En het klopt ook weer niet. Maar ja, goed, dat is maar net hoe je bestrijden uitlegt. Gaan wij naar Again, want het is de zoveelste keer dat het over de paaltjes gaat.

0: The Villagers met Again. Een beetje een apart, een beetje een Rivella nummertje. Een beetje vreemd, maar wel lekker. Goed, we blijven nog even in Putten. Nog wat meer met het verkeer. De N303 zit dicht. Bewoners van de Voorthuizenstraat merken direct verschil. Aangenaam verrast door de rust. Merk jij er nog wat van of kom je niet veel op de Voorthuizenstraat?
1: Ik vind het sowieso hier lekker rustig altijd als je van de Randstad komt.
0: Ja.
1: Maar ik snap het verschil. Als je helemaal geen auto's hoort rijden en je hebt de natuur om je heen, dan ben je aangenaam verrast door de rust.
0: Ja.
1: Ik merk er zelf niet heel van, veel van, nee.
0: Van de Voorthuizenstraat niet, maar wel van het verschil tussen zeg maar de Randstad en
1: zeker.
0: Hier.
1: Ja. Ja.
0: De afsluiting van de N303 richting Voorthuizen zorgt sinds gisteren zeg maar, voor een flinke omweg. Maar heeft in het bewoonde deel van de Voorthuizenstraat ook opvallend ander effect. Het is er ineens een stuk rustiger. Ja, alsof dat een ontdekking is van dat hadden we niet aanzien komen. Nou, dat is meestal zo als je wegen afsluit. Hè, dat het, een buurtbewoner meldde zich bij Putten City nadat meerdere omwonenden volgens hem al op de eerste dag het verschil opmerkten. Ik probeer het dan voor te... Al die voorthuizenaren, de stratenaren die dan aan wonen komen. Hey, heb jij er ook gemerkt, wat? Ja. Dat het zo stil is hier. Wat? Ja, de weg is afgesloten. Oh, nou wist ik helemaal niet.
1: Het maar gesprek nu, van de dag.
0: Ja, gesprek van de dag. Kom, ik ga naar Putten City. Ik ga me melden. Ja, ik kan me niet helemaal voorstellen dat het zo gaat. Maar schijnbaar gaat het zo, want dat wordt hier beweerd. Nou, fijn dat het lekker rustig is. Wacht maar tot dadelijk dat het helemaal anders zit. Want... Daar gaan we veranderen, dus.
2: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

0: Zo, ja, de vakantieperiode is eigenlijk voorbij, maar we gaan nog even naar Ibiza. Ja, het weer is er wel aan. Ben je nog op vakantie geweest dit jaar?
1: Ik ben lekker in Frankrijk geweest. Ga ik altijd heen, al 30 jaar met mijn ouders in de Provence. Dat is wel een mooie omgeving in de bergen. Met mijn kinderen ook. En ja, naar riviertjes gegaan, naar marktjes gegaan. Echt een beetje het Franse leven. En,
0: maar dan hebben jullie een soort familievakantie, opa, oma, zoon en kleinkinderen?
1: Ja, dat eigenlijk de laatste jaren, omdat ik ook vrijgezel ben, dan vind ik het heel leuk om met mijn kinderen, dan met mijn ouders, met opa en oma dus op vakantie te gaan. Ja.
0: Oké, okay, ja, dat is misschien voor alle partijen wat leuk, hè?
1: Ja, het is heel gezellig. En leuke dingen gedaan. En, maar ik vind ook, ik denk dat ik volgend jaar gewoon lekker in Nederland op vakantie ga.
0: Ja, want
1: qua weer betreft.
0: Qua weer kan dat wel. En waar zit je? De Provence, zei je?
1: De Provence, dat zit vlakbij Digne, maar dat kennen mensen denk ik niet echt.
0: Nee. Nou, de Provence.
1: Midden in de bergen.
0: Ja, een beetje zuiden, midden, noorden.
1: Ja, ik denk 2 uur rijden van, als je zo de kaart hebt, dan 2 uur rijden van Zuid-Frankrijk, waar Saint-Tropez en zo ligt. Maar dan ga je dus 2 uur naar boven op de kaart en dan daar ergens je speldenknop prikken.
0: Oké. Nou, dat was aan aanleiding van de Fingerboys. Dan Barry Flieck is tweede geworden tijdens de DMX midden. Afgelopen weekend en hij verstevigt zijn plek in het klassement. Ga zo door, zouden we zeggen. Dan, als we het dan toch over Ibiza hebben, dan ook maar over ijs.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Ice, ice, baby, to go. En we hebben een lotgenoot, soortgenoot, whatever. Iemand die ook in de provincie is geweest. Kunnen jullie meteen even kennis maken? Goedemorgen, René.
2: Ja, goedemorgen, Bas en Alexander. Alexander, weet je, het is zo grappig, want mijn broer heet om te beginnen ook Alexander, mijn oudere broer. En ik ben ook heel vaak in de Provence geweest in het verleden met mijn ouders. En wij zijn in Croagne geweest, in La Croix-Franc-Mède, geloof ik. La Croix-Franc-Mère heette dat plaatsje. En we zijn nog op in Saint-Tropez en in Saint-Maxime zijn we geweest. En en nog een stuk of wat plaatsjes waar wij dan een huis huurden met een zwembad erbij. En dat.
3: Wat leuk, dus je hebt een goede gedachten daaraan van vroeger.
2: Ja. Ja. Ja.
3: En ging je dan elke zomer, een paar weken?
2: Ja, we gingen elke zomer inderdaad een paar weken dat mijn ouders daar een huis huurden. En dan gingen we daar lekker genieten.
3: En dan lekker met de auto, waarschijnlijk met z'n allen.
2: Ja.
3: Nou, wat toevallig
2: en wat leuk. Croissants en pain au chocolat en profiterole.
3: Ja. En ben je afgelopen jaren ook nog geweest?
2: Nee, tegenwoordig gaan we niet meer. Maar destijds wel, ik weet niet wat de laatste keer is geweest dat ik ooit in Frankrijk ben geweest. Dat was heel lang geleden.
3: En toen was het waarschijnlijk nog gewoon normaal, de temperatuur, gewoon lekker te doen, zeg maar.
2: Ja, nou ja, en andere dingen, laat ik het zo stellen. Ja.
3: Nou, leuk dat jij even belt en daarover wilt praten.
2: Gedaan.
3: Ja, dankjewel voor je belletje.
2: Ja, en... leuk dat jij bij Bas min of meer stage loopt. En ik hoop dat het wat voor je zal zijn.
3: Dat zijn lieve woorden, dankjewel.
2: Ja.
3: En heb jij nog leuke plannen vandaag?
2: Nou ja, ik ga zo meteen naar de diëtist en ik moet vanmiddag werken. Dus ik hoop eigenlijk dat er werk binnengekomen is. Want tot nu toe moet ik telwerk doen en dat is zeer... concentratie vragend.
3: Okay.
2: En dat merk ik wel hoor, op den duur.
3: Ik snap het. En zou je nog een leuk nummer, muzieknummer willen aanvragen nu je toch op de radio bent?
2: Nou, even kijken. Ik zou het wel leuk gevonden hebben, maar ik moet zo meteen weg.
3: Ja.
2: Mag ik het ook als ik terugkom aanvragen?
3: Ja, je mag het ook appen.
2: Oké, dan app ik het als ik terugkom.
3: Hartstikke goed.
2: Ja.
3: Okay. Nou, bedankt voor de
2: graag gedaan.
3: Ja,
2: en wat vind je van Gavin DeGraw?
3: Wat ik ervan vind?
2: Ja?
3: Ik heb het net voor het eerst gehoord. Ik was even in de veronderstelling dat die DJ was, want die heet Kevin LeGrand of zo. Ja, die naam is bijna hetzelfde, maar dit is een ander iemand.
2: Dit is een Amerikaanse zanger. En zijn ouders, zijn voorouders, hebben zich grappigwijs naar het Friese plaatsje Grauw genoemd.
3: Oké. Nee, ik vond het lekkere muziek.
2: Ja.
3: Zeker.
2: Nou, dan weet je in elk geval dat mijn favoriet is.
3: Ik zal het onthouden.
2: Ja.
3: Hele fijne dag vandaag, werkzaam.
2: Ja, een hele fijne dag.
3: Oké, groetjes.
2: Oké. Doeg.

0: Take Me, nou ja, het was Dance Little Rude Boy Dance. En ja, dat brengt ons op het tijdstip 9:45. Dan duiken wij weer de regio in. Ambitie van SSC Putten 10 matcht Flits een nieuwe outfit. Meedoen om het kampioenschap, dat is de bedoeling. Dat, ja, die 10 waar die verstaat, de SSC Putten 10 is het nieuwe voetbalseizoen goed begonnen. Het team beschikt niet alleen over sportieve ambities, maar ook over een compleet nieuwe outfit dankzij de steun van 5 lokale sponsoren. Nou, heel veel succes en hopen dat het allemaal lekker zit, hè, want dat voetbalt ook een stuk makkelijker, lijkt mij. Dan gaan wij naar Veldhuis en Kemper. Is dat een beetje de Nederlandstalige muziek die jij kan waarderen?
1: Vind ik ook leuk, ja. Ik ken geen nummer uit mijn hoofd van ze. Ik ben meer van André Hazes.
0: Oké, die stempel. Ja. Nou, dit is Veldhuis en Kemper. Wauw dat ik jou was.

Veldhuis en Kemper. En dan gaan we het nog even hebben voor de zoveelste keer over wildgroei in putten. En dan hebben we het niet over zomaar wildgroeiende dingen hier of daar, maar wildgroei

0: is een evenement. En dat is zaterdag 26 september van 10 tot 5 in het teken van wildgroei. Het nieuwe evenement brengt natuur, cultuur, muziek, kunst en activiteiten voor kinderen samen. De Dorpsdichter opent het programma. Nou, dan weet je het wel. Wildgroei wil de sfeer van de herfst en het buitenleven naar het centrum halen. Verspreid over verschillende locaties zijn er gedurende de dag activiteiten voor jong en oud. Voor kinderen is er een kinderplein bij Foppen, georganiseerd door Kindercentrum Putten. En daar kunnen zij onder meer deelnemen aan een skippieparcours, een waterbaan, een boogschieten en een vergrootglas versieren. In de Dorpsstraat staan grote houten herten die met krijt kunnen worden beschilderd. En van 1 tot 5 kunnen kinderen tevens kennis maken met onder meer voetbalbiljart, minigolf en voetbal. Dan de natuur staat eveneens centraal. Wildbeheer Nijkerk vertelt over wild en natuur en laat zien hoe paling wordt gemaakt. Gerookt op het... Dan ben ik even kijken. De tekst verspringt steeds. Op het Oranjeplein kunnen bezoekers kennis maken met pionieren met Contiki. En daarna staan er bijzondere wenspaddenstoelen waarop bezoekers een wens kunnen achterlaten. De organisatie probeert vervolgens een van de wensen te laten uitkomen. En dan natuurlijk het optreden van William Smulders en Lieke Gray. En het grootste koor van de Veluwe. We willen met 200 mensen daar gaan staan. En de nieuwe dorpsdichter opent de boel, Gerrit van Emaus. Kortom, een heleboel te beleven. www.winkelcentrumputten.nl/evenementen-putten/399/wildgroei. Ja, gewoon even naar de website van Winkelcentrum Putten, dan kom je er vanzelf wel.
1: Ik vind het hartstikke leuk dat dit soort dingen georganiseerd worden. En ook voor kinderen, dat ze lekker naar buiten gaan en creatief bezig zijn. Echt super.
0: Is dat bij jullie in de Randstad minder dan dit soort activiteiten?
1: Nee, dat denk ik niet. Maar ja, het is gewoon hartstikke leuk dat dit voor kinderen en voor volwassenen bestaat, zo'n event. En houdt mensen een beetje van de schermpjes af ook.
0: Ik heb het idee dat in de Randstad de plaatsen allemaal wat groter zijn. Dat dat allemaal wat onpersoonlijker is. En daardoor wat minder evenementen zijn voor kinderen en familie en dat soort dingen.
1: Ja.
0: Maar dat is een idee hoor, want ik kom nooit in de Randstad, maar... Is gewoon,
1: het is niet in een grote stad, heb je niet zoiets als dit. Nee, het is meer van in het dorp, denk ik.
0: Kijk aan. Ja. Nou, dan gaan wij naar Duitsland. Ja, Duitsland, ja, Griekenland. Vicky Leandros is eigenlijk Grieks, maar ze is ook Duits en ze is van alles. En ze gaat naar Lodz, dat is in Polen. Tjonge, jongen.

0: حلوة أفهم.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewa Kiviet.
5: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
4: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij een McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De drie inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. Twee van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteit de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de Straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reis er bijna op zit.
6: Ja, mooi en vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
4: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
8: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Zo, Ibrahim Malouf. Hij komt uit het Rifgebergte. Zijn vader bouwde een trompetvorm van metalen die in het Rifgebergte gevonden waren. De trompet is iets groter dan een normale trompet. Klinkt ook anders door de andere stof. En je hoorde True Sorry en een en al trompet van Ibrahim. Ik vind het een fantastisch mooi nummer. Dus die staat genoteerd. Dan gaan wij dadelijk bellen met de VVV in Nijkerk. Wat te beleven valt in de regio. En, maar tot die tijd kunnen we nog even wel wat plaatjes draaien. Zoals dat bijvoorbeeld is Crazy van Icehouse.

0: Hallo mensen van de radio, spreek ik met Madeleine van Moek van de Roofpijn en de VVV.
1: Zo, wat een enthousiasme op de vroege morgen.
0: Zeker, ik moest nog even een hele grote hap van mijn appel wegslikken voordat ik de telefoon op kon nemen. Dat kan ik wel eerlijk toegeven.
1: Oké, maar het was geen appelgebak?
0: Nee.
1: Oh, dan.
0: Nee, het was lekker krokante, precies net niet rijpe appel, daar hou ik van.
1: Net niet rijpe appel, oké. Okay. Oh, dat klinkt, dat klinkt pril allemaal nog.
0: Nou, ik kan wel de kleine dingen die kan ik dan waarderen eigenlijk.
1: Ja, ja. En
0: voorbarig zeg maar, genieten van een appeltje, ja.
1: En een overrijpe appel, gaat die er ook in of zeg je nee, dat nou net niet?
0: En wat gaat erin?
1: Niet een net niet rijpe appel, maar een overrijpe appel.
0: Nee, dat gaat er dan weer niet in.
1: Niet.
0: Maar dat gaat er ook niet in wat betreft bananen, dat hoef ik dan ook niet. Ik denk dat het vooral een textuur kwestie is, dat ze dan eenmaal, als ze eenmaal te zacht geworden zijn, dan voelt het dan niet meer goed.
1: Nee, oké. Okay. En die wormpjes, die maken dan geen...
0: Nee, dat is nog...
1: Dan helemaal niet meer. Je ziet het helemaal voor je, hè? Ja.
0: Daar krijg ik echt... daar krijg ik de kriebels van. Daar hou ik niet van.
1: Nou, dat is... ieder het zijn, dan zeggen we dan maar, hè?
0: Ja, dat denk ik ook, ja.
1: Ja,
0: ja nou. Want ik kan bijvoorbeeld wel waarderen als de appeltjes lekker zacht zijn in een appeltaart. Dus eigenlijk ben ik een beetje bekrit.
1: Weet je, ik heb gisteravond nog een stukje appeltaart gehad.
0: Oh, heerlijk.
1: Ja,
0: was hij warm met een beetje toefje slagroom?
1: Ja, mijn partner die vindt het altijd wel leuk om het even in de oven te gooien. Dat het een beetje krokant wordt. Maar ja, ik ben niet zo van het warme fruit. Dus ik zei, doe mij maar gewoon koud. Ook omdat het sneller gaat. Anders moet je weer 20 minuten wachten en zo. Dus dat speelt ook mee, hè?
0: Ja, dat is zo. Dat is zo.
1: Maar goed, we kunnen wel uren doorpraten, want dan hebben we het nog niet eens over... Zwart van de kids hebben we het ook nog niet over gehad, hè?
0: Ik heb nog geen... Ik dacht, misschien vinden we vanzelf een mooi bruggetje naar de activiteiten in Nijkerk. Maar van warm fruit naar iets in Nijkerk, daar ben ik nog niet. Ben ik niet.
1: Nee.
0: Nou, misschien... Ik kan wel een bruggetje bouwen.
1: Nou, bouw eens.
0: Ik heb voor jullie in de aanbieding een activiteit omtrent wellicht warm Turks fruit. Want de VUN, de FUN, organiseert een literatuurkring. Dit is eigenlijk een soort reeks aan lezingen en bijeenkomsten, moet ik zeggen, voor mensen geïnteresseerd in literatuur. En het zijn 7 bijeenkomsten in totaal. En ik vertel je erover omdat het aanstaande donderdagavond begint. En loopt door tot 22 april. Maar je kan zien is het eens per maand ongeveer. Dus je mag dan in een mooi tempo doorlezen. Zoals ieder seizoen beginnen we in september met poëzie. Voor deze eerste bijeenkomst is geen voorbereiding nodig. En de eerste avond wordt dus een boek gelezen en besproken... de gedichten van een Nederlandse dichter. En dan in daarop volgende bijeenkomsten worden een selectie van recente en bijzondere romans gelezen. En zodra de te lezen boeken bekend zijn, worden ze op een pagina weer weergegeven. Dus ik zal ongeveer elke maand denk ik wel even vertellen welk boek er dan op dit moment gelezen en besproken wordt. Opmerkelijk en denk ik ook wel waardevol belangrijk is dat het werk is van auteurs... uit onder andere Nederland, het is eigenlijk Nederlandse, ook voormalig Nederlands sprekende landen, evenals vertalingen. En aan elke bijeenkomst staat 1 titel of thematiek centraal die we dan met aandacht bespreken. Kunt u hiervoor aanmelden voor deze bijzondere bijeenkomsten. Kosten zijn dan in totaal voor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bijeenkomsten, 8 bijeenkomsten... €115 per persoon. En aanmelden vooraf via www.leren.funfun.nl is verplicht. Vindplaats in Hoevelaken donderdagavond in de bibliotheek. Gaat daarheen. Nou, dan heb ik ook voor deze donderdag een hele bijzondere wijnproeverij bij de gastrobar. Gastrobarje Namé. Hier in de Nijkerk, in de Nieuwstraat. Eigenlijk zo goed als aan het plein. Een Argentijnse wijnproeverij. Proef Argentinië tijdens een avond vol wijn en smaak. Geniet van een 3-ganger diner en proef 6 bijzondere Argentijnse wijnen. Geselecteerd en gepresenteerd door Andino Wijn. kosten zijn €85 per persoon. Dat is een mooi bedrag voor 3 gangen en 6 wijnen. De sfeer krijg je er dan als het ware gratis bij. Dus nog geen plannen en ook nog geen avondeten, geen ideeën voor het avondeten deze donderdag. Ga lekker uit eten, ga aan de wereldtafel bij Gastrobar Chez Dagmé. Nou, en dan heb ik voor deze vrijdag heel wat activiteiten, want dit weekend vindt onder andere de Gelderse Dag plaats en de kunstroute in Hoevelaken, et cetera, et cetera. Ik probeer ze een beetje in chronologische volgorde te doen, maar misschien dat het niet perfect uitloopt. Ik heb allereerst iets wat nog een beetje daarbuiten ligt, een health and beauty event van de DA, de DA Drogisterij en Parfumerie in Hoevelaken. Wij organiseren een health and beauty event op 25 september van 9 tot 6 uur. Er komen leuke workshops en demos van diverse merken. En vanaf €15 ontvang je 20% korting en een goodiebag zolang de voorraad strekt. Dus dat is leuk. Leuk om je even te laten optossen. Dan hebben we ook deze vrijdag een ontdekkingstocht van de IVN. Dus de internationale, de Natuurvereniging van Nijkerk. Ga op soortensafari. Dit wordt ook wel een bioblitz genoemd. En dit is eigenlijk een soort mooie, mooie kruising van nieuwe kunst. Ik denk in de zin dat via een app op je telefoon kunt zoeken naar soorten insecten en dieren en bladeren en vogels. En dat je dan via je telefoon kunt scannen welke diersoort dat is. En daarmee eigenlijk een soort bingo kunt spelen of kunt bioblitsen op welke soort je allemaal tegenkomt. Dat is waardevol voor jezelf om daar meer over te leren. En het is ook waardevol voor de IVN om erachter te komen welke soorten nog in omloop zijn in Nijkerk. Dan heb ik ook een creatieve activiteit in het kunstlokaal. Ook eigenlijk een natuurthema, maar dan een boetsierworkshop bladstructuren. Voor deze workshop halen we onze inspiratie uit de natuur. Heb je wel eens stilgestaan bij de prachtige nerven van een blad? Deze nerven worden heel mooi zichtbaar wanneer je ze in zachte klei drukt. In deze workshop wordt een schaal of vaas gemaakt met de afdruk van een blad. Kosten workshop zijn €39,95 en de extra kosten voor glazuren zijn €7,50. Ook deze vrijdagavond in het kunstlokaal. Nou, deze zaterdag staat het stoomgemaal weer onder stoom. Dat ook in het kader van de Gelderse Dag. Eén keer per jaar de Gelderse Dag. Op elke vierde zaterdag van september delen we in Gelderland alles wat ons lief is. Samen en met elkaar. Dus ik denk in dat kader dat er extra veel leuke Gelderse activiteiten zijn. Waaronder dus dat het stoomgemaal van Nijkerk onder stoom staat. Ik kan het blijven benoemen, maar voor alle nieuwe luisteraars ook. Het stoomgemaal van Nijkerk is een supermooi mooi gebouw. En wordt gerund door vrijwilligers. En op maaldagen ook dus onder stoom gehouden door vrijwilligers. Die scheppen dan kolen bij. En vertellen allemaal met echt uit persoonlijke interesse en passie over een mooie stoomgemaal. Dus heb je het nog nooit gezien, meegemaakt, is het zeker de moeite waard. Ook voor Nijkerkers, mensen die nog even in Nijkerk wonen of langer in Nijkerk wonen, maar even te bezoeken. Plus je hebt een heel mooi uitzicht over het polder Arkham heen. Dan heb ik nog een activiteit voor deze zaterdag, namelijk een activiteit van de Jeugdnatuurclub van IVN Nijkerk. Ze gaan aan de slag met het onderwerp uilen. De club bekijkt onder andere hoe de belangrijkste uilen in Nederland eruit zien, hoe deze uilen leven en wat ze eten. En deze activiteit duurt van 10 tot 11:30 op de Keijerweg 11 in Nijkerk. Het is eigenlijk ook vooral een soort les in uilen. Leuk om te leren over uilen en ze leren herkennen bijvoorbeeld. En dan heb ik ook nog deze zaterdag ook een waardevolle les. namelijk een les van Weer van de VUN, de VUN, over EHBO en reanimatie. In samenwerking met EHBO-vereniging Nijkerk biedt de VUN een cursus reanimatie en AED aan. Kosten zijn €60, maar wat je ervoor terugkrijgt is natuurlijk ontzettend waardevol voor de rest van je leven. Nou, verder heb ik dit weekend nog, zoals ik al zei, de kunstroute, Hoevelaken. We hebben hiervoor in de winkels nog folders liggen voor de atelierroute die je kunt lopen, de workshops waar je kunt aanhaken. Alles omtrent kunst in Hoevelaken. Dus heb je vragen, kijk even op het internet of kom langs in Boekhandel Roopbeen om een foldertje op te halen. Ook nog deze zaterdag het najaarsconcert van Bach Consort. En het wordt weer gehouden in de Sint-Catharina-kerk. Dus niet de grote kerk, maar de kleinere kerk die daarnaast staat ongeveer. Onder bezielende leiding van artistiek leider Falco van Loon wordt door professionele muzici de Bach-kantate BWV 6, blijft bij ons tijdens de avond werden uitgevoerd. Het Bach Consort wil de concert voor iedereen toegankelijk maken. Daarom is de toegang gratis en na afloop is er een collecte. Een mooie middagconcert zie ik. Om 4:15 duurt tot 5:30. Dus ga daarheen. Laat je verwonderen door klassieke muziek. Nou, allerlaatste dan heb ik op maandagavond een activiteit ook vanuit de VUN. De VUN van Nijkerk. Namelijk een lezing, levensvragen herkennen. Dit vindt plaats in de bibliotheek Nijkerkerveen. Levensvragen zijn vragen die raken aan wat voor jou belangrijk is. Tijdens deze lezing ontdek je wat levensvragen zijn en hoe je ze bij jezelf en bij anderen kunt herkennen. Staat stil bij de momenten waarop zulke vragen naar boven komen en bij de manier waarop je ermee om kunt gaan. Ook krijg je inzicht in hoe je ruimte kunt geven aan levensvragen van iemand anders, zonder direct een oplossing of antwoord te willen bieden. Dus wil je mooiere gesprekken voeren, dan gaat daarheen. Ben je benieuwd hoe je bijvoorbeeld een wat filosofische of persoonlijke insteek kunt geven aan een gesprek. Ga daarheen. Kosten €8,50 per persoon. Aanmelden vooraf is verplicht en het kan via de website. Dat is voor volgende week maandag. Nou, tot zover activiteiten.
1: Zo, dat is een heel leerzaam pakket. En ik ben zelf, ja, ik ben zelf ook leergierig. Ik hoor je ergens in het verhaal zeggen van ja, de voormalig Nederlands pratende kolonies, landen. Ik denk, hebben wij die dan? Hebben wij landen waar ze voormalig Nederlands praten en nu niet meer?
0: Nou, ik denk Indonesië.
1: Oh, Indonesië, daar was het.
0: Bijvoorbeeld, ja, dus wel, ik denk, volgens mij worden er dan hele klassieke boeken besproken.
1: Okay.
0: Of dat het zich daar dan afspeelt bijvoorbeeld of zo. Misschien dat er een boek van Anton de Kom wordt gelezen van Suriname. Volgens mij, het is daar nadrukkelijk benoemd. Dus ik dacht, ik ga het ook nadrukkelijk...
1: Ja. En ook de EHBO en de AED. Je zegt dat is belangrijk voor de rest van je leven. Maar het is ook belangrijk voor de rest van andermans leven. Hè?
0: Dat is inderdaad heel goed gezegd, inderdaad. Ja. Zeker.
1: Goed, je mag kiezen. Gaan we luisteren naar Vitesse met Rosalind? Of naar Valencia van Nederlands Boren met My Heart is in Your Hands? Of naar Icehouse met Hey Little Girl?
0: Nou, ik denk in het kader van de wijze woorden over de AED-cursus doen we My Heart is in Your Hands.
1: Oh, dat is. Jij maakt hele mooie bruggetjes vandaag, wist je dat?
0: Ja!
1: Goed, dan wens ik je een hele fijne week nog.
0: Hele fijne week. We spreken elkaar volgende week.
1: Oké, doei.
0: Doei.

0: Zo, Angelique gaat weer helemaal uit deze plaat, want die is fan van Valencia. En daarmee zijn we aangekomen op 10:55 alweer. Dat betekent dat we nog een uur en 20 minuten te gaan hebben en dan zit het er voor vandaag weer op. Nou, we duiken nog even de regio in, Alexander.
1: Ja.
0: En dan, er zal nog wel wat muziek voorbij komen. Maar laten we eerst even kijken, wat hebben we allemaal? Jij reageerde nogal op dit plaatje.
1: Ja, een hele mooie auto. Ik denk dat die niet te betalen is, zo'n auto. Maar ik vind hem mooi. Volgens mij is het een Porsche. In beeld oldtimers en sportwagens tijdens 11e Lions Toertocht.
0: Ja, maar als je dan inderdaad buigt naar het scherm, dan wel even de microfoon in de gaten houden. Want je bent amper meer...
2: Horen jullie mij?
0: Ja, nu wel.
2: Dus, ik zal het even voorlezen, het mooie artikel. In beeld, oldtimers en sportwagens tijdens 11e Lions Toertocht. Verwarring rondom de startlocatie. Putten. Tientallen oldtimers, sportwagens en cabrio's zijn zaterdagmorgen in Putten van start gegaan voor de 11e editie van de jaarlijkse toertocht van de Lions Club Putten. De puzzeltocht kende dit jaar een nieuwe startlocatie. Het terrein van Broekhuis Holding aan de Vanenburgerlee. Als ik het goed uitspreek. Waar vandaan 47 equips treden om opgenomen te worden in de roemrijke rij van winnaars.
0: Ja, en dat is... daar zijn ze hartstikke druk bezig geweest. Het vond altijd plaats bij het gemeentehuis. Maar daar konden ze stevig rekenen op belangstelling van het publiek. Maar dit jaar was de Vanenburger Allee. Dat is een beetje buiten het dorp. De wijziging was niet bij iedereen bekend. Dus een heleboel mensen hebben auto's staan uitzwaaien op het gemeenteplein.
2: Hartstikke leuk, de oldtimers. Ja, ik denk als je een oldtimer hebt, dan moet je ook een beetje handig zijn. Want er zal vast vaak wat mis mee zijn, denk ik.
0: Ja, maar het geldt ook alleen voor auto's. Hè? Want ik kom regelmatig wat oldtimers tegen.
2: Daar is ook wat mis mee. Ja. Ja? Dan moet je ook handig zijn. Ja,
0: daar moet je ook heel handig mee zijn. Dus dat.

0: Deze week speciale aandacht, dus je kan in principe overal terecht. En wie ook overal terecht kon, was gisteren president Rob Jette, minister Eleanor Buchholz O'Sullivan en minister Mirjam Sterk. En die waren namelijk in Waterfront in Harderwijk en dat deden ze even aan. Gisteren waren ze nog te zien op tv met hun helmpjes op. Er werd al bij gezegd, ze hebben de helm op, want ze zijn voorbereid op de val van het kabinet. Nou, dat is maar wachten of dat ook inderdaad gaat gebeuren. Wat denk je, zitten ze de hele tijd uit of gaan ze vallen?
1: Ja, Nederland, ik weet het niet. Ik volg de politiek niet helemaal, maar het zou maar zo kunnen zijn dat ze gevallen inderdaad. Ik vind het lastig om te zeggen.
0: Het is in ieder geval vrij rustig. De voorgaande kabinetten was er elke dag wel heisa. Je hoort er nu heel weinig over, behalve dan nu met de begroting en zo. Maar de meeste mensen hebben wel kritiek.
1: Ik vind dat je ook wel mensen een kans moet geven voor 4 jaar lang. En dan gewoon rust in de tent en niet weer steeds veranderen.
0: En dat hoor je dus nu ook. Dat iedereen zegt, we hebben wel kritiek. Maar om het nou te laten vallen, nog een keer verkiezingen. Daar schiet ook niemand wat mee op. En volgens mij is dat een wijze bestaan.
1: Precies.
0: Nou, dan gaan we naar voor de mensen die aan de koffie zitten. Wij zitten hier wel aan de koffie. Voor iedereen kunnen we hetzelfde

0: Eén kopje koffie, nou, dan mogen er ook twee worden. Voor mij pad zuip je een bult in de koffie. Geen enkel probleem. Wij gaan nog even naar de regio. In Harderwijk heeft een woonhuis doorslag gegeven voor een man die zijn urgentieaanvraag ongegrond verklaard ziet worden. En dat had te maken met, hij vroeg eraan omdat er relatiebreuk was, maar de man voldeed echter niet aan de criteria, omdat hij en zijn partner tenminste 3 jaar op hetzelfde adres zouden moeten hebben gewoond. En dat was niet zo. Dus dan wordt er niet aan voldaan. En dan kan je dus ook geen urgentie krijgen. Ja, simpel. Mooi, hè, dat er regels zijn dat je toch gewoon even gewoon keihard kan uitleggen. En ja, dan houdt dat allemaal gewoon op, hè.
1: Ik vind wel met die woningnood dat mensen gewoon eigenlijk in een chalet of iets mogen kunnen inschrijven. Maar dat is mijn mening.
0: Ja, precies. Mona Keizer die heeft, en volgens mij komt daar dadelijk nog een stuk van. Dus even kijken. Ik meen iets gelezen te hebben over Mona Keizer. Ja, kijk. 7 permanente bewoners van een vakantiewoning op een park in Harderwijk doen beroep op een brief van Mona Keizer. Mona Keizer heeft toen gezegd, dat moet gewoon kunnen. Dat moet gewoon permanent kunnen wonen, want de woningnood is hoog. Nou, daar hebben gemeentes gezegd, nee, doen we niet. Dus dan wordt er in Den Haag weer wat besloten en dan werken de gemeentes weer niet mee. Maar ze hebben daarin de gemeente opgeroepen om voorlopig geen maatregelen te nemen tegen permanente bewoning van vakantiewoningen.
1: Wat zou de reden dan zijn dat je daar niet permanent mag wonen? Wat voor een overlast breng je of wat is de reden?
0: Ja. Daar zijn 2 redenen voor.
1: Ja.
0: Toen ik hier kwam, toen heb ik diezelfde vraag gesteld. Want de woningnood was toen al net zo hoog als nu. En dan praat je over 35 jaar geleden, dus er verandert helemaal niks. En toen zeiden ze ook, nee, maar je moet het zo zien. De Veluwe wil, iedereen in Nederland wil graag op de Veluwe vertoeven. Ik hoor jou steeds zeggen, oh, die rust, en, oh, die vrede en bla, bla, bla.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, dus, en omdat iedereen het wil. Als mensen permanent gaan wonen, dan zijn er geen verblijfsmogelijkheden meer. Dus het zijn recreatiewoningen waar heel Nederland naartoe kan. En zodat iedereen allemaal even aan de beurt komt.
1: Ja, wat moet je daar dan weer op zeggen?
0: Ja, precies. Wat zeg je daarop? Ja, nou ja, maar is dat wel zo verstandig, zeg ik dan. Want dan krijg je dus al die toeristen en die maken overal een zooitje van. Dat doen ze overal. En dan wordt er plastic gedonderd, want mensen zijn op vakantie. Oeh, gaat over naar huis, doei. En dat soort dingen. Dus is dat wel zo verstandig om de natuur daarmee te belasten? Maar goed, daar luisteren ze niet naar, want dat is in mijn voordeel dat ze dan naar mij luisteren. En dat zullen ze niet doen. Dus en zo zijn er een heleboel regels. En nu is het eigenlijk zo dat de woningnood wordt verklaard omdat het illegale woningen zijn, moeten die mensen zich inschrijven. Maar die mensen die wonen wel. Die wonen illegaal, maar ze wonen. Maar ze worden ook genoteerd als woningzoekende. Dus op het moment dat je nu alleen al zou zeggen, blijf daar maar wonen, ben je zo 50.000, 100.000woningzoekenden kwijt. Want die zijn niet meer illegaal.
1: Ja.
0: En dan wordt het probleem vanzelf wel verminderd.
1: Dat dacht ik.
0: Dat zijn gedachtes. Daar hoef je bij een ambtenaar niet meer aan te komen, hoor. Dat is veel te makkelijk allemaal.
1: Te makkelijk, ja. Okay.
0: Het moet lekker moeilijk en ingewikkeld allemaal. Dus, en er zal nog wel een reden zijn, want al die dingen op een rijtje, die zijn toch, mag je toch verwachten. Zijn bij iedereen bekend?
1: Ja, als ik soms, ik heb nu vliegangst, maar vroeger vloog ik nog wel. En dan kom je over Nederland en dan zie je eigenlijk, overal is wel plek, denk je dan. Heel veel groen, daar kunnen ze flatgebouwen bouwen, maar dat gebeurt dan ook niet.
0: Maar nu even een, je bent op de radio, dus pas op wat je zegt. Woon jij illegaal?
1: Woon ik illegaal?
0: Nou, ik heb
1: ooit een huis gekocht. Dus ik neem aan dat het bij de notaris goed is gegaan.
0: Ja, nee, maar bro, jij woont er niet permanent. Dus dan ben je ook niet illegaal. Je hebt echt,
1: ik ben af en toe hier, laat ik het zo zeggen.
0: Af en toe. Dus, het is een vakantiehuis.
1: Ja, vakantiehuis.
0: Dus
1: dan, dat staat officieel op de naam van mijn ouders ook. Dus.
0: Oh, zo, dus.
1: Maar niet illegaal.
0: Nee. Oké. Okay. Nou, dan.
1: Is dat ook weer uit de wereld?
0: Ja, nee, precies. Want mensen gaan toch denken, wacht eens even. Maar als hij daar zit, dan heeft hij ook een huisje hier. Woont hij niet stiekem dan toch in Putten? Stiekem illegaal in een vakantiehuisje.
1: Ja.
0: Nou, mensen denken, hè, want we zitten op de Veluwe.
1: Ik denk dat ze komen wel op al die vakantieparken wel checken soms ook. Dus het gebeurt, je moet wel oppassen.
0: En dan moet je oppassen waar je je tandenborstel hebt staan.
1: Ja.
0: Want als ze daar die ze staat, dan woon je er permanent.

0: Veluwe FM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
3: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden, maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
3: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
0: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, we begonnen dit laatste uur met het verzoekje van René Choosing Texas van Ella Langley. En nou, daar is René ook weer blij. Goed, we gaan de laatste nieuwtjes en de laatste muziekjes voor vandaag erdoor jassen. Eens even kijken, wat hebben we aan die kan...
1: Oh, wacht, zal ik het even voorlezen?
0: Nou, ik moet hem er eerst even bij pakken.
1: Ja, dat is handig, ja.
0: Ja, deze doe jij maar.
1: Ja. Popschool Harderwijk start muzieklessen voor volwassenen. Harderwijk. Popschool Harderwijk biedt volwassenen de mogelijkheid om op latere leeftijd te beginnen met het maken van muziek. Met het programma Laatbloeiers Gitaar kunnen volwassenen zonder ervaring kennis maken met gitaarspelen. Dat is hartstikke leuk.
0: Ja, en voor ouderen, speel jij een instrument?
1: Ik heb ooit piano gespeeld. Toen was ik kind en in de puberteit, denk ik. Dus ik vond dat toch lastig om het te leren. En toen ben ik er mee gestopt. Maar het lijkt, als ik mocht kiezen, zou ik wel drum willen spelen ooit. Maar dat heb ik nog nooit gedaan.
0: Drummen?
1: Ja, dat lijkt me
0: ja,
1: leuk.
0: Ja, dan moet je wel een beetje... Ja, dat is mijn piano spelen.
1: Goede kelder ook. Hebben of lieve aardige buren die een beetje coulant zijn.
0: Ja, je hebt ook tegenwoordig elektronische drums. Daar kun je met de koptelefoon op doen.
1: Ja, ja.
0: Maar je moet een beetje schizofreen zijn. Ik bedoel, je benen moeten wat anders doen dan je armen.
1: Ja,
0: en
1: dat,
0: de linker rechterbenen en je linker rechterarm. Maar feitelijk is dat bij piano spelen natuurlijk ook zo. Die twee handen moeten ook allebei hun eigen leven gaan leiden. Dus, maar de popschool in Harderwijk, op de website van de popschool kan je natuurlijk van alles vinden. popschoolharderwijk.nl/lesaanbod/laatbloeiers. Ja, mooi gezegd, laatbloeiers.
1: Is dat dan duur als je dat zou willen doen en hiervoor wil aanmelden? Moet je dan een gitaar kopen en hoe duur is zo'n gitaar?
0: Nou ja, soms zijn er ook mogelijkheden dat je een gitaar kan leasen bij het lespakket.
1: Okay.
0: Maar ja, aan de andere kant, je wil natuurlijk je eigen gitaar hebben die van jou is. Ja, die je overal mee en neer dat kunt nemen en die bij je past qua kleur en qua geluid.
1: Waarschijnlijk gaan mensen zich aanmelden hiervoor die al iets daarin hebben gedaan of denken van ik heb nog een gitaar staan, lijkt me wel wat.
0: Het is ook de vraag van wil je les of wil je dat niet? Kijk, vroeger was het je moet overal les voor hebben en als je dan gitaar wilde spelen moest je eerst blokfluit leren. Nou ja, dat is niet bevorderlijk, want als je gitaar wil spelen wil je geen blokfluit spelen.
1: Nee.
0: Dus ik ben op een gegeven moment gitaarlessen gegeven. Gewoon op basis van mensen willen gitaar spelen en kunnen geen blokfluit spelen, kunnen geen noten lezen. Nou, dan gaan we dat gewoon niet doen. Want je weet, als je gitaar hebt, is het mooist dat je binnen 1-2 weken toch wel een nummer kan spelen.
1: Okay.
0: Zelf kan zingen of mee kan spelen en dat soort dingen meer. Dus als je zorgt dat dat lukt, dan is de enthousiasme en de passie wordt vanzelf gekweekt.
1: En misschien een gekke vraag, maar ik denk altijd met gitaarspelen dan heb je heel veel eelt op je vingers nodig. En als je dat niet hebt, doet het dan pijn?
0: Nou, dat is wel een mooi punt. Want dat eelt krijg je door regelmatig te spelen. Maar wat vaak gebeurt is dat mensen zo enthousiast zijn dat ze de hele dag gitaar gaan spelen. En dan hebben ze 2 uur gespeeld en zijn die vingers helemaal kapot. En dat kun je voorkomen door een Spaanse gitaar te nemen. Die heeft nylonsnaren. Die snijdt niet zo.
1: Goeie tip.
0: Maar als je jong bent, in de puberteit, dan is een Spaanse gitaar niet stoer. Dat is voor watjes.
1: Ja.
0: Dat is voor mietjes, weet je wel. Dus dan moet je een western hebben. Maar ja, dat zijn dus ijzeren snaren.
1: Maar een andere oplossing volgens mij die plastic-achtige dingetjes, toch? Die je dan in je hand houdt en daarmee dan de snaar raakt.
0: Nee, dat mag niet. Nee, dat mag wel, maar dat is een plectrum. En daarmee sla je de snaren aan. Maar je hebt de andere hand nodig om de snaren in te drukken op de frets.
1: Ja, toch wel. Ja.
0: Dus ja, daar heb je niet aan zo'n plectrum heb je niks aan. Dat is alleen maar voor de andere hand om hem dit te doen of te tokkelen of wat dan ook.
1: Ja.
0: Maar dus als je niet wil dat je pijn hebt aan je vingers, moet je gewoon lessen beperken tot 5 keer 1.5 uur per dag.
1: Gewoon
0: in plaats
1: opbouwen.
0: Van 1 keer 2.5 uur.
1: Ja, precies.
0: Of je pakt een Spaanse gitaar, dan heb je nylon snaren. En op een gegeven moment komt er vanzelf eelt op en dan houdt die pijn vanzelf een keer op. Maar op het moment dat in de beginfase dat eelt er nog niet op zit, dan kan het even lelijk zeer doen. Maar ja, dat is bij de eerste keer seks ook.
1: Ja.
0: Dus wat dat betreft, alles doet de eerste keer een beetje zeer. Ja, dat heb je nog.
1: Wat een vergelijking, mooi hoor.
0: Ja, mooi hè. Ja, gevoelige snaar is een gevoelige snaar.
1: Gevoelige snaar, ja.

0: Nou, dat was hem even. De Eilie Brothers met Behind a Painted Smile. Ja, dan moet je die glimlach op je gezicht schilderen. En de vraag is natuurlijk, word je daar echt vrolijk van? Of lijkt het dan maar zo voor de buitenwacht? De Raad van Harderwijk stemt in met het verlagen van bedrag uit grondverkoop uit plan Nieuw-Wijburg. En unaniem is daarvoor gekozen. Dat zal ergens goed voor zijn. Ik denk altijd, je wil natuurlijk zoveel mogelijk verdienen aan de verkoop van grond. Maar de oproep van inspreker Richard Schouten het besluit uit te stellen kreeg geen gehoor. Schouten is van mening dat door het besluit te vragen is of de behandeling van een burgerinitiatief rond dit plan nog wel zinvol is. Tim Smit Brouwer, Harderwijk Anders, vindt dat de behandeling wel degelijk zin heeft, omdat de bijstelling van de exploitatie ondergeschikt besluit is. Ook Wilco Bos geeft aan dat door te stellen dat de raad altijd een wijzigingsvoorstel kan indienen. Nou, ze vechten het maar uit daar in de gemeenteraad. En dan hebben we nog de aansluiting vinden tijdens de 15e editie van de Veluwe Games in Harderwijk. Klinkt wel stoer, Veluwe Games.
1: Ja.
0: Na de start in 2011 keerden de Veluwe Games ieder jaar terug op de sportieve agenda. Ook dit jaar deden weer zo'n 100 mensen mee aan de 15e editie. Iedereen is welkom op de Veluwe Games. Zij die ook in een rolstoel zitten, een scootmobiel nodig hebben of mensen die er mentaal niet goed in zitten. Bij reguliere sporten kunnen deze mensen meestal niet goed meekomen, maar met de Veluwe Games is er een mooi alternatief. Oh, een beetje de Invictus Games idee.
1: Ja, wat is dat, Invictus Games?
0: Ja, dat zijn voor de slachtoffers van oorlogsinvaliden.
1: Ah.
0: Dus veteranen met een missing been of dus dat. Dan gaan we even naar Ermelo. De Marentak opent daar een rouwcafé in Ermelo. Oh, dat ziet er wel grappig uit, het gebouwtje.
1: Ja.
0: Leuk gebouw.
1: Mooie dak ook.
0: Ja, mooi dat groen erop. Ja. Na het verlies van een partner aan kanker kan het fijn zijn om anderen te ontmoeten die begrijpen wat je doormaakt. Daarom opent de Marentak naast het bestaande rouwcafé in Harderwijk op 6 oktober nu ook een rouwcafé in Ermelo. Rouwcafé is de plek waar de mensen die hun partner aan kanker hebben verloren elkaar kunnen ontmoeten. Je kunt er binnenlopen voor een kop koffie of thee, een gesprek, een luisterend oor of gewoon even samen te zijn. Niets doen, alles mag. Eens even kijken. Belangstellenden zijn vanaf 2:30 welkom bij Theehuis Oud-Groevenbeek van Schermbeeklaan in Ermelo. De officiële opening vindt plaats om 3:00 en dat is allemaal op 6 oktober dus.
1: Ik heb hier nog nooit van gehoord, maar ik vind het een heel mooi initiatief.
0: Mooi initiatief, hè?
1: Ja.
0: Ja. En dan WOO, Wet Openbaarheid. Ja, vroeger was dat Wet Openbaarheid Bestuur, maar WOO, Wet Open Openheid, ja, dat is hoe heet het tegenwoordig, is gestegen in Ermelo van 55 naar 60 in 2025. Dan denk ik, oh, valt reuze mee. Maar dan maken ze er weer een percentage van. Dan denk ik, oh, dat is best veel. 10% meer. Ja, het is van 55 naar 60. En dan denk ik, dat is 1 per week. Iets meer dan, 1
1: valt
0: per week.
1: Mee,
0: dan
1: ja.
0: Denk ik, oh, valt reuze mee, toch? Zeker als je weet dat er heel veel gesteggel is in Ermelo. Dus, en grote hoofdpijndossiers lopen. Dus je zou veel meer verzoeken verwachten. Denk van, nou, val allemaal reuze mee.
1: Ja.
0: En dan blijven we nog even in Ermelo. De leerlingen van Groevenbeek hebben €31.000 ingezameld voor de stichting Foneo.
1: Hartstikke mooi. Ja, dit vind ik een mooi bedrag. Vorige week kwamen we ergens op iets van 1 miljoen. Toen dachten we allebei van, hoe kom je aan een miljoen? Maar ja, 31.000 euro is hartstikke veel geld ook. Ja.
0: Ja, en dat 1 miljoen was over een heel jaar. En dit is dus een eenmalig. Het bedrag wordt ingezet voor Sela en Casa Ana in Roemenië, waar kinderen persoonlijke aandacht en begeleiding krijgen en worden geholpen om naar school te gaan. Nou, goed initiatief.
1: Mooi initiatief, ja.
0: Ja. En dan de eerste nacht van de pauw is geweest. Iedereen is er heel enthousiast over. Het zag er mooi uit. Je zag het allemaal gebeuren en gezelligheid, drukte en alleen maar positieve geluiden horen we erom. Nou, dat is hartstikke mooi. Ga zo door. Volgend jaar weer de Nacht van de Pauw. Muziek!
1: Ik hou van dit soort berichten, want je hebt volgens mij ook een website met goed nieuws alleen maar.
0: Ja.
1: Daar worden mensen vrolijk van.
0: Dus ja, maar
1: ik hoop dat meer te lezen, dit soort berichtjes als net.
0: Ja. Maar dat heb ik ook altijd gehad. 15 jaar geleden had ik zoiets. We gaan alleen maar positief nieuws doen. Is dat niet vinden? En dan zeggen iedereen,
1: zeggen mensen weer, is het komkommertijd? Nee, we willen gewoon positief nieuws horen.
0: Ja, precies. Maar positief nieuws heeft op een of andere manier toch minder aandacht. Kan jij nog herinneren, als je op school zat en dan kwam ik thuis bijvoorbeeld. En dan zei mijn vader, die was altijd heel erg gericht op prestaties. Had je nog een cijfer vandaag? Ja, 10. Moeder, wat gaan we eten vandaag? Of ik heb 10 en we gaan eten. En dan, ik heb 4 gehad. Wat? En dan werd het eten even het tweede punt. Positief nieuws wordt altijd als vanzelfsprekend
1: gezien bij kinderen. Ja, dat is niet goed. Eigenlijk zou je dat ook ergens leuk kunnen belonen.
0: Lijkt mij wel. Ik vond het altijd heel vervelend. Dat ik dacht, dan ga ik gewoon fake antwoorden geven. Ja, je wordt gedwongen, hè. Dus,
1: ja.

0: Ja, dat was een toss in de turning van de Ivy League. En inmiddels lopen we richting 11:30 en we kijken nog even naar de headlines van de NOS, wat er is er nog bijgekomen.
1: Ik zat trouwens nog heel even over schooltijd te denken. Yeah. Mijn moeder gaf 25 jaar les op het Rijnlands in Oegstgeest. Yeah. En dan zat ik ook op die school, dus ik kreeg altijd twee keer straf, zit ik nu te bedenken. Dus dan kreeg je op school straf van de leraar.
0: Oh, ja.
1: En dan thuis hoorde je het nog een keer. Gelukkig was ik een beetje een braaf mannetje.
0: Ja,
1: maar dat kan ook nog, hè? Dat je vader of moeder dan leraar is en dat je twee keer...
0: Wat dat betreft kan ik met je meepraten. mijn vader was directeur van een groot bedrijf, een serie. En vakantiewerk kwam ik daar altijd terecht. Maar ja, de zoon van de baas, hè?
1: Ja.
0: Dus dan, werd er extra op mij gelet. En dan kreeg ik op de zaak straf en thuis ook.
1: Gezellig,
0: dus wat dat betreft kunnen we de handen shaken. Ja. Want, maar wat gaf jouw moeder voor les?
1: Aardrijkskunde.
0: Aardrijkskunde?
1: Ja. Oh, 25 jaar.
0: 25 jaar lang?
1: Ja, ja, een mooi vak.
0: Ja,
1: en ze was best wel jong begonnen, was vroeg afgestudeerd.
0: Okay.
1: Dus dan, haar eerste ervaring was ook dat ze eigenlijk even oud was als de leerlingen bijna.
0: Oh,
1: dat
0: ja.
1: is dan wel gek. Hè?
0: Ja, dat zijn wel dingen. Ja. Hebben wij ook meegemaakt. En dan... ja, zo'n lerares Frans, ik zie ze nog voor me, Noortje Bonnemeijer. En zij was iets ouder dan wij en ze nam ons mee naar huis, naar school. En ja, eigenlijk is dat doordenken.
1: Leuke tijd, ja.
0: Ja, leuk, maar ik heb ook een hartstikke link.
1: Ook een, die begrijp ik. Nee, ik heb ook nog een docent gehad, die was juist heel oud. En die zei, ik sta boven de wet. Dus die ging gewoon sigaren roken in de klas en zo. Dat vond ik ook wel weer wat hebben. Ja, heel bijzonder allemaal.
0: Ja, nou ja, nu we het op school hebben. Opnieuw schietpartij op een Turkse school, zie ik net dat. In het westen van Turkije is bij een school een schietpartij geweest. Volgens meerdere media zijn er 11 gewonden. Schietpartijen gebeurden in de ochtend bij een technische beroepsopleiding in het Turgutlu district. Zo'n 50 kilometer ten oosten van de stad Izmir. Een nog onbekende schutter opende het vuur, sloeg op de vlucht, maar werd later opgepakt. Het is onduidelijk of het om een gerichte actie ging. Twee van de 11 gewonden zijn er ernstig aan toe. Turkije zijn de afgelopen tijd vaak een schietpartij op scholen geweest. In april was er een schietpartij met 9 doden. De Turkse regering voerde nieuwe veiligheidsmaatregelen in bij scholen.
1: Triest nieuws.
0: Ja.
1: Als je dan niet lekker in je vel zit, doe het dan bij jezelf, maar ga niet andere mensen doden.
0: Nee, maar ja, aan de andere kant, overal liggen de ouders wel druk op hun kinderen. Van maak je school af.
1: Oh, ja,
0: en als je dan de taal niet goed beheerst, dan kon afmaken van je school wel eens heel anders betekenen.
1: Ja, letterlijk.
0: Ja, dus goed.
1: Ik denk niet dat hij daarmee wegkomt bij de rechtbank.
0: Dat denk ik ook niet. Nee. Dat denk ik ook niet. Maar het zou zomaar kunnen. Goed, Hoofd onder water van de band EOS, oftewel vroeger, is ook schitterend.

0: een AI-product ken je wat, maar ja, mooie muziek. Dus mij betreft staat hij gewoon in mijn lijstje.
1: Goed. Ja, ik hou van Duitse muziek, dat vind ik echt leuk.
0: Ja, Duitse muziek.
1: Klinkt gewoon lekker in de oren.
0: Oké. Nou, ben je veel in Duitsland dan? Want Frankrijk is dan je vakantiebestemming.
1: Dat maar... niet echt. Het is een beetje op mijn pad gekomen als je dan door Duitsland rijdt ergens heen, dat je dan... toevallig een radiostation uit Duitsland aan hebt.
0: Ja.
1: En dan hoor je Duitse muziek. En dan denk je, hé, wat leuk. En dan ga je, kom je thuis en dan ga je soms op YouTube. En dan blijft het een beetje in je systeem.
0: Ja. Oké, okay, ja. Dan, snode plannen voor vanmiddag, vanavond.
1: Snode plannen, wat houdt dat in, snode plannen?
0: Nou ja, ik weet nooit wat andere mensen snood vinden. Maar over het algemeen vinden mensen hun eigen plannen wel... doeltreffend. Of
1: mijn snode plannen zijn is naar de supermarkt en vanavond lekker gezond koken.
0: En je gaat dadelijk weer helemaal terug naar Oesgeest of blijf je in Putten?
1: Ik ga niet Jan Wolkers achterna, terug naar Oesgeest.
0: Dat is binnenkort toch?
1: We gaan naar richting Weesp. Ja.
0: Weesp,
1: ja.
0: Maar binnenkort ging je toch naar Oes.
1: Ja, maar mijn ouders die blijven daar nog steeds wonen, dus ja. Daar kom ik wel eens en dan ga ik terug naar Oesgeest. Ja. Oh, ik ga er ook wonen, dat was het verhaal.
0: Ja.
1: Maar dat is eigenlijk om de hoek, maar niemand kent dat dorpje goed. Dus daarom zei ik Oesgeest. Voorhout, dat ligt tussen Oesgeest en Noordwijk.
0: Voorhout?
1: Ja. En dan ergens in de weilanden gaan ze een nieuwbouwproject maken.
0: Wat heeft dat met Den Haag te maken, Voorhout? Op een andere manier, Den Haag, Voorhout. Maar dat zal dan wel een wijk.
1: Ja, een andere, klinkt alles volgens mij. Ja,
0: ja, ja, ja, ja, oké. Okay. Nou. Goed, dus jij gaat uiteindelijk, weet je al wanneer, verhuizen naar Voorhout?
1: Ja, de wijk is nu in ontwikkeling en over, ja, dan toch pas over 2 jaar staat het er pas.
0: Oh, dat duurt
1: wel even. Dat duurt wel even.
0: Okay, okay. En dan ga je daar wonen? En dan,
1: ja, heerlijk, vlak bij de zee, echt zin in. Ja.
0: Nou, kijk
1: en bij
0: eens
1: familie. En wat zijn jouw snode plannen vandaag?
0: Mijn snode plannen voor vandaag? Nou, ik zag net dat ik een hoop mail had, dus ik ga vanmiddag eens even al mijn mail beantwoorden. En... ja, ik kan nog meer plannen.
1: En zitten daar spannende mailtjes tussen of zijn het allemaal rekeningen?
0: Nee, rekeningen, daar bemoei ik me helemaal niet mee. Dat doet mijn partner, daar bemoei ik me niet mee, dat soort zaken. Maar nee, het zijn met name organisatorische mails en zo, waarbij een hoop anderen bij betrokken zijn. Dus dat moet wel even goed gedaan worden. En voor de rest denk ik... mijn partner heeft dit weekend dienst gehad. Ze moest werken. En dat betekent dat we een hoop materiaal nog even moeten inhalen. Zeg maar, van programma's op tv. Want dat wil je
1: niet... Samen onder dekentje en dan tv aan.
0: Nee. Dat kan ik niet. Ik kan in bed tv kijken. Dat is niks voor mij. Dan ben ik in nota.
1: Nee, samen onder een dekentje op de bank bedoel ik.
0: Oh, nee. We zijn wat minder klef dan de meeste...
1: Die tijd is geweest.
0: Ja, die tijd hebben we eigenlijk ook nooit gehad.
1: Oh.
0: Dat dekentjes op de bank... Nee, dat...
1: Wat ook wel lekker is, van die hele lekkere elektrische stoelen en dan tv kijken. Die heb ik niet, maar dat lijkt me heerlijk om zo...
0: Maar in welke zin elektrisch dan dat hij ook naar de koelkast rijdt om daar je drankje te halen?
1: Dat mag ook nog komen, ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, lekker lui zijn thuis.
0: Ja, dat zou helemaal mooi zijn natuurlijk. Maar,
1: Ken je dat gevoel als je dan thuis bent en eigenlijk niks te doen hebt? Dan zit je op de bank en dan vind je het al moeilijk om naar de koelkast te lopen. Terwijl andere mensen de hele dag druk zijn, dat je een klein taakje hebt, maar dat al moeilijk is.
0: Ja, dat kan
1: gek is dat,
0: me voorstellen. Ja, maar ja, dan heb je toch waarschijnlijk iets te veel hooi op je vork gehad of zo. Dat je dat, okay. Denk ik dan.
1: Ja.
0: Maar als je dan toch over gevoel hebt. Irene Cara met What a Feeling.

0: Irene Cara was dat met Flashdance, ook bekend van Fame en dat soort zaken. Eens even zien dan. Het is nou nog 12 minuten, dat betekent nog 3 nummers ongeveer. En dan kunnen we er een eind aan breien. En wat ik nog klaar heb staan is Sweet Louie Louise. Ken jij een Louise?
1: Ken ik een Louise? Als ik zo even snel terugdenk, iemand van school van vroeger. Ja, okay. Maar niet echt iets veelzeggends, nee.
0: Nee, okay. Ja, ik ken een Louise van, dat was een, de oudere zus van een klasgenoot van mij.
1: Ja.
0: En dat was een hele mooie verschijning. Hij had rood haar. Ja, ik heb wat met rood. Ja. Ik weet niet wat dat is, maar dat zijn toch bijzondere dames, roodharigen. Echt rood. Niet geverfd, hè? Gewoon van nature rood. Echt.
1: Ja, is dat oranje of rood? Ja, je zegt rood, maar.
0: Ja, oranje.
1: Nee, maar
0: ja.
1: Ik snap wat je zegt. Ja. En dat was een hele knappe dame en daar was jij een beetje verliefd op vroeger.
0: Nou, dat durfde ik eigenlijk niet zo, hè? Want dat zou betekenen dat ik misschien wel wat van haar verlang. Ik was heel bescheiden vroeger en heel. Ook wel best wel onzeker eigenlijk.
1: Dus Louise had het niet Louise, kunnen weten.
0: Nee, die was ook ouder dan ik. Oh. En die zat in een generatie. Die trouwde uiteindelijk met de broer van mijn klasgenoot. Ja. De oudere broer. Dus, en daar werd ik dan op een gegeven moment de kinderoppas weer van. Dus ik kwam er wel heel vaak in huis. En Louise is altijd. Die bleef dus toch tot mijn. Zal het geweest zijn, 12e. In mijn leven. En toen ging ik naar het voortgezet onderwijs.
1: Ja.
0: En toen was het snel gebeurd.
1: Een mooie naam, Louise wel.
0: Louise, ja.

0: Living. Poetry in Motion, Anchor en Hamilton. Heb jij wat met poëzie?
1: Niet met poëzie, maar wel... Nee, dat vind ik wel leuk hoor. Ik hou van rijmen. En vroeger zat ik altijd op mijn fietsje, ging ik uit en dan ging ik altijd met vrienden... Ja, een soort rap of rijms bedenken. Dus ik vind dat het lijkt ook een beetje op rijmen en rappen, vind ik. Ja. Ik hou wel van poëzie, ja.
0: Okay,
1: niet van elke poëzie, want soms lees je iets en dan val je bijna in slaap. Maar een pakkende poëzie...
0: Ja. Dus, en dan hebben we het niet over Sinterklaas gedichtjes. Maar
1: het kan ook goed zijn. Maar...
0: Ja, nee, precies.
1: Ik vind het wel mooi en ook soms emotioneel. Ja,
0: Nee, dat kan inderdaad heel... dat het heel dichtend werkt, zeg maar. Nou, dan gaan wij afscheid nemen.
1: Ja, ik dacht misschien nog aan een leuk nummertje, omdat het lunchtijd is, van Justin Bieber, Yummy. Of lukt dat niet meer om dat aan te klikken?
0: Nee, de laatste nummer staat al klaar.
1: Dan doen we dat volgende week.
0: We zitten met de tijd, hè? Ja. Dus heb je nog een groet? Of,
1: Nou, zoals ik vorige keer ook al zei, geniet hier lekker van de natuur in de Veluwe. Ga lekker wandelen. En een fijne dag allemaal.
0: Ja, en laat veel bij me aanstaan. Dan komen we bij elkaar vanzelf weer tegen. In mijn geval is dat morgen vroeg om 7 uur. En dan is het dat we woensdag hakken voor de week de midden. En jij bent de volgende week dinsdag weer. Dus,
1: ja, om 7 uur stipt.
0: Ja, ik zou zeggen, goedemorgen.

0: Kerstfeest. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op slachtoffers schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van de regio Dnipretskov werden op 3 plaatsen bedrijventerreinen geraakt. Daarbij zou Rusland raketten, drones en artillerie hebben gebruikt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Volgens het OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder meer een codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich gemakshalve tot 12 spaarders. Zij hebben inmiddels een naheffing gekregen. Het bedrag van 5 miljoen euro is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Lange en Kortland Netwerk Notarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is Lunchtijd. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het Regio Nieuws. Minister-president Rob Jette en de ministers Eleanor Boekholt-O'Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en Mirjam Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport hebben maandag een werkbezoek gebracht aan het Waterfront in Harderwijk. Het bezoek stond in het teken van de versnelling van de woningbouw. De delegatie werd ontvangen door burgemeester Jeroen Joon en sprak onder meer met medewerkers van de gemeente, woningcoöperatie Omnia Wonen, bouw- en ontwikkelbedrijven en zorgorganisatie Zorg Dat. En meer over dit onderwerp is te vinden op veluwfm.nl, in de Veluwfm-app en op de Veluwfm-Facebookpagina. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de huurwoning in de Oude Biep in Harderwijk. Daarmee krijgen bewoners meer zekerheid, maar de gemeente heeft niet alle gewenste afspraken kunnen realiseren, meldt Dagblad de Stentor. Wethouder Marcel Heldoorn zegt tegenover de krant dat de uitkomst niet volledig overeenkomt met de inzet van de gemeente. Volgens Heldoorn blijft de situatie voor een deel onbevredigend, maar bieden de nieuwe afspraken bewoners wel duidelijkheid over hun woonsituatie. De Oude Biep is al langere tijd onderwerp van discussie vanwege de huurprijzen en afspraken tussen de gemeente en de eigenaar. Eerder ontstond onduidelijkheid over de gevolgen van gemaakte afspraken voor bestaande en nieuwe huurders. En tot slot, de gemeente Harderwijk moet mogelijk €425.000 aan subsidie van het Rijk terugbetalen. Het geld was bedoeld voor de aanleg van 85 nieuwe woonwagenstandplaatsen, maar die zijn nog niet gerealiseerd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. De subsidievoorwaarden schrijven voor dat de standplaatsen binnen 5 jaar moeten zijn gerealiseerd en die termijn is inmiddels verstreken. Voor 36 standplaatsen ligt inmiddels een plan. De gemeente verwacht dat de eerste plekken op zijn vroegst over zo'n 3,5 jaar klaar zijn. Harderwijk wil nu met het ministerie bespreken of uitstel mogelijk is. Dat kan volgens het ministerie alleen wanneer de gemeente aannemelijk maakt dat de vertraging buiten haar schuld is ontstaan. En tot zover het Veluwfm Regio Nieuws.
2: Dit is Veluwfm.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwfm.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: 方式把我打
1: 飞轮 FM。
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
3: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend. Bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
3: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
4: Dit is Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
7: Hier klinken geen hits. Hier klinkt wat echt is.
6: Welkom in de Rock Basement.
8: Wat is er vandaag allemaal in de show?
9: Ja, hey Saskia.
10: Hey, die Mario.
9: Ik ben er weer. Ja.
10: Gezellig.
9: Gezellig, hè? Ja, het is weer dinsdag. Het is 3:01 en we zijn weer gewoon begonnen.
10: Goed, live, hè?
9: Live, natuurlijk.
10: Dit is echt live.
9: Dit is echt, ja.
10: Van deze absoluut. Week wel, hè?
9: Deze week, ja. Ik ben, vorige week was ik weer op vakantie.
10: Maar dat is... Ja.
9: Niet de luisteraars dat gemerkt hebben. En
10: Nee. Tuurlijk. Tuurlijk hebben ze jou gemist. Weet je hoeveel appjes ik heb gekregen?
9: Ja, toch
10: waar? Waar is Marion?
9: Ja, nou, dus
10: dat weet ik eigenlijk niet precies.
9: Ja, ik zat in Wales.
10: Ja.
9: Ja, in de bergen heb je wat minder ontvangst. Dus helaas. Maar het was wel lekker. Even lekker gewoon uitwaaien, wandelen. En gewoon, ja, Lekker
10: ja, toen zei je nog. Want s'avonds had je in de pub, had je beter internet. Dan heb je lekker nog eventjes op de wifi de show teruggeluisterd.
9: Ja,
10: wat leuk, joh.
9: Uiteraard.
10: Ja, ja was... En wat vond je ervan?
9: Ik vond het een topshow. Ja? Dat kan ik wel jou overlaten.
10: Geweldig. Maar ja? Je bent het er wel mee eens dat samen toch wel leuker is.
9: Samen is het absoluut leuker.
10: Dat is gewoon zo.
9: Hey, en ik werd gewoon totaal verrast, joh, toen ik terugkwam.
10: Vertel.
9: Ja, ik ga het eventjes... Want ze staan er al in, hè, zei jij.
10: Zeker.
9: Gewoon nummertje 2, zal ik dat
10: doen? Ja, is goed.
9: Ik begin er gewoon mee. Jongens, moet je eens even luisteren. Nummertje 2, hè, ga ik nu even indrukken.
0: The Rock Basement met Marion en Saskia.
11: Iedere dinsdag van 1 tot 4 op Veluwe FM.
9: Nou, hoe is die? En nog goed, eentje, hè? Mag ik die ook alweer die straks
10: zeker
9: zelf doen?
10: Zeker, nee hoor, kom maar.
12: Hey Sas, wat voor plaat komt er uit je houten kist vandaag?
9: Oh, dit is hem niet?
10: Nee, dit is hem niet.
9: Oh, wat, kijk, moet je, ja.
10: Ik moet even inkomen, dat geeft niks. Dat geeft helemaal niks.
13: Hi, ja. Maar nou even. The Rock Basement, van 1 tot 4. En dan zou ik nou graag een rustig liedje willen horen. Uit de platenkoffer van Marion en Saskia.
10: Nou, Marion, trek jij je koffer maar eens even open dan.
9: Ik vind het... Heb je dat, hoe heb jij hem dat geflikt, Saskia?
10: Nou, ik heb gewoon gezocht bij ChatGPT Jimi Hendrix voice. Nou, en toen kwam ik uit bij onze eigen Kees. Misschien kunnen we hem zo meteen live even bellen om hem te bedanken.
9: Dat zou leuk zijn. Dat is wel
10: zullen we dat doen?
9: Dat gaan we gewoon doen. Even kijken, dan ga ik gewoon eventjes verder met wat ik natuurlijk als...
12: Wat is er vandaag allemaal in de show?
9: In ieder geval, wij zijn er.
10: Wij zijn er alle twee.
9: Live. Ja. En ik heb natuurlijk weer een hele fijne... lijst met platen meegenomen. En, maar natuurlijk, de lijst is natuurlijk niet compleet zonder jouw favoriete rockplaat. En die kun je gewoon doorappen naar ons.
10: Tuurlijk. Gewoon doen.
9: Gewoon doen. Ik neem aan dat je het nummer al gewoon vast in je lijst hebt staan. Maar heb je dat nog niet, dan geef hem nog eventjes door. Dat is 06-8309-8309. En nou, stuur me door en dan kijken wij of wij hem kunnen vinden. Zetten we hem ertussen. En dan ga jij je favoriete rockplaat gewoon horen in deze 3 uur. Maar we beginnen nu trappen af met Down Incognito van Winger.

0: Iedereen is gek, hè?
1: Ja, nou, dat was onze check natuurlijk, Saskia.
2: Hey. Ja, wij hebben al in de tussentijd, ondanks dat jij gewoon op vakantie was, ook nog even contact gehad, hè, met onze check.
1: Ja, ik hoorde
2: het. Het gaat niet echt heel erg lekker daar, geloof ik, thuis. Met zijn meisje. Nee, moet steeds terug naar het ziekenhuis. Ik weet niet precies wat er nou aan de hand is, althans of ik. Ik weet ook niet eens of ik het mag vertellen.
1: Nou nee, maar wel dat het...
2: Ik weet het ook niet echt,
1: hoor. Mogen hij wel beterschap wensen, toch?
2: Zeker wel. Zeker wel. Want ja. Het was heel leuk. Vorige week had ik het ook wel verteld. En toen kregen we ook echt wel reacties op de app van luisteraars.
1: Ja, zeker. Want ik had gehoord Bart...
2: Ja,
1: die had,
2: hoe leuk, hè?
1: Hoe hartstikke leuk. Die had beterschap gewenst.
2: Zeker weten.
1: En, nou, super lief. Iedereen zo meeleeft ook met Chuck.
2: Nou, dat is echt heel lief. Dat doet
1: verdient
2: de mens goed,
1: ook,
2: hè? En dat verdient hij ook. Zo is dat. Alle twee. Ja. Dus dat betekent, dat heb ik vorige week ook al wel gezegd, dat Chuck dit jaar niet meer in actie komt in de Rock Basement. Dat lukt helaas niet.
1: Nee.
2: Maar dan hebben we voor volgend jaar nog iets te goed.
1: Zeker, zeker.
2: En heb jij ook een jingle, zoiets van nieuws uit de basement?
1: Ja, dat
2: ziet
1: heb
2: eruit?
1: Ik. Die nieuws uit de basement. Ja, ik ga hem eventjes doen. Nieuws uit de basement. Wacht, ik doe hem even... Oh, wacht even. Alles door elkaar. Wacht, ik doe hem even opnieuw. Vind je dat leuk? Ja, vind ik leuk.
3: Nieuws uit de basement.
2: Op 6 november, volgens mij is dat op een vrijdag, dat weet ik eigenlijk wel zeker.
1: Ja, ik ook.
2: Dan is het hartstikke leuk als jij je wekker gewoon om 6:45 zet. Kun je nog even lekker een boterhammetje doen, bakje koffie erbij pakken. Dan zijn wij 5 uur live.
1: Precies.
2: Jeetje. Samen met die andere twee knakkers, hè?
1: Ja.
2: Bas en Rudy.
1: Quattro stagione.
2: Ja, en dan zul je denken, die gaan dan aan de pizza. Dat heeft er niets mee te maken. Ik heb geen idee hoe dat precies aan deze naam komen.
1: Ik denk via Ruud. Of nee, nou, ik weet het echt niet.
2: Ik ook, mij niet uit.
1: Ah.
2: Maar het is ooit ontstaan een beetje als mannen tegen vrouwen. Hè? Mannen, eigenlijk niet een wedstrijd, maar wel wat vindt een man van bepaalde dingen en een vrouw van bepaalde dingen. Ja, en ik moet je eerlijk zeggen dat volgens mij staan wij aardig ons vrouwtje in die shows.
1: Nou, nee, dat klopt zeker. Zeker.
2: We moeten soms
1: er zijn wel wat dingetjes,
2: hè,
1: die verschillen, maar ik denk dat wij toch best wel veel testosteron in ons hebben voor vrouwen. Voor vrouwen zijn,
2: zeker,
1: denk je
2: zitten
1: niet?
2: We niet hier in de rock
1: basement.
2: Nee,
1: misschien wel niet, nee.
2: Nou, ja.
1: En we zijn natuurlijk ook niet stukken watjes, hè? We zijn natuurlijk wel oldschool en...
2: Come on. Dat. Toch?
1: Trek ons... Nou ja, ik word niet zo gauw ergens warm of koud van. Laat ik het zo zeggen.
2: Dat, dat nieuws uit de basement.
1: Ja,
2: dat wist
1: zeg
2: ik.
1: Het maar.
2: Hey,
1: en dus superleuk. Dus 6 november, dan zijn we gewoon... Jeetje man.
2: Van 7 tot 12.
1: Uur lang in die week zijn we 8 uur te horen.
2: Ja, je kunt echt niet zeggen dat je... Nou, ons gemist
1: Gerard
2: hebt.
1: Gerard Ekdom, eat your heart out.
2: Nou, die kan wel stoppen.
1: Die kan, ja, zeker.
2: Ja, ik bedoel, wat moet die man nog op de radio? Maar goed, ja, het is wel een beetje... Oh, ik mag op mijn koptelefoon stond heel zachtjes. Zou die op Trace gestaan hebben?
1: Ik heb geen idee, ik weet het niet. Maar ik zag wel dat onze jingles zijn goed bevonden.
2: Aha!
1: André Groen, jullie jinglepad is helemaal up-to-date. Lekker hoor. Ja, André, vinden wij eigenlijk ook. Dus,
2: maar leuk ook dat je het even laat weten, hoor.
1: Ja, hartstikke leuk dat je het laat weten.
2: Ja.
1: Dus wil je nog een plaatje horen, kan je ook gewoon aanvragen. En Abel Krijl, die luistert ook weer mee. En goedemiddag dames, maken weer wat moois van. Doen we zeker, Abel. We gaan er zeker wat moois van maken. En wat heb ik klaarstaan dan nu? Ik heb nu River of Love van Lynch Mob. Dus die ga ik maar eens even lekker draaien.

0: Ja, van het album Wicked Sensation hoorde je River of Love van Lynch Mob. Een lekker rock begin, vind je niet?
1: Zeker weten, joh. Ja. En een mooie mix van een beetje rauw tot toch ook wel redelijk rustig. Ja. Ah, helemaal geweldig. Ja, ja. We hadden het net over de kerstpakketten, man.
0: Ja, ja, je moet toch alweer... die kant gaat toch alweer op.
1: Ja.
0: Ja, ik zag toch bij de Action al alles voor de kerst alweer liggen.
1: Ja, ja, ik zie de ene naar de andere, van hoe heet die dingen die in de kerstboom hangt? Van die ornamentjes in allerlei onderwerpen langskomen.
0: Kerstballen.
1: Ja, maar dat heeft toch, hoe noem je dat?
0: Ik geen idee. Ach,
1: dat zoeken we zo meteen wel even op. Maar in ieder geval in de vorm van, zo kunnen we er misschien ook wel eentje uit laten brengen van The Rock Basement.
0: Ja, nou die is er al, hè. Dat is met een microfoontje, koptelefoontje.
1: Oh ja, dat is waar, ja. Dat is waar, ja. Oh ja, die kon, ja. Dat, kun je niet meer bestellen, geloof ik, toch?
0: Nee, die waren gelijk weg. Dat heeft Vondel goed gedaan.
1: Dat is waar, ja.
0: De Vondels.
1: Marion, ja, meid, je bent er weer.
0: Ja, zeker.
1: Ja, inderdaad.
0: Die is er gelijk op ingesprongen.
1: Dat was wel jammer, hè?
0: We zijn er bijna rijk van geworden. Bijna.
1: Ja, bijna.
0: Bijna.
1: Maar nog net niet helemaal. Maar inmiddels dan wel zoveel omgezet.
0: Ja.
1: Dat wij de aankomende 2 weken, nieuws uit de basement, niet aanwezig zijn op de radio live. Helaas.
0: Ja, nee, ja, nee, we gaan ervan op vakantie.
1: Zeker weten. Ja, ik hoop dat we nu niet een heel veel luisteraars teleurstellen. Maar het is zoals het is, mensen.
0: Ja,
1: we zijn even 2 weken offline. Maar dan zijn we er ook wel weer. Met een hele speciale gast overigens uit Ermelo. Een BE'er.
0: Oh.
1: Dat is echt iemand die ze zouden kunnen kennen. Maar we houden het nog een beetje als verrassing. Ja,
0: dat is altijd leuk natuurlijk.
1: Ja, toch?
0: Ja,
1: hele gezellig. Het is een vrouw.
0: Oh.
1: Een hele gezellige, leuke vrouw.
0: Nou.
1: En die mogen wij het hemd van de lijf gaan vragen.
0: Oh, wat leuk.
1: Nou.
0: Ik ga vast dan...
1: De kachel hoger zetten.
0: Ook. Natuurlijk voor dan, die programmeren we in. Maar de komende 2 weken ga ik eventjes wat hele goede vragen hebben. En misschien kun je een paar tipjes van de sluier oplichten. Dan kunnen mensen misschien ook vragen instellen, luisteraars. Wat zou je over...
1: Je zou vragen kunnen stellen over journalistiek.
0: Oh, nou ja.
1: Je kunt vragen stellen over huwelijken.
0: Oh.
1: Deze vrouw weet wel veel.
0: Oh, nou, dat is
1: dus
0: hartstikke leuk.
1: Het kan alle kanten opgaan.
0: Ja, ja. Misschien weet ze ook wel wat gaat gebeuren daar met die parkeerplaats daar bij de Plus. In de Action. Dat is me toch ook een gedoe, joh?
1: In Ermelo bedoel
0: je? Ja, zeker.
1: Wat dan?
0: Nou, volgens mij gaat het helemaal op de schop. Dus, maar misschien weet zij daar meer van.
1: Hey,
0: Bart,
1: dat is al een goeie.
0: Goedemiddag, dames. Goed bezig. Hey, Bart.
1: Wat
0: leuk dat jij ook weer vriend van de show natuurlijk, hè?
1: Zeker.
0: Dat jij ook weer luistert. Ja.
1: Zo'n plaatje draaien.
0: Voor Bart.
1: Ja.
0: Nou, Bart houdt volgens mij van Deep Purple, dacht ik. En, maar misschien wil hij zelf wel iets. Heeft hij een verzoekje? Dat mag natuurlijk ook.
1: Oh, dus... dan laat hij dat wel weten, want zo is Bart.
0: Ik ga een plaatje draaien van Cinderella. En wel van het album Long Cold Winter, The Last Mile.

0: Ja, dat was natuurlijk Warren natuurlijk. Dat heb je allemaal wel gehoord. En met All My Bridges Are Burning.
1: Van het album Hond Eet Hond.
0: Hond Eet Hond, ja. Wat een goeie, joh. Maar ja, dat was eigenlijk niet zo'n hele bekende van Warren.
1: Nee, maar was wel lekker nummer.
0: Was wel lekker. En we hebben natuurlijk over laten lopen naar het nummer van Cinderella, The Last Mile.
1: Ja, want we hadden zoveel gekletst. Anders krijgen we dat weer over de app.
0: Dat wil je ook niet.
1: Nee, maar de app is op dit moment doorgaans positief, hè? Want jij krijgt zelfs een verzoekje volgens mij. Verkeerd?
0: Nee, dat zag je helemaal niet verkeerd. Dat was Van Abel.
1: Och, leuk.
0: Die wil graag Virgin van Manchester Orchestra.
1: Moet ik even gaan zoeken in de bak?
0: Nou, als je dat zou willen doen.
1: Heb hem denk ik wel.
0: Oh, wat goed, hè.
1: Wacht even hoor.
0: Jij gaat gewoon even lekker zoeken.
1: Ja, ik ga even zoeken.
0: Dan ga ik gewoon een heel lekker nummer draaien van Alter Bridge. Die zijn altijd, dat is altijd goed natuurlijk. En dan heb je natuurlijk Mark Tremonti en Miles Kennedy. En ik heb nu dan het nummer Blackbird van het album Blackbird. En het is echt een waanzinnig lekker nummer. Dus dan gaan we nu onze luisteraars gewoon eigenlijk mee verwennen.
1: Oh ja, ik kan hem niet vinden. Hoe heet het nummer ook weer wat we zoeken?
0: Virgin van Manchester Orchestra.
1: Ik zoek nog even verder.
0: Oké.

0: Ja, terwijl die prachtige laatste noten van Alter Bridge zo wegsterven. Wat een prachtig nummer, hè?
1: Ja, maar dat einde vind ik zo mooi.
0: Ja.
1: Fijn dat we er niet doorheen hebben gekletst. Nee, en dat je gewoon lekker op kon nemen.
0: Uiteraard.
1: En terug kan luisteren.
0: Ik
1: natuurlijk.
0: Ben benieuwd, wie zat er klaar met zijn cassette recorder en bandje?
1: Nou, inderdaad. Ja, laat het ons maar eens eventjes weten, joh.
0: Ja.
1: Hey, maar anders kun je ons toch gewoon terugluisteren. Dan ga je vanavond gewoon naar www.veluwefm.nl naar The Rock Basement.
0: Ja.
1: En dan kun je gewoon alle drie de uren terugluisteren. Hey. Hoe leuk, hè?
0: En weet je wie er ook in de show is?
1: Ja, I know.
0: Ja, weet je het?
1: Ja, onze vriend.
0: Ja?
1: Onze groot vriend Chuck.
2: Ja, iedereen is gek, hè?
1: Hey, Chucky!
0: Hey, daar is hij. Ja!
1: Ja,
0: wat goed, hé.
1: Superleuk dat je luistert, ook Chuck.
0: Wij zijn natuurlijk heel benieuwd, hè?
1: Ja, hoe het met Monique is.
0: Ja. Ja.
1: Dus hopelijk laat je dat nog even weten, zodat we het misschien ook even aan de luisteraars kunnen laten weten. Want er wordt meegeleefd met jou, Chuck. Uiteraard door ons, maar dat wist je al. En ook door de luisteraars. Dus als jij een boodschap hebt voor onze Chuck of voor onze lieve Mirjam, want laten we die niet vergeten. Die zit eigenlijk nog steeds ook in de lappenmand. Stuur dan even een berichtje naar 06-8309-8309. En dan geven we de boodschap door. Of we noemen het even live op de radio.
0: Ja, hoe leuk is dat?
1: We zijn er toch.
0: We zijn er toch, natuurlijk. En het gaat lekker, moet ik zeggen. En anders ben ik altijd zo bang dat de tijd zo snel gaat. Maar we kletsen wel heel veel af, maar ja, het gaat gelukkig niet zo snel als dat het anders wel eens gaat. Het is gewoon echt een
1: genieten en gezellig.
0: En een goed begin natuurlijk, hè? Dat is het halve werk. En beste Abel, jij stuurde al een linkje door. Hartstikke top. En daar zijn we heel blij mee. Dus we hebben hem gevonden, hoor. Maar niet via YouTube, want Saskia had hem toch in haar kissie.
1: Ja.
0: Ja. Hij was helemaal achteraan natuurlijk.
1: Juist, helemaal onderop. Zat er nog een splintertje in door het kissie.
0: Dus we gaan hem gewoon lekker voor jou draaien. Virgin van Manchester Orchestra.

0: hier op Zenuwen FM.
1: Ja, hey, hoe klinkt dat?
2: Ja, het is hartstikke leuk. Weet je wat we straks wel even kunnen doen? Ik wilde hem eigenlijk een berichtje sturen, maar het is misschien veel leuker om hem straks gewoon live even te bellen, Kees, om hem te bedanken. Hoe vind je dat?
1: Is hij nu aan het uitzenden?
2: Kees heeft iedere dag een programma van 12 tot 1 op SRC FM. Dat is Culemborg.
1: Ja.
2: Dus nee, op dit moment niet. Hè. Hij is al klaar.
1: Oh.
2: Dus we kunnen kijken of hij tijd heeft voor ons.
1: Dat
2: kunnen we straks in 2 uur wel even doen. Dan kunnen we gelijk even kijken hoe dat ook weer werkt. Als jij natuurlijk wel weer dat knopje uitzet, anders krijg je natuurlijk wel giga.
1: Nee, dat weet je, hoeft mij maar 1 keer wat te zeggen. Ja. Dan is het, die onthoud ik dan. Dus,
2: goed hè?
1: Heel goed. Ja. Nee, dat Bas had daar
2: groot gelijk in. Wij zien dat zeker niet als kritiek.
1: Nee hoor.
2: Wij willen leren.
1: Hey, ben jij al bezig met je top 10 voor 6 november?
2: Nou, ik ga je alleen even aankijken. En dan moet je even naar mijn gezicht kijken en dan weet je het antwoord.
1: Hij is al klaar.
2: Lief schat, ja.
1: Tuurlijk, ja.
2: Die kop van haar. Zij weet namelijk dat ik nogal van de voorbereiding ben. En zij is daar totaal niet van. Maar wat vind jij daarvan? Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ik zal eerlijk zeggen. Op het moment dat ik dat berichtje zie. Denk ik, oh ja, kan ik wel gelijk even doen. En dan blijft dat liggen, zeg maar, tot... Ik begrijp nu dat Bas dat graag iets van tevoren wil hebben. Dat is ook helemaal goed. Dus het blijft liggen tot 3 november.
2: Oh ja, maar dat is dan toch ook nog vroeg genoeg? Ik bedoel eigenlijk meer van hoe kijk je er nou tegenaan als je dan weer weet dat ik dat alweer gedaan heb. Denk je dan van jeetje? Of denk je van oké, dan gewoon goed georganiseerd.
1: Are you taking the piss of me?
2: No, I'm really. Ik kan je de lijst geven.
1: Wat goed. Ja, nee.
2: Ja. Helemaal van die gouden ouwe heb ik erin gezet.
1: Ja, er zal weer Dolly Dots en normaal.
2: Nee. Normaal is echt alleen voor deze show. Nee, ik zal zo eventjes met je delen.
1: Oké.
2: Ja, maar goed, maar dan de andere kant, denkt de luisteraar. En hoe kijk jij dan aan tegen iemand die dan anders georganiseerd is? Marion? Nou, helemaal niet. Nee. Ik kan gewoon wijs om jou lachen. Ik vind je gewoon een leuk mens.
1: Nou, gelukkig.
2: Dus.
1: Ja, weet je dat ook is, Saskia? Eigenlijk kom ik altijd overal mee weg. Ook al ben ik altijd op het allerlaatste moment of heb ik het net niet...
2: En waar ligt dat aan?
1: Ja, dat ligt natuurlijk aan mijn natuurlijke charme.
2: Ja, je lacht, hè? Zeg je zelf altijd. Hey, ik snap hem, hoor.
1: Abel die reageert. Die zegt, top bedankt voor het draaien van het toffe nummer. Want het is inderdaad echt een lekker nummer.
2: Ja,
1: van
2: leuk.
1: Manchester Orchestra. Manchester Orchestra Virgin heb je natuurlijk gehoord. En die hebben we speciaal gedraaid op verzoek

0: ik weet het niet precies.
1: Nee, ik ook niet. Oh, wat
0: en ze heeft een train in galblazen. Dus dat dus, het is allemaal best...
1: Gatsie, dan maar.
0: Dat is nog best een beetje onzeker.
1: Ja.
0: En hij is ze zijn enorm blij dat er meegeleefd wordt.
1: Ja, maar dat is ook belangrijk, want dat haalt je dan wel door zo'n periode heen. Dus ja,
0: precies.
1: Uiteraard.
0: En, muziek verbindt, dat klopt inderdaad. Helemaal met je eens, Chuck. En daarom gaan wij voor jou een heerlijk nummer van Black Sabbath draaien. Want we weten dat jij groot fan bent van Ozzy Osbourne en zijn band. En je gaat luisteren naar Paranoid.

0: Zo, we laten hem even lekker helemaal uitdraaien voor onze lieve Chuck. Deze was voor jou, jongen.
1: Ja, jongen. Die had je aangevraagd. Shockwave van Black Sabbath natuurlijk. En van het album Never Say Die. Prachtig. Ja, mooi nummer.
0: Jazeker.
1: Ja.
0: Ja, en inderdaad, ik hoefde niet onder de tafel. Nee, hij kent mij echt ook goed,
1: hè? Ja,
0: hij
1: kent jou goed, hè?
0: Oei, oei. Ja. Leuk, man. Hé, hey, had jij ook iets van de cult meegenomen?
1: Ja, ik heb zeker ook wat van de cult. Even, ik doe eventjes mijn koptelefoon ietsjes harder. Want mijn oren zijn wat minder
0: Wat lastig, joh.
1: En Chuck heeft nog een aanvulling op dit nummer.
0: Oh, vertel.
1: Dit nummer zegt ook, daar gaat het nummer op. Want ik heb het net even ook opgezocht. Dus het is echt een heel emotioneel beladen nummer. En het zegt ook... het gaat over, ook al wil je stoppen in het leven, kijk eens naar achteren. Er zijn anderen die, ja, denk ik ook heel veel om je geven. En dus dat is, weet je, muziek is helend ook, hè?
0: Ja.
1: Muziek verbindt, muziek heelt. En ik kan me ook niet voorstellen een leven zonder muziek.
0: Nee, zeker niet. Je kan er vrolijk voor worden. Het kan je liften. Het kan je ergens doorheen helpen. En hebben we het wel eens vaker over gehad. Een nummer kan in verschillende fases van je leven zo'n andere betekenis hebben.
1: Ja,
0: in die
1: zeker.
0: Zin dat je de ene keer er blijven wordt en de andere keer hem niet kan horen omdat hij je pijn doet.
1: Ja.
0: Dus, maar goed, voor jou, Chuck, vind ik het wel tof dat het voor jou helend is.
1: Ja, nee, zeker. Dat vinden wij zeker.
0: Ja.
1: Want het is wel inderdaad... soms kan een nummer je precies helpen op het juiste moment... dat je denkt van... oh ja, dat is precies hoe ik me voel en wat ik bedoel.
0: Ja.
1: En geweldig. Muziek is er voor iedereen. En ook voor ons.
0: Zeker.
1: Hoeveel heb ik nog? 2 minuten. Ach jee.
0: Ja.
1: Laat ik eens even kijken. Dan moet het toch een kort nummertje worden. En gaan we even heel snel verder met The Mighty Quinn van de Manfred Mann.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekamp kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Jalal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat die is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. In Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig, bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van het land. Volgens Turkse media opende een leerling van de school het vuur rond 8 uur vanmorgen. De schutter is gearresteerd. Ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag hun werk kunnen blijven doen. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Zwolle Apeldoorn door een ongeluk. 6 kilometer file tussen Heerde-Zuid en Vaassen. De vertraging is 30 minuten.
2: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
6: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
5: Welkom in de Rock Basement.

0: Ja, we hebben natuurlijk we hebben met even door laten lopen, want we hebben hoog bezoek. We hebben echt hoog bezoek.
1: Torenhoog bezoek, kun je wel zeggen. Bezoek. Jij zag er van de trap afkomen.
0: Ja, ik wist niet wat ik zag. Ja.
1: Wat loopt ze goed?
0: Ze loopt heel goed.
1: Onze lieve Mirjam.
0: Onze lieve Mirjam.
1: Ja, ja. We kunnen wel een microfoon aanzetten en een koptelefoon, maar dat wil ze niet. Dus dat gaan we haar ook niet aandoen. Nee. Maar wat zijn wij blij om jou te zien, Mirjam.
0: Ja, ja, echt super fijn, joh. Dat is echt...
1: Jeetje, Mina. Want we zeiden net. Echt leuk.
0: We zeiden net, de laatste keer dat we je hier zagen, toen zat je nog voor de operatie. Nou, wat zul je blij zijn dat je het nu achter de rug hebt. Op het slapen na, want dat is één drama.
1: Ja, dat is één drama.
0: Ja, ja.
1: Ja, je vertelde net al dat je iets van melatonine had genomen en dat het hart daarvan tekeer ging. Dus luister als jullie tip hebben voor onze lieve Mirjam en het liefst homeopathisch of zoiets.
0: En dan niet natuurlijk, neem maar een lekker borrel voordat je naar bed
1: gaat.
0: Nee,
1: dat soort dingen hoeven we helemaal niet te horen. Nee, nee, nee. Hé, maar ik droomsap, heb ik jou al eens over gehoord? Of zeg ik iets heel geks of werkt dat niet?
0: Nou, dat werkt wel, maar dan word je wel een beetje dizzy. Ik gebruik het niet meer. Ik gebruik het niet meer. Gewoon
1: een hielpertje.
0: Ja, het hielp wel, want je wordt er wel een beetje dizzy wakker.
1: Oh, maar
0: nu kun je
1: het
0: niet meer in Nederland. Je moet het in België bestellen. En dan kost het wel aardig wat verzendkosten. Dus ik doe dat niet meer.
1: Dan nemen we Mirjam toch mee naar Antwerpen?
0: Mee naar Antwerpen.
1: Ja, doen we een dagje Antwerpen.
0: Ja, dat. Ja, precies. Nee, ja, het is best wel lastig als je niet... Als je inderdaad elk uur op de klok voorbij ziet komen.
1: Oh,
0: of drie uur in de nacht op de klok kijkt. Denk
1: zeker als je zo'n operatie hebt gehad. En je dat natuurlijk toch ook al voelt. En dan voel je in één keer wat je voelt. En je gaat van alles denken. En dan slaap je maar niet meer.
0: Nee.
1: Maar Mirjam. We krijgen al gelijk. Kijk eens. Een luisteraar. Kijk maar op het scherm. André Groen. Hoera voor Mirjam.
0: Ja.
1: Maar dat is super echt wel met lief, je meegeleefd,
0: André. Mirjam is heel blij dat jij ook... meeleef met en blij bent voor Mirjam natuurlijk, want dat zijn we natuurlijk allemaal.
1: Zeker. Ja.
0: Maar ja, jongens, kom op, kom met de tips.
1: Ja, kom met de tips, want we willen dat heel graag, dat ze gewoon dus echt één hele nacht lekker doorslaat, wakker wordt en denkt, wat is het al half negen?
0: Lekker, nou dat zou toch lekker zijn. Zo laat slaapt Mirjam volgens mij niet uit. Die staat
1: misschien moeten we er meenemen naar een festivalletje.
0: Die staat om 6:00 ochtends in de sportschool.
1: Hou op met me. Ja?
0: Of zwemmen. Nou, Mirjam is echt vroeg vogel.
1: Ja, maar dat is lekker, Mirjam. Want dan kom je uit het zwembad of uit de sportschool en dan begint de dag nog.
0: Ja.
1: Dat is heerlijk, man.
0: Dat is wel lekker.
1: Och, joh. Ik ben helemaal... Ik moet even... Want ik zit toevallig net te appen met Kees van... Kunnen we je even bellen misschien?
0: Ja.
1: We willen je even wat vragen. Maar die zit denkt nu ook. Waar blijven die meiden nou? Nou, sorry Kees. Mirjam... Gaat nou even voor.
0: Ja, Mirjam gaat sowieso voor, tuurlijk.
1: Ja.
0: Dus wij gaan nog even lekker verder kletsen met Mirjam. En ondertussen gaan jullie luisteren naar The Hooters met Satellite.

0: Ja, dat waren natuurlijk de Hoeters met Satellite. En ja, we hadden natuurlijk net de oproep gedaan voor onze Mirjam. Van, hebben jullie tips om... hoe kan Mirjam nou gewoon de nacht doorkomen? Nou, André Groen, wat is dit nou, jongen?
1: Wat zei hij dan?
0: Wat betreft het beter slapen, ik zou oppassen met medicijnen. Maar je zou kunnen vragen of iemand je vlak voor het slapen even knock-out wil slaan.
1: Oh, dat is wel erg rock'n'roll.
0: Nou, hoe kom je hier nou bij, joh? Dat kan toch echt niet?
2: Ja, iedereen is gek, hè?
0: Ja, André nou, inderdaad. André dat Groen is helemaal niet, gek. Bedankt voor de tip natuurlijk.
1: Nou ja, je zou aan Jannes kunnen vragen. Heeft u een hamer? Ja, dat heeft u wel.
0: Chuck heeft ook nog een tip. Hij zegt, het is lastig, maar misschien een Black Sabbath marathon luisteren.
1: Ja, wij hebben ook al gezegd, zet een rock basement aan. Maar toen begon ze te lachen. Ja, ik weet ook niet waarom.
0: Ja, ik weet ook niet waarom.
1: Nee, want dat is toch de tip, zeg maar. Ja, de slaaptip.
0: Absoluut. Volgens mij, tot nu toe zitten nog geen bruikbare tips echt tussen. Dus, we hebben André wel aan het lachen gemaakt. Ons hier ook, André. Dus, Jannes begint er trouwens niet aan om zijn Mirjam knock-out te slaan. Nee, hoor, dat doet hij niet.
1: Nee, dat doet hij niet.
0: Nee.
1: En zingt hij misschien slaapliedjes voor je, Mirjam? Nee, doet hij ook niet. Oh, Mirjam lacht. Nee, kan hij niet zo goed zingen? Nee, ook niet. Oeh, Jannes. Er is wel een Jannes die heel goed kan zingen. Nou ja, doe maar. We dwalen wel een beetje af.
0: We dwalen af, even kijken. Het is weer denk ik tijd voor een lekker nummer. Vind je niet? Ik ga er eentje van Kansas draaien. Hold on. En dan ga je naar luisteren.

0: Ja, Dakota, het in 2005 het eerste nummer 1 hit van de Stereophonics in Engeland. En en Marion, ben je er ook nog?
1: Ja, zeker, ja, zeker.
0: Wij zijn helemaal hiep de pieper, kan ik
1: ja,
0: wel zeggen.
1: Dat klopt, dat klopt. Mirjam is er, ja.
0: Nou, dat, maar het is alleen dus maar heel positief hoor, nee, Mirjam. Maar we zijn helemaal blij, jongen.
1: Het is die één kakel.
0: Ja,
1: het is... We hebben elkaar zoveel te vertellen, we hebben elkaar zo lang niet gezien.
0: Ja, dus het zou kunnen zijn dat je ons wat minder hoort kletsen op de radio.
1: Ja, maar voor een hoop is dat denk ik ook prima.
0: Precies, ja, toch? Ja. We gaan lekker door met The Black Keys.

Black Keys met Gold on the Ceiling. En ondertussen kletsen wij hier in de studio lekker door met ons Mirjam en raken we niet uitgepraat. Dus het zou maar zo kunnen zijn dat je vanavond vandaag een editie te pakken hebt van The Rock Basement. Die duurt tot vanavond 9 uur. Ach, kon ons schelen. We gaan lekker dalden.

Ah, Chuck, je had helemaal gelijk. Die zijn natuurlijk, wat is dit nu allemaal weer, Dalde, en dan ga je heel wat anders draaien. Nou, je had je helemaal gelijk in. Maar dat is wat er dus gebeurt als dames aan het kletsen zijn. Hè? Dan gaat hij over naar Fleetwood Mac en dan gaan we helemaal niet Dalde'en. En dat duurt het gewoon ook heel eventjes voordat je daarachter komt. That's life. Maar goed, Chuck, daar komt hij hoor.

0: Ik hoor dat wij een beller hebben, maar ja, we zitten midden in de uitzending en Mirjam is hier. Ja, we kunnen niet alles tegelijk, tenzij er natuurlijk echt brand is. Maar ja, dan horen we het wel.
1: Ja, dan horen we het brandalarm wel.
0: Ja joh, hey, we gingen even van de Achterhoek naar Philadelphia. Muzikaal een behoorlijk eentje rijden, dat wel dan. Maar dat Dal Deen, Chuck, die gaf me zo even een mooie tip van ja, zet dan wel even aan wat je zegt dat je aan zal zetten. Dat verscheen al in 1977.
1: Jeetje, nou ja, toen, dat was voor mijn tijd.
0: Zeker, dat was zeker voor ons tijd. En normaal maakte daarmee rock in dialect heel groot, hè. En daarna hoorde je net natuurlijk het splinternieuwe Who's That van The War on Drugs. En met Adam

0: Heet dat Grand Duchiel? Schreef naar eigen zeggen in 10 minuten dat nummer. Ergens tussen nou, eerst horen, koffie en niet? Het wegbrengen naar de kinderen. Ik heb geen idee. Ik was totaal gefocust op onze Mirjam.
1: Ja.
0: Toch? Dat verdient ze echt. Ja, dat vind de luisteraars zullen wel denken, waar hebben ze het nou toch?
1: We hebben het over onze Mirjam.
0: Ja, we hebben elkaar zo lang niet gezien. En nou, het gaat gewoon lekker met je. En we vinden het hartstikke leuk om te zien. En nou, dat. Toch? Ja, dan moeten we eventjes daarover kletsen. Dus vandaar dat je lekker veel muziek hoort. Maar dat is toch op zich ook helemaal niet verkeerd.
1: Nee, we zijn een muziekprogramma, hè?
0: Zo is dat. Geen. Maar je gaat het bijna niet geloven, Marion. We gaan alweer naar de klok van 3 uur.
1: Ik zie het, ja.
0: Ja.
1: En met hoe gaan we dat doen, Saskia?
0: Hoe bedoel je dat? Hoe we naar de klok van 3 uur gaan?
1: Ja.
0: Ja, ik denk gewoon met een lekker rocknummer.
1: Oh, lekker rocken.
0: Ja, misschien.
1: Al rockend.
0: Ja. Zullen we eens kijken of dat... Zullen we de tafels omhoog gooien?
1: Ja, laten we dat doen.
0: Ja, ben je daarvan?
1: Ja, nee, jij vooral.
0: Ja, nou, ik heb dat laatst 3 uur gedaan en dat viel toch wel een beetje tegen, hoor. Ja, neem me serieus, joh. Ik dacht de volgende dag, wat is dat? Ik heb 3 uur staan dansen. Ik had best wel spierpijn. Dus kun je nagaan, dat was gewoon een rock workout. We gaan naar de klok van 3 en dat gaan we doen met Tom Petty.

0: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
0: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert, wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep, NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk te doen. Bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Peters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Ver onder de grond, waar de muren zweten en de gitaren grommen.
8: Hier klinken geen hits, hier klinkt wat echt is.
7: Welkom in de Rock Basement.
9: Ja, en welkom in het allerlaatste uur alweer van de Rock Basement.
10: Het allerlaatste uur?
9: Ja.
10: Ik gaat zo snel,
9: zou
10: hè?
9: Zou het zo zijn dat we iemand aan de lijn hebben?
10: Ik weet het niet.
9: We gaan het proberen. Kees, ben je daar?
11: Ja, ik zit heel eventjes. We zijn heel even bezig met de jingles.
10: Ja, oh,
9: jongen, toch? Ben je zo druk met ons?
10: Hij zit in de tunnel.
9: Oh, Kees, jongen.
11: Ik heb eventueel ook nog.
9: Ja.
11: Nou, dat klinkt allemaal goed. Ja, wat is er?
9: Je spreekt met Marion en Saskia van de Rock Basement.
10: Ja, spreken wij met Sinterklaas.
9: Ja.
11: Ja, hele goede middag, dames. Jullie zijn net klaar met de uitzending, begrijp ik?
9: Nee, we hebben nog een uur. Je bent live in de uitzending. En Marion vraagt, spreek ik met Sinterklaas?
10: Ja, jij hebt verschillende petten mijters op, hè? Dat weten wij.
11: Precies, ja. Sint-Nicolaas zou ik ook nog kunnen, maar nee.
10: Die is een beetje
11: volgens mij. Ik spreek nu in de hoedanigheid van Kees zelf.
10: Ja, de enige echte, hè, van de kantine.
9: Echt waar?
10: Ben jij dat?
11: Dat is al zo'n tijd geleden dat ik dat bij jullie in de uitzending verteld heb. Dat zullen een hoop mensen niet weten, denk ik.
9: Nou, maar wij hebben net nog gezegd dat jij iedere dag een programma hebt. Om 12 uur. SRC FM. Culemborg.
10: Ja.
11: Hartstikke leuk.
9: Maar moeten wij Kees nog even introduceren wie dat is, Marion? Zullen we dat even doen?
10: Kees,
9: moet je eens horen, hè, wat wij hebben gekregen.
11: Nou.
12: Twee stemmen. Eén kelder. Dit is de Rock Basement.
9: En deze?
13: Hi, van mij nou even. De Rock Basement. Van 1 tot 4. En dan zou ik nou graag een rustig liedje willen horen. Uit de platenkoffer van Marion en Saskia.
9: En als jij dacht
10: de enige echte Kees,
9: ja,
10: hè?
9: Ja, maar wacht even. Ja, hier. Ja. En nog één. Ja.
10: Oh, nog één.
12: De Rock Basement met Marion en Saskia.
13: Iedere dinsdag van 1 tot 4. Op Veluwe FM.
9: Nou, ja. Wij zijn blij met
10: echt,
9: jou,
10: wij
9: Kees.
10: Wij zijn dus, echt helemaal in de gloria.
9: Ja, joh. En daarom ben je live in de uitzending, omdat we je even willen bedanken voor al die tunes die jij voor ons hebt gemaakt.
11: Ja, nou, hartstikke leuk. Ja, ook Leonard, die heeft meegedaan. Jaar geleden hebben we de eerste versie gemaakt en nou een beetje gerotzooid en geknipt en geknutseld met een tweede versie, vanwege het feit dat jullie natuurlijk al een poosje tussen 1 en 4 op de radio zijn.
10: Ja, zeker.
9: Ja, dat moest eventjes aangepast worden. En ik dacht, hoe ga ik dit nou doen? En wie helpt jou dan weer? Nou ja, Kees, dat doe jij dan weer. En dat vinden we echt heel bijzonder.
11: Ja, nou, ja, zo bijzonder is het ook weer niet. Want weet je, jullie zijn natuurlijk de aardigste meisjes van de Veluwe. Dus die staan op de speed dial nummer 1 in de telefoon. En als ik nummer 1 zie oplichten, dan denk ik, ja, er is wat aan de hand.
9: Oh, meen je niet? Zo zitten wij al in het systeem.
11: Ja, zo zit alles wijk voor de Rock Basement.
9: Jeetje, geweldig man. Hé, hey, maar wat ik al eerder zei, jij hebt zelf iedere dag een programma op Culemborg. Zeg ik goed, toch? Regio Culemborg, Heren Vijf Herenlanden.
11: De streekomroep voor Rivierenland en Vijf Herenlanden, ja.
9: Oké. En dat is iedere dag van 12 tot 1?
11: Ja, elke dag van 12 tot 1. Dus vlak voordat jullie op dinsdag op de radio gaan, ben ik net klaar.
9: Oké.
11: Dan ga ik aan de koffie.
9: Ja.
11: Ja. Dus dat is hartstikke leuk.
9: Nou, dat gaan. Ik denk dat een hoop mensen daar ook naar gaan luisteren. En dat kan net, hè? Net voor de Rock Basement. Doe je van 12 tot 1 doe je Kees. En om 1 uur gooi je hem op die meiden van de Rock Basement.
10: Ja, wat een goeie van jou, Saskia.
9: Of niet, hè?
10: Dat dacht ik.
9: Ga jij nou even verder kletsen? Want ga je de zaal verlaten, Mirjam? Ja, dan. Als jij nou even met Kees kletst, zeg ik Mirjam even gedag. Kees, ik ben
10: Kees,
9: er zo
10: weer. Kees, hoe was jouw
11: toestanden daar?
10: Ja, het een en al toestand hier. Hè. Hoe was jouw middag, jouw lunch, zeg maar, jouw kantine lunch?
11: Nou, die was hartstikke leuk. We hebben veel nieuws uitgezonden ook. Regio nieuws.
10: Ja.
11: Maar we hebben ook de gezelligheid van de SRC-kantine.
10: Dat dacht ik.
11: Want het woord zegt het al. De kantine, daar is het gezellig. En die sfeer, die hebben we daar ook. Het is een komen en gaan van mensen.
10: Ja.
11: En van leuke dingetjes. Wat we ook gedaan hebben, dat is een nieuw item. Dat is deze week zijn we er toevallig mee begonnen. Als ik dan even de gelegenheid krijg om wat reclame te maken.
10: Nou, tuurlijk.
11: Weet je, de jaren 80, hè? Die ken je ook wel, hè?
10: Ja, muziek. Geweldig.
9: Ja, toen waren we pas net op de wereld. Maar goed, ga door.
11: Nou ja, in de jaren 80, daar is hele leuke muziek gemaakt. Over het algemeen stond het alleen op een cassettebandje. En wij hebben in die kantine op zolder een doos met cassettebandjes gevonden uit de jaren 80. En daar gaan we elke dag een liedje van draaien.
10: Oh, wat gaaf,
11: joh. Zo gezellig en leuk, ja.
10: Ik heb nog een bandje van INXS gehad. Oh, god, hoe heette die? Dat een Mystify stond erop en zo. Ik weet niet of die ook zo heette, dat bandje. Ja, man.
11: Is dat INXS? Van
9: Ja, jij weet ook alles, hè?
10: New Sensation.
9: Ja.
11: Ja, ja, precies. En kwam die ook uit de jaren 80 of niet?
10: Ja, zeker. Ik had zo'n cassette recorder, kon ik dubbel opnemen, weet je wel. Dan kon ik een bandje indoen en een ander bandje kon. Nou, dat was echt een super luxe. En ik zou jou zeggen, wij zijn in het begin van het jaar zijn wij naar Edinburgh geweest. En toen zaten we in een heel leuk cafeetje. En dan hadden ze dus zeg maar allemaal van die oude cassette recorders, ghetto blasters. En toen dacht ik van, oh, verrek, hé, die heb ik ook gehad. Ik ging helemaal terug weer naar mijn, naar mijn tienerkamer. En dat ik dan de muziek draaide. En dus ik nam het ook op van de radio, de top 40. En dan stond ik dan te dansen op een spiegel. En dan kwam mijn vader binnen en dan zei hij, wat ben jij aan het doen? Schaam die helemaal kapot.
11: Ja, dat vond ik altijd lastig inderdaad. Als mijn ouders binnenkwamen en ik stond met het verlengsnoer van
10: een beetje te DJ'en. Ja,
9: oh, lach joh. Hey, maar dat betekent, wij moeten dus eigenlijk naar die RCC-kantine gaan luisteren,
10: weer,
9: joh.
10: Want ze hebben daar een hele leuke kantine, juffrouw.
9: Oh ja, Esther heet ze volgens mij.
10: Ja.
9: Oh, die smeert de broodjes
10: Esther,
9: toch?
10: Ja, die maakt de lekkerste broodjes. Bammetjes.
11: Ja, er lopen er nog meer hoor, maar die Esther is degene die het meest
9: de hoofdbroodjes.
11: Excentriek is.
9: Oh, ja.
11: Die wil nog wel eens de studio inlopen. We hebben daar zo'n heel klein studiootje met een heel klein mengpaneeltje.
10: Ja.
11: En daar zit ik dan achter te presenteren als ik dan niet in die kantine ben. En daar roept ze dan af en toe of ik nog een bakje wil. Of misschien een boterhammetje in het studiootje wil hebben. En dan zeg ik, nou ja, kom dan wel even de kantine inlopen, weet je wel. Dus er gebeurt een hoop op die radio daar.
10: Ja.
9: Leuk man. Nou, luisteraars, hè. Dus voor de Rock Basement, tussen 12 en 1, even gewoon... Even naar SRC.
10: En kunnen wij ook nog een plaatje aanvragen? Of een plaatje draaien voor ons Kees?
9: Nou, dat...
11: Je bedoelt nu eventjes een leuk plaatje.
10: Ja.
11: Ja, dan moeten we even kijken. Och, je overvalt me.
10: Ja, natuurlijk.
11: Het moet natuurlijk wel een beetje een rockdeuntje zijn, hè? Wat was er in de jaren 80 nou een lekker rockdeuntje? Dus even kijken, hoor.
10: Phil Collins?
11: Hoe?
9: Oh ja, In the Air Tonight. Dat was toch ook een...
11: Ja, maar het was niet echt... Ja, het was wel heel lang... Ja, je had ook Genesis, inderdaad.
9: Welke van Genesis?
11: Ja, dat is... Genesis is... even kijken, hoor. Ja, wat hebben we nou... Ja, met Simple Minds, Don't You Forget About Me.
10: Ja, natuurlijk. Oh, natuurlijk.
9: Ja, die is
10: van
9: lekker.
10: De Breakfast Club.
11: Of Queen en Crazy Little Thing Called Love. Maar volgens mij was dat eind jaren 70. Maar dat weet ik niet helemaal zeker.
9: Ja.
11: Maar goed, dus... hebben jullie ook cassettebandjes liggen dan?
9: Ik weet niet of ik dat wel eens verteld heb. Maar ik heb een fiets met een soort fietskar erachter. En Henk heeft daar dan weer een dingetje overheen gemaakt. Als ik in de regen fiets. En daar heb ik een kissie met platen.
11: Ja, ja.
9: Maar ik kan niet alles draaien, want sommige platen zitten echt diepe krassen op. En dat is natuurlijk eigenlijk echt niet te horen. Maar ik ben ondertussen... Wacht even hoor, ik pak die kist er even bij. Hij valt bijna. Ja, want ik hoor jou net zeggen, de Simple Minds. Marion, zouden we iets kunnen vinden?
11: Don't you forget about me.
10: Ja,
9: ja,
10: zeker.
9: Zou het, hè?
10: Ja, ik zie hem.
11: Dat is dan ook een boodschap aan jullie natuurlijk, over mij, hè?
10: Ja, zij komen gewoon weer een keer per zaterdagavond.
9: Ja.
10: Als dat mag natuurlijk.
9: Ja, als dat mag.
11: Zeker.
9: En gaan we dan ook weer lekker eten?
11: Ja, dat hebben we toen ook gedaan, hè, toen jullie bij ons op bezoek kwamen. Toen zijn we eerst even lekker bezig. Marion, daar was je ook bij.
10: Ja, zeker weten.
11: En Esther was erbij. Esther, we zaten met z'n vier aan het tafeltje boven in dat restaurantje.
9: Ja, ja.
11: Dat was hartstikke leuk.
9: We hadden echt geluk dat Esther nog even wat langer wilde blijven.
11: Eigenlijk een klein beetje te veel gedronken, hè?
9: Ja.
11: Dat wel, hè.
10: Vind het gek, jullie hebben zo'n goed gevulde
11: goed
10: koelkast.
11: Dat jullie met de taxi naar huis zijn gegaan, hè?
9: Ja, nou, zeker. Nee, zonder als je alcohol hebt en niet achter het stuur. Kees... Ben je er klaar voor, jongen?
11: Laat hem maar komen.
9: Hij gaat komen. En wij willen je ontzettend bedanken.
10: Ja, super. En groetjes aan jou, Esther, hè?
9: Zeker, groetjes aan jou, Esther.
11: Ga ik doorgeven. En jullie heel veel plezier nog dit laatste uur.
10: Dank je wel, hè?
9: Hey, Kees, dank je wel. Genesis, wou ik zeggen. Dit nummer is voor jou, jongen.
11: Lekker, hoor.

0: Marion, wat gebeurt er allemaal in de studio vandaag?
1: Ja, heel veel, heel veel.
0: Het is niet te geloven.
1: En Chuck, eventjes, ik ga me schamen hoor, Genesis. Maar Genesis die was aangevraagd door iemand anders.
0: Ja.
1: Door Wilfred.
0: Wilfried. Ja.
1: Wilfried. En Wilfried Gené. Nee, niet hè?
0: Nee. Hij lijkt er wel op.
1: En daarom zei ik, die stond al klaar. Dus die gaan we zo meteen ook nog horen.
0: Ja, maar wat wil nou toeval?
1: Devil Inside, dat is zeker een heel bekend nummer van INXS. Ook een lekker nummer. Devil Inside. Everyone's one of... Zo is.
0: De studio stuit het vandaag. Nou, we gaan wel eens kijken Every of we die ook nog kunnen draaien.
1: Devil Inside. Nou, zoiets. Nou ja, never mind.
0: Wil je nog wat tijd?
1: Nee.
0: Dan stop ik eigenlijk met.
1: Niet. Eigenlijk niet.
0: Oké, maar goed. Na Chuck komt toevallig Wilfried in beeld.
1: Wilfried.
0: En die vraagt een nummer van Genesis of Phil Collins. En zegt later, doe de Saskia de groeten. Ik ging nadenken, nou hoe toevallig, de Kees die we net aan de lijn hadden en deze Wilfried komen uit hetzelfde dorp. Mijn dorp, want zo noem ik het toch altijd nog wel. En ja, dat dan nu allemaal zo samenkomt, is gewoon niet te doen.
1: Dit is gewoon, ik denk het teken.
0: Ik denk het ook.
1: Hoe ga je dit zijn? Hoe ga je dit interpreteren, zeg
0: ik? Ja, ik heb ook geen idee. Dit is
1: moet jij terug naar jouw roots?
0: Ja, maar daar kom ik nog regelmatig. Maar superleuk dat je luistert, Wilfried. Ik heb al een keer gehoord van mijn broer dat hij regelmatig in Harderwijk rijdt. En ja, dan die dan de rockbase met aanzet. Ja, maar ja, daar wil
1: want
0: ik.
1: Jij zei al van.
0: Ik zei
1: bij
0: meteen,
1: die fotootje van hey.
0: Dat is iemand uit mijn dorp.
1: Dat lijkt mijn dorp wel.
0: Ja. Gek hè, ik woon hier al heel lang.
1: En ik zag alleen een trekker. En denk, het zal.
0: Jij dacht al deen. Nou goed, in ieder geval, we hebben dus net een lekker plaatje gedraaid. Dus hopelijk vindt hij dat leuk. En Wilfried, het is hartstikke leuk als jij in Harderwijk rijdt, dat je de rock basement aanzet op dinsdagmiddag.
1: Dat is gewoon een must. Je staat ook toevallig aangegeven als je Harderwijk inrijdt.
0: Nee, maar je kunt gewoon in Schalkwijk ook luisteren. Want je kunt gewoon ook, je gaat naar www.veluwfm en dan doe je live luisteren.
1: Waar je ook maar bent, bij Bonaire, Frankrijk.
0: Maakt niet uit.
1: Ik luister alweer mensen vanuit Frankrijk mee, denk ik.
0: Ik krijg net ook alweer een berichtje uit Frankrijk. Het is werkelijk, de studio ontploft vandaag.
1: Het is echt, we zijn internationaal.
0: Het zal me niks verbazen als Gerrit Ekdom zo nog belt.
1: Ja, maar die nemen we niet op. Die laten we gaan, hoor. Kom op.
0: Nee, kom op.
1: Het is allemaal, we blijven geen tips geven.
0: Ja, precies. Hou op, joh. Je kunt de meisjes wel overal naartoe sturen, maar niet uit putten halen.
1: Nee, zeker.
0: Ik heb een long stick coat, boom. Live of zo? Nee, ik heb niet de live versie klaarstaan. En die is aangevraagd en voor onze Chuck. Wilfried, een goede reis naar huis. En hartstikke leuk dat je luistert. De groeten aan iedereen daar.

0: Nou, je hoort de Times Are Changing van Direct. En wij dachten, nou, laten we maar heel even een paar nummers ons mond houden. Wat is er veel gekletst vandaag? Maar ja, wat gebeurt er ook allemaal hier in die studio?
1: Mega. Best veel.
0: Ja, mega. Mirjam, Kees, Wilfried die in één keer uit de rook opduikt. Frankrijk die zich meldt. Chuck, Bart, nou, noem maar op. Het lijkt wel feestuitzending, joh. André, Abel, Bart, zei ik al, hè? Ongelooflijk,
1: ja,
0: joh.
1: Ja, gezegd. Ja.
0: Jee, joh.
1: Nou, leuk.
0: Is leuk, toch?
1: Leuk, ja, daarvoor doe je het.
0: Dat is zeker weten.
1: Het is echt leuk als je een beetje zo die wissel, die interactieve, het interactieve hebt met elkaar. Dat is gewoon leuk.
0: Misschien moeten we vaker mensen gaan bellen. Hey.
1: Ja, leuk.
0: Dat we ze gewoon gaan bellen en dat we zeggen, hallo met de Rockbase, want je bent live in de uitzending. Wat voor plaat mogen we voor jou draaien?
1: Ja, nou, hoe leuk is dat? Nou, leuker kan je middag toch niet zijn?
0: Toch?
1: Als je zo'n belletje krijgt.
0: Nou, dat
1: natuurlijk
0: is
1: wel vrienden van de show, want dan krijg je tenminste een beetje knappe muziek.
0: Ja, dat is zo.
1: Dat
0: precies. Je hoeft dan weer niet dat iemand belt en zegt van, joh, mag ik Love horen met weet ik veel wat.
1: Dan zeggen we, tuurlijk mag dat, maar dan moet je gewoon eventjes vrijdagavond doorgeven.
0: Ja, aan Dennis.
1: Ja, Dennis met Mark en Dennis.
0: Precies. En die draait dat dan wel. Of misschien onze eigen Bas wel, hè? Met de wereld wordt wakker.
1: Vaak is er wel in voor een verzoekje. Ja hoor.
0: Ja, dat weet ik wel zeker, ja. En reageert altijd lekker snel, dus het komt helemaal goed, joh. Hey,
1: heb je nog wat leuks klaarstaan?
0: Ik heb heel veel lekkere muziek eigenlijk nog klaarstaan. Ja. Nog veel meer dan onze show duurt.
1: Ja, ik zie het, ja.
0: Want we gaan natuurlijk helemaal niet door tot 9 uur. Dat kan helemaal niet.
1: Nee.
0: Dat zou iedereen misschien
1: wel
0: willen.
1: Nee, Bas belde gelijk al van, je dames, zou je wel willen, maar er wordt Carmen boos. Ja, dat willen we ook niet.
0: Nee. Nou, het valt me trouwens wel op dat Carmen draait ook wel veel rock.
1: Ja?
0: Ja. Oh. Net voor onze show, dan denk ik, dat is toch een beetje meeproeven
1: van
0: ons succes.
1: Meeliften, hè? Dat is Carmen, hè? Vrouwtje.
0: Karma? Oh, Carmen.
1: Misschien ook Karma, dat weet ik. Wat onaardig, dat ik nu eigenlijk ons eigen seksen zo afkraak. Dat mag natuurlijk niet, hè?
0: Nee, vrouwen united, hè?
1: Stick together.
0: We moeten, ja, precies.
1: Stick together. Zal ik eens kijken of er nog wat nieuws is? Gewoon Nederlands nieuws. Of het kabinet is gevallen of zo.
0: Nou, dat denk ik niet.
1: Nee, dat denk ik ook
0: als
1: niet.
0: Als jij dat nou doet, dan ga ik even lekker de Killers opzetten.
1: Want
0: met de Bright Side.
1: Ja,
0: en dan horen we zo van jou of wij nog wat nieuws kunnen melden.
1: Ja, of we nog een regering hebben.
0: Ja, zo.

0: Oculus, Mr. Brightside.
1: Nieuws uit de basement.
0: Nou Marion, en heb je iets gevonden?
2: Ja, we hebben nog steeds een regering. Dat kan ik je wel alvast vertellen, verklappen.
0: Oh, ja, toch wel. Verwacht je dat het helemaal fout gaat? Vertel eens.
2: Ja, ja en nee. Ik vind het echt een flutregering. Of mij mag het klappen. Maar ja, soms wordt pro de grootste. Ja, dat wil je ook echt niet. Dus het is,
0: Het is dus eigenlijk gewoon maar afwachten.
2: Ja, precies. Ik zie nu wel dat minister Van Weel, die bedotte de Kamer met politiecijfers op. Hij heeft de Kamer op het verkeerde been gezet.
0: Is dat die minister Van Weel waarvan je denkt, nou, daar ben ik echt van onder de indruk als die man opraadt?
2: Die man.
0: Dat is echt een grote vent. Als die voor me staat, ben ik ook heel bang. Denk ik iedere keer.
2: Nee, precies. Dat is,
0: dan hebben we de goede. Ja, joh. Nou, we zullen wel zien wat er gebeurt.
2: Ik zag wel op de socials dat Harderwijk had een behoorlijke delegatie gisteren op bezoek.
0: Wij hadden minister Rob Jetten op bezoek, onder andere. Dat klopt, ja. Die kwam even kijken naar hoe Harderwijk de woningbouw aanpakt.
2: En hij had natuurlijk die leugenaars van Boekholt had hij ook mee.
0: Oké. Dus ik hoor het al. Het was een dolle
2: nou,
0: dag.
2: Nou, zeker dat.
0: Ja, veel, nou goed. Ik heb er niks van gezien. Ik zag het ook pas later. En
2: Ben je daar niet naartoe gegaan? Ik bedoel, als afvaardiging van de gemeente. Ik bedoel, als superbabs van de gemeente Harderwijk. Hè, dat je ook even je gezichtje laat zien. Van Rob Jetten, zoek jij toevallig nog ceremoniemeester?
0: Nee, bedankt. Mag ik bedanken?
2: Ceremoniemeesteres.
0: Mag ik bedanken?
2: Babs.
0: Dankjewel.
2: Tuurlijk mag jij bedanken. Dat heb je net gedaan. Onze minister-president hoeft jou niet te benaderen. Van beste Saskia, wil jij, kan ik je ook laten invliegen om dat jij ons kan trouwen?
0: Hij kan het best wel doen, maar dan denk ik dat het een ceremonie wordt waar ik continu antwoorden of dingen gaan zeggen waarvan je denkt, waar gaat het over?
2: Ja, precies.
0: Ja, dan is het een persoonlijk iets.
2: Ja, precies. Ja, dat is dus, wel een goeie.
0: Ja, dus ja,
2: jij zou dit wel kunnen.
0: Ja, dat denk ik eigenlijk ook. Dus Rob, mijn nummer is... Rob die weet mij wel te vinden als dat zou moeten.
2: Jij staat toch op de website van de gemeente Harderwijk?
0: Nee
2: hoor. Oh, niet?
0: Nee joh. Gek, joh. Jij weet,
2: dan komt hij uit bij een andere babs uit Harderwijk.
0: Ik heb geen idee, maar ik hoef niet... dat klinkt misschien een beetje raar. Ik hoef niet zo per se een belangstelling. Kijk, als je ceremonie doet, sta je natuurlijk wel voor groep. Ja. Dat weet ik wel. Maar het gaat om de ander.
2: Er is al meer vertrouwen in ons dan in het hele kabinet.
0: En wij krijgen inderdaad van onze luisteraars bericht. Ik zeg jullie twee als regering, ik stem.
2: Hey, en dan Chuck, minister van Rock en Welzijn.
0: Ja.
2: Wat dacht je?
0: Ja, joh. En wat doen we met Mirjam?
2: Mirjam
0: zetten wij op verkeer en veiligheid.
2: Ja.
0: Hè? Want die is gewoon, die regelt dat gewoon. En joh, dat komt helemaal goed, joh.
2: Ja, precies.
0: Ja, dat toch? Nou. Hé, maar nieuws uit de basement. Zo begonnen we natuurlijk.
2: Oh, wat is het? Ik zie slecht nieuws.
0: En dat is dat we tegen de klok van vieren gaan.
2: Ja.
0: Dat is sowieso slecht nieuws. En het andere slechte nieuws is dat we de komende 2 weken niet live op de radio zijn.
2: Nee.
0: Je kunt ons wel horen.
2: Ja.
0: Maar... We zijn niet live.
2: Nee.
0: Helaas. Maar dan heb je ook iets om je op te verheugen. Want na 2 weken zijn we er gewoon weer.
2: Ja, precies. En daarna zijn we heel snel.
0: Oktober.
2: 6 november.
0: Oh, 6 november, jazeker.
2: En dan zijn we gewoon dubbel te horen in die week. Eerst op dinsdag, dat is natuurlijk 3 november.
0: Ja.
2: En dan op vrijdag 6 november zijn we gewoon 5 uur lang te horen.
0: En dan komt onderhand Sinterklaas binnen. Dan mogen we hier in de basement altijd onze schoen zetten.
2: Ja.
0: Och, wat komt er een leuke tijd aan.
2: Echt
0: Och. Volgende keer nemen we ook de kaarsjes weer mee. Die laten we branden. Oh, dat was helemaal gezellig, joh.
2: Ja. En we willen natuurlijk ook nogmaals even Mirjam. Super lief dat je ons live kwam opzoeken. We zijn echt... het was echt een heerlijke middag dat je er was. Zo fijn je weer even gezien te hebben, vast te kunnen houden en even te hebben kunnen horen. En hebben kunnen zien dat het goed met je gaat. En nogmaals, enorm bedankt. Dat had niet gehoeven, normaal. Maar niet normaal. En heel veel liefs ook voor jouw lieve man. Want die, volgens mij heeft hij ook ontzettend voor je gezorgd.
0: Zeker weten. Ik denk dat iedereen, ook de luisteraars, ontzettend met jou hebben meegeleefd.
2: En net als met Chuck natuurlijk en Monique.
0: Zeker. Ja. En iedereen die ons lief is, die er wel wat steun kan gebruiken.
2: Je hoort ons nog even, hè? We zitten alweer te kleppen.
0: Ik ga lekker even een nummertje nog draaien voor jullie en dan zijn we zo terug. Ja.

0: Wat een toepasselijke tekst, Saskia. Toch?
1: Dat heb ik eigenlijk een klein beetje expres gedaan.
0: Ah, heel goed.
1: Ja, dat vond ik gewoon wel leuk, joh.
0: Toch?
2: Ja.
1: En over until it's over. En je kunt nog lekker een minuut of acht lekker van ons genieten, joh.
0: Kijk dus, dan.
1: Ach, joh.
0: En maar, dan, over drie weken zijn we weer.
1: Ja, over drie weken zijn we er weer. 13 oktober. En dan hebben we een hele leuke speciale gast uit Ermelo.
0: Ja, leuk.
1: Ja, ja. Die bedenk je vraag. Zij is heel veelzijdig. Het is een zij. Dus je kunt haar alles vragen. En dat kun je dan doen via de app. En noteer het maar vast. 06-8309-8309. En dan komt dat helemaal goed in die uitzending. En dan wordt het waarschijnlijk weer net zo'n uitzending als nu. Met misschien wel een nieuw item. Dat we iemand live bellen in de show.
0: Ja, leuk.
1: En zeggen, joh, met de Rock Basement, je bent live. Wat wil je horen
0: nou,
1: op rockgebied?
0: Precies.
1: Ja, hartstikke
0: leuk.
1: Dat gaan we doen, hè?
0: Hey, ga je verder nog een leuke... Ga je nog wat doen voor deze week?
1: Ga ik nog wat doen deze week? Deze week heb ik zelf een aantal huwelijken nog te voltrekken.
0: Oh, kijk aan.
1: Dus dat gaat ook gebeuren.
0: Dus er zijn misschien wel luisteraars die jou het geluk hebben in levende lijf te zien.
1: Wie weet. Ja, en dan komen er nog hele drukke weken aan. Ik heb nog wel een... Of 12.
0: Zo.
1: Ja, het is echt best wel heel druk eigenlijk op dat gebied. En het is altijd een feestje, dus het is wel super, super leuk.
0: Ja, dat is altijd.
1: Nou ja, dat. Ja, en dat. Ik ga dus volgende week, dan heb ik het, moet ik dus werken, ben ik er niet. Anders was ik zeker even live op de lijn gekomen, maar dat gaat dus niet. En die week erop ga ik even lekker een paar dagen weg. Want ik heb de hele zomer gedraaid in Harderwijk, dus... ik ben er lekker aan vakantie toe.
0: Absoluut.
1: Ik heb net gehoord, als het kan, moet je doen.
0: Zo is
1: nou,
0: dat.
1: Ja. Dus dat ga ik dan ook weer doen. Zo is het eigenlijk.
0: Mooi.
1: Dus, nou ja, je gaat ook lekker op vakantie.
0: Ja, dus morgen is de verjaardag van mijn moeder.
1: Oh ja, dat
0: moeder
1: is waar.
0: Moeder wordt 80, dus dat gaan we vieren.
1: Ja, dat heel veel plezier.
0: Dank
1: je. En ik weet dat ze luistert. Alvast heel veel, van harte gefeliciteerd. Van de meiden van de Rock Basement van morgen.
0: Yes.
1: Maakt er een te
0: happy
1: gekke
0: birthday.
1: Dag van. Het is een hele bijzondere leeftijd.
0: Oh ja.
1: Hè?
0: Nou. Ja.
1: En nou, ik zou ervoor tekenen als ik op die leeftijd nog zo binnen zoals jouw moeder is.
0: Zo is dat.
1: Ja, heerlijk.
0: Dankjewel.
1: Heel leuk, man. Veel plezier daarbij.
0: Ja.
1: Jij gaat ook lekker op
0: heb
1: vakantie.
0: Heb je nog een laatste leuk plaatje dan voor mijn moeder?
1: Ja, waar houdt zij van? Weet je?
0: Nou, het is ze is gek op Bryan Adams.
1: Meen je niet?
0: Ja.
1: Nou, zullen we die dan doen?
0: Dat vind ik leuk.
1: Nou, gaan we dat doen. Marion, jij gaat op vakantie, ik ga op vakantie. En er wordt gewerkt. Straks de 13e zijn we hier met een hele leuke gast. Waar we allerlei vragen aan kunnen stellen. Wij zijn dan super uitgerust. Dus ga echt voor je radio zetten. Zet hem misschien maar ietsje zachter. Want dan barsten we van de nieuwe energie.

0: toch? Dat moet wel haast. En ja, heb jij nog een laatste woordje? Anders gaan we zo afbreken.
1: We gaan zeker zo afbreken. We gaan denk ik luisteren naar een lekker nummer voorbij. En bedankt voor het luisteren. En tot over 3 weken. En
0: see you on the rocks.

0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar wonen nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raad gedood. Uit de zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek dat hij bijvoorbeeld opzocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte van de garage. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoger beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En het is de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om te mooie aanbiedingen van Barolo te melden. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files op dit moment in het midden van het land. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Barneveld. Daar gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, de vertraging is nog 5 minuten. De A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Barneveld en Hoevelaken ook 5 minuten vertraging. En wat nog opvalt is de A28 Utrecht-Zwolle tussen Amersfoort en Amersfoort-Vathorst. 4 kilometer file met ook daar 5 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
6: De Lange en Kortland netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Stroud bij De Open Dag.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
8: Dit is het nieuws uit de regio.
9: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Zo'n 240 leerlingen uit groep 7 van basisscholen uit Putten maken donderdag kennis met techniek tijdens het Tech Beleef Event 2026. Dat vindt plaats op het Fontanusplein en in de Aker. Gemeente, onderwijs en bedrijfsleven werken samen aan het evenement. Leerlingen kunnen tijdens het programma kennis maken met 9 verschillende thema's binnen de techniek. Lokale bedrijven laten onder meer ervaring opdoen met bouwen, logistiek, energie, vervoer en innovatie. Vanaf 16:30 is het evenement ook toegankelijk voor andere inwoners. De gemeente Putten houdt woensdag een informatieavond over het project Putten in het Groen. Tijdens de bijeenkomst krijgen inwoners informatie over subsidies, advies en ondersteuning bij het aanleggen van inheemse beplanting op eigen terrein. De bijeenkomst wordt georganiseerd samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Onder meer struweelhagen, knotwilgen, elzenrijen en hoogstamfruitbomen komen aan bod. De informatieavond vindt plaats in het gemeentehuis en begint om 19:30. Aanmelden is niet nodig. En tot slot, er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de huurwoning in de Oude Piep in Harderwijk. Daarmee krijgen bewoners meer zekerheid, maar de gemeente heeft niet alle gewenste afspraken kunnen realiseren, meldt Dagblad de Stentor. Wethouder Marcel Heldoorn zegt tegenover de krant dat de uitkomst niet volledig overeenkomt met de inzet van de gemeente. Volgens Heldoorn blijft de situatie voor een deel onbevredigend, maar bieden de nieuwe afspraken bewoners wel duidelijkheid over hun woonsituatie. De Oude Piep is al langere tijd onderwerp van discussie vanwege de huurprijzen en afspraken tussen de gemeente en de eigenaar. Eerder ontstond onduidelijkheid over de gevolgen van gemaakte afspraken voor bestaande en nieuwe huurders. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven, het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit, ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten, zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik, ik krijg het ook van Rotterdam.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13 weken echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hoge Rechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorn in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in volle gang, ook in het midden van het land. De meeste files zijn dagelijks en met hooguit zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Er is eigenlijk maar één uitzondering die meer oponthoud heeft. Dat is de A50 Arnhem richting Oost. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein staat 9 kilometer file. En dat kost je een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij VeluFM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Erik Evengroen van de AWB. En een 90 kilometer file in het midden van het land. Veel files hebben niet veel meer vertraging dan 10 minuten. Wat wel opvalt is de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein een kwartier extra reistijd. Veel oponthoud op de N225 Oosterbeek richting Rhenen. Voor de aansluiting met de A50 bijna een half uur vertraging. En 20 minuten oponthoud op de N785 Velp richting Arnhem. Voor de N224 staat 2 kilometer file. Dat kost je 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Putten gaat de subsidieregeling voor klimaatmaatregelen herzien. Inwoners kunnen de komende periode hun mening geven over de huidige regeling en aangeven welke aanpassingen volgens hen nodig zijn. Met de subsidie kunnen inwoners maatregelen treffen om hun woning en omgeving beter bestand te maken tegen klimaatverandering. Het gaat dan meer om het opvangen van regenwater, het beperken van hitte, het voorkomen van wateroverlast en het vergoeden van tuinen en erven. Omdat de regeling aan vernieuwing toe is, wil Putten vooraf inwoners raadplegen. Hun reacties worden betrokken bij het aanpassen van de subsidieregeling. Ronald Kingma uit Putten is naar de bestuursrechter gestapt vanwege een groot ledscherm met Bijbelse teksten langs een provinciale weg. Hij vindt dat hij als dagelijks passerende inwoner belang heeft bij de zaak, meldt Dagblad de Stentor. De bezwarencommissie heeft het bezwaar van Kingma eerder afgewezen omdat hij volgens de gemeente niet als belanghebbende wordt aangemerkt. De hersteld hervormde gemeente in Putten is betrokken bij het ledscherm. De bestuursrechter buigt zich nu eerst over de vraag of Kingma als belanghebbende kan worden aangemerkt. Die beoordeling bepaalt of zijn bezwaar tegen de vergunning inhoudelijk kan worden behandeld. En tot slot, de gemeente Harderwijk moet mogelijk €425.000 aan subsidie van het Rijk terugbetalen. Het geld was bedoeld voor de aanleg van 85 nieuwe woonwagenstandplaatsen, maar die zijn nog niet gerealiseerd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. De subsidievoorwaarden schrijven voor dat de standplaatsen binnen 5 jaar moeten zijn gerealiseerd en die termijn is inmiddels verstreken. Voor 36 standplaatsen ligt inmiddels een plan. De gemeente verwacht dat de eerste plekken op zijn vroegst over zo'n 3,5 jaar klaar zijn. Harderwijk wil nu met het ministerie bespreken of uitstel mogelijk is. Dat kan volgens het ministerie alleen wanneer de gemeente aannemelijk maakt dat de vertraging buiten haar schuld is ontstaan. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: FM.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
3: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil snel in debat met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid over onjuiste informatie die hij volgens de Rekenkamer gaf over aangiftes die bleven liggen. De Rekenkamer schreef in juni dat met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven in 2024 niets is gebeurd. Van Weel sprak in een reactie van een vertekend beeld en daarmee zette Van Weel de Kamer op het verkeerde been, zegt de Rekenkamer vandaag. Van Weel spreekt dat op zijn beurt weer tegen. Volgens hem is er een verschil van inzicht. Veel partijen willen nu snel opheldering van Van Weel. Het verbod op mobieltjes bij basisscholen heeft niet tot minder online pesten geleid, blijkt uit een rondgang door het NOS Jeugdjournaal. Volgens de scholen gebeurt het pesten vooral op Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten of uitgescholden. En ook worden er vaker met AI bewerkte foto's van kinderen rondgestuurd. Er komt geen landelijk verbod op het gebruik van weerhaakjes bij het vissen. Een voorstel van de Partij voor de Dieren is verworpen door de Tweede Kamer, die niet wil dat Nederland een uitzonderingspositie in de wereld krijgt. De Partij voor de Dieren wilde een verbod omdat weerhaakjes tot ernstig en onnodig dierenleed leiden. Sportvissers gebruiken weerhaakjes omdat vissen dan makkelijker vast blijven zitten als ze gevangen worden. En in Amersfoort geldt al 3 jaar een gemeentelijk verbod op het vissen met weerhaken. Het Boekenweekgeschenk van komend jaar wordt geschreven door Mensje van Keulen. Ze is gekozen door organisator CPMB vanwege haar indrukwekkende oeuvre. Ook wordt ze omschreven als een van de beste auteurs van het Nederlands taalgebied. Van Keulen schrijft al ruim 50 jaar boeken voor volwassenen en kinderen. De Boekenweek krijgt het thema Kijk ons nou en wordt gehouden in maart. Het weer. Op de meeste plekken is het bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon. Dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is de avondspits nog altijd in volle gang met bijna 100 kilometer file in totaal. De meeste vertraging zien we daar op de A12 om te beginnen. Utrecht richting de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 8 kilometer met een klein kwartier oponthoud. De A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein ook een kwartier vertraging. En wat nog opvalt is de N310 Arnhem-Elburg. Die is in beide richtingen dicht tussen Nunspeet en Elburg. Er is daar een ongeluk gebeurd. Verkeer wordt om de plaats van het ongeval omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
8: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

ZFM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: حلوة أفهم.
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de verkeersboetes niet verhoogt. Het kabinet wil de boetes mee laten stijgen met de inflatie. Dat betekent komend jaar een verhoging met bijna 3%. De Kamer vindt dat de boetes niet meer in verhouding staan met de ernst van de overtredingen. De partij DENK, die de motie indiende, zei dat het kabinet boetes niet mag gebruiken om de begroting te dichten. Gisteren zei de Raad van State al dat het kabinet nog eens moest kijken naar het verhogen van de boetes. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachtes. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. De diensten waarschuwen dat mensen die bereid zijn om geweld te gebruiken, dat door de normalisering ook eerder zouden kunnen gaan doen. De autoriteit Consument en Markt krijgt, als het aan de Tweede Kamer ligt, meer mogelijkheden om in te grijpen als er bij overnames een risico is dat een bedrijf te veel macht krijgt. Een ruime meerderheid heeft ingestemd met een initiatiefwet van Pro. Kamerlid Bushoff wijst op de recente overnamegolven in de kinderopvang, de zorg en bij dierenartsen, waardoor een paar grote partijen ontstaan die vervolgens de prijzen willekeurig kunnen verhogen. Tot nu toe kon toezichthouder ACM alleen vooraf ingrijpen bij grote bedrijven. De 13-weken-echo zou volgens de Gezondheidsraad eerst verbeterd moeten worden voordat die vast wordt ingevoerd in de geboortezorg. Uit een studie met die echo bleek dat zwangeren soms onnodig worden doorverwezen, omdat uitslagen achteraf niet bleken te kloppen. Tegelijkertijd werden sommige afwijkingen juist niet ontdekt. Het weer. Vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen met minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen files meer, maar wel een wegafsluiting. De N310 Arnhem-Elburg die is dicht tussen Nunspeet en Elburg door een ongeluk. Verkeer wordt ter plaatse omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: superstar. Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De gemeente Harderwijk moet mogelijk 425.000 euro aan subsidie van het Rijk terugbetalen. Het geld was bedoeld voor de aanleg van 85 nieuwe woonwagenstandplaatsen, maar die zijn nog niet gerealiseerd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. De subsidievoorwaarden schrijven voor dat de standplaatsen binnen 5 jaar moeten zijn gerealiseerd en die termijn is inmiddels verstreken. Voor 36 standplaatsen ligt inmiddels een plan. De gemeente verwacht dat de eerste plekken op zijn vroegst over zo'n 3,5 jaar klaar zijn. Harderwijk wil nu met het ministerie bespreken of uitstel mogelijk is. Dat kan volgens het ministerie alleen wanneer de gemeente aannemelijk maakt dat de vertraging buiten haar schuld is ontstaan. Ronald Kingma uit Putten is naar de bestuursrechter gestapt vanwege een groot ledscherm met Bijbelse teksten langs een provinciale weg. Hij vindt dat hij als dagelijks passerende inwoner belang heeft bij de zaak, meldt Dagblad de Stentor. De bezwarencommissie heeft het bezwaar van Kingma eerder afgewezen omdat hij volgens de gemeente niet als belanghebbende wordt aangemerkt. De hersteld hervormde gemeente in Putten is betrokken bij het ledscherm. De bestuursrechter buigt zich nu eerst over de vraag of Kingma als belanghebbende kan worden aangemerkt. Die beoordeling bepaalt of zijn bezwaar tegen de vergunning inhoudelijk kan worden behandeld. En tot slot, er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de huurwoning in de Oude Biep in Harderwijk. Daarmee krijgen bewoners meer zekerheid, maar de gemeente heeft niet alle gewenste afspraken kunnen realiseren, meldt Dagblad de Stentor. Wethouder Marcel Heldoorn zegt tegenover de krant dat de uitkomst niet volledig overeenkomt met de inzet van de gemeente. Volgens Heldoorn blijft de situatie voor een deel onbevredigend, maar bieden de nieuwe afspraken bewoners wel duidelijkheid over hun woonsituatie. De Oude Biep is al langere tijd onderwerp van discussie vanwege de huurprijzen en afspraken tussen de gemeente en de eigenaar. Eerder ontstond onduidelijkheid over de gevolgen van gemaakte afspraken voor bestaande en nieuwe huurders. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
2: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Inlichtingendienst AIVD en de coördinator terrorismebestrijding waarschuwen voor het steeds normaler worden van rechtsextremistische gedachten. Online, via de politiek, in de media en bij demonstraties proberen rechtsextremisten termen als omvolking en remigratie acceptabel te maken. Terwijl die termen een extremere betekenis hebben dan mensen die ze gebruiken toegeven. President Trump heeft opnieuw gezegd dat hij wil dat het internationaal strafhof wordt afgeschaft. Volgens hem is het een losgeslagen instituut, zegt correspondent Ryan Hermelijn.
2: Hij zegt het zijn showprocessen wat ze daar aan het doen zijn. En hij noemde ze kwaadaardige mensen, de mensen die daar aan meewerken. En hij riep ook alle leden die lid zijn van het strafhof riep hij op om het lidmaatschap op te zeggen.
1: Trump heeft nog geen sancties bekendgemaakt. Hij is onder meer boos omdat het strafhof een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Tweede Kamer vindt dat verkeersboetes te duur worden en vraagt het kabinet om de boetes niet te verhogen. Het kabinet was van plan om verkeersboetes te verhogen met 3%, gelijk met de inflatie. Gisteren zei de Raad van State ook al dat het kabinet de verhoging nog eens moest heroverwegen. Het vissen met weerhaken wordt niet verboden. De meerderheid van de Tweede Kamer was tegen het plan van de Partij voor de Dieren. Die partij vindt dat weerhaakjes tot ernstig dierenleed leiden. Maar de Sportvisunie zegt dat vissen zonder weerhaak soms niet te doen is.
3: Als ik zelf op zeebaars wil vissen, bijvoorbeeld vanaf het strand, dan heb ik puur en alleen al een weerhaak nodig om het aas op zijn plaats te houden. Want als ik ingooi zonder weerhaak, dan is mijn aas weg, dan vang ik geheid niks. En als ik dan zo'n zeebaars wil vangen en ik wil hem ook meenemen, ja, dan wil ik het liefst ook wel dat hij op de kant belandt. En dan heb ik die weerhaak dus nog een keer nodig.
1: Nederland kon het eerste land worden met een verbod op weerhaakjes, maar de Tweede Kamer wil niet dat Nederland een uitzondering in de wereld wordt. Het weer vanavond en vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Minima tussen de 9 en 13 graden. Morgen meer zon, maximaal 22 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machtelt Meijer.

Dit is Machtels Plus op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Vandaag gaan we weer 60 jaar terug in de tijd. We laten liedjes horen uit de hitparades van Australië, de VS, de UK, Duitsland, Wallonië, Vlaanderen, Japan, Italië en Nederland van september 1964. Er zitten veel niet-Engelstalige nummers tussen, meer dan de helft. Daarom begonnen we ook met een anderstalig liedje dat oorspronkelijk wel in het Engels was. Don't Talk to Him werd geschreven door Bruce Welch van The Shadows samen met Cliff Richard, die het als eerste op de plaat zette. Hij deed dat ook in het Duits onder de titel Sag Nooit zu ihm, ondersteund door het Botho Lucas Quartet. Een van de grootste Britse zangeressen uit de 60's was Dusty Springfield. Ze had toen 10 top 10 hits in het Verenigd Koninkrijk, waaronder I Just Don't Know What to Do with Myself.

eerste hit van de Britse Applejacks was Tell Me When. In de versie van een van de grote Franse coverartiesten, in dit geval Claude François, werd het Dis-moi quand. In Wallonië werd het uitgebracht op een EP die daar een aantal maanden in de top 10 stond. Het is maar een klein stapje van Wallonië naar Vlaanderen. En daar vonden we Wiltura in de ultratop met Als de zomer weer voorbij zal zijn.

0: De eerste artiest die I'm Into Something Good uitbracht was Earl Jean, een van de leden van de Amerikaanse vocalgroep The Cookies. Ze stond er 60 jaar geleden in Australië mee in de hitparade. Van een origineel naar een cover. This Old House werd in 1954 bekend door Rosemary Clooney. 10 jaar later nam de Zweedse zangeracteur Per Murberg een versie op in zijn moedertaal getiteld Tretti Furan, 34 jaren. Hij stond er weken mee in de Zweedse hitlijsten.
1: Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34an bort. Ja, nu är det slut på gamla tider, ja, nu är det färdigt inom kort.

Countryzanger Ned Miller componeerde Invisible Tears. De Ray Conniff-zingers namen er een van de meest bekende versies van op. Er zijn aardig wat beroemdheden die ze John Foster noemden. Eén daarvan was Paolo Acipinti, een Italiaanse zanger en journalist. Zijn grootste platensucces had hij met Amore Scusami.

Je zou het misschien niet zeggen, maar dit was Pat Boone met Beach Girl. In de Verenigde Staten haalde het een bescheiden 72e plaats. Dat het onder meer geschreven werd door Bruce Johnston van The Beach Boys zal je, getuige de sound, niet verbazen. In Duitsland had Peggy March 60 jaar geleden haar derde hit met Wenn der Silbermond.

In september 1964 vonden we Chuck Berry zowel in Australië als in de VS en de UK in de hitlijsten met You Never Can Tell. Hij schreef het zelf. 30 jaar later werd het nummer weer populair door de film Pulp Fiction. Bij onze Franstalige zuidenburen haalde Sheila de top 10 met een cover van World Without Love. Dat werd gecomponeerd door Lennon en McCartney en bekendgemaakt door Peter en Gordon. In het Frans heet het, niet onverwacht, Un monde sans amour.

het Verenigd Koninkrijk kwam Ray Charles in de laatste week van september de top 50 binnen met No One to Cry To. Het was daar een heel bescheiden succes voor hem. De Zweedse schlagerzangeres Taua Karlsson was vooral populair in de jaren 50 en 60, maar in 2004 deed ze nog mee aan het Eurovisie Songfestival, samen met Siw Malmkvist en Anne-Louise Hansson. Ze werden zelfs tiende. Haar grootste hit, met de derde plaats, was Ja moste e mij af. Het is gebaseerd op Gotta Travel On, dat op haar beurt weer gebaseerd was op een Amerikaanse traditional.

Dit Pearly Shells was ook al gebaseerd op een traditional, Popo o Ewa. Burl Ives was er 60 jaar geleden succesvol mee in Australië. Het lijkt heel veel op Marijke uit Krabbendijken, maar dat heeft toch net weer een andere bron. Uit Japan komen Kazuko Matsuo en Hiroshi Wada en his Mahina Stars. Van hun nummer Ozashiki Kuta werden 2,5 miljoen exemplaren verkocht. Matsuo nam meer dan 100 singles op en acteerde ook in diverse films. Maar ze werd maar 57 jaar oud.

Winter was lang was het eerste liedje van Willeke Alberti dat de eerste plaats bereikte in de Nederlandse hitparade. Zelfs Spiegelbeeld kwam maar op 2. In 1964 waren heel veel Britse beatgroepen populair. Hun grote hits hebben we al bijna allemaal laten horen in Machtels Plus. Maar we willen er toch nog aandacht aan

Met dit mooie overzicht van Britse hits van The Barren Nights zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week, waarin we 60 jaar teruggingen in de tijd. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machteld en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machteld@veluwefm.nl. We gaan eruit met Spanish Harlem van Sounds Incorporated, dat toen in de Australische hitparade was te vinden. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag nog 2 militaire bases bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militairen plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. De Deense premier Frederiksen noemt het een goede deal, zegt correspondent Rolien Creton.
2: Zij noemt dit een mijlpaal in onze relatie. Ze noemt het ook een meer belangrijke en grotere deal. Goed voor de VS, goed voor Denemarken en goed voor Groenland. Omdat ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland wordt gegarandeerd.
1: Het Openbaar Ministerie eist 12 jaar cel tegen een ambtenaar van de gemeente Amsterdam. Hij wordt verdacht van corruptie en hij zou betrokken zijn bij geweldsincidenten. De man zou in 9 maanden tijd 600 keer onnodige gegevens van personen hebben opgevraagd. En die speelde hij door aan 2 anderen. Dat leidde tot bijna 100 explosies, dreigbrieven en beschietingen. Tegen de 2 mannen aan wie de informatie werd doorgespeeld is 10 jaar cel geëist. Asielzoekers die ooit illegaal de EU zijn binnengekomen in Italië, maar nu in Nederland zijn, mogen nog niet worden teruggestuurd naar Italië. Europese landen hebben dat wel afgesproken, maar volgens de Vreemdelingenkamer in Utrecht is de opvang in Italië nog niet op orde en dreigen asielzoekers op straat te belanden. Om sabotage aan het spoor in de toekomst te voorkomen, wil ProRail drones inzetten die zelfstandig het spoor controleren. Om dat voor elkaar te krijgen moet de wet worden aangepast, omdat lange dronevluchten nog niet zijn toegestaan. En ook is er dan extra geld nodig van het kabinet. Vorige week werden op tientallen plekken voorwerpen op het spoor gelegd. Wie erachter zit is nog altijd niet duidelijk. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. Morgenavond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Hartelijk welkom bij Machtels Plus, met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machtelt Meijer.

Dit is Machtels Plush op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Vandaag gaan we weer eens 60 jaar terug in de tijd. We laten liedjes horen uit een reeks van hitparades van september 1965. Er komen weer bekende hits in andere talen en wat minder bekende hits voorbij. We begonnen met Sir Kenneth, oftewel Ken Dodd, met Tears. Van zijn versie van dit nummer uit 1931 werden in de jaren 60 meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht in de UK. En het was daarmee de best verkochte plaat daar in 1965. Gerekend over de hele jaren 60 werden er alleen meer platen verkocht van She Loves You en I Wanna Hold Your Hand van de Beatles. En toch is het in Nederland behoorlijk onbekend. Ook nogal onbekend hier is de Franse artiest Eddy Mitchell. Maar wij lieten hem al een aantal keer horen. Zijn carrière begon al eind 50er jaren en hij staat nog steeds op festivals. Hij scoorde in september 1965 in Frankrijk met La Photo des Jours Heureux.

Twilight Time was bijna overal een hit voor de platters. Maar in Australië was ook de versie van Billy Thorpe en The Aztecs erg populair. Het was alweer hun vijfde top 10 hit daar. Thorpe werd geboren in het Verenigd Koninkrijk, verhuisde op zijn 9e naar Australië en heeft ook nog zo'n 20 jaar in de States gewoond en gewerkt als uitvoerend artiest en producer. In de Duitse hitlijst vonden we een cover van 500 Miles Away From Home, gezongen door Freddy. Het heet 5000 Meilen von zu Haus. 10 keer zo ver weg dus.

0: In de Amerikaanse hitlijst van toen vonden we Elvis Presley terug met I'm Yours. Het nummer stond al op het album Potluck with Elvis dat uitkwam in 1962, maar het werd pas in 1965 op single uitgebracht. Dat was nadat het nummer was gebruikt in zijn film Tickle Me, waarin Elvis een rodeo-ster speelde. Het volgende liedje zou volgens het label een cover zijn van Go Away Christina van Jimmy Soul. Maar dat nummer lijkt weer gebaseerd te zijn op Calypso Mambo van George Brown, hoewel het er niet naar verwijst. In het Nederlands maakte André Meurs er een tekst op. En dat werd Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien van het Cocktail Trio. Meurs schreef meer teksten voor het trio, bijvoorbeeld ook van Kangaroo en het Vlooien Circus.
1: Zet die plaat af.
2: Dat kan niet.
1: Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg.

Nog zo'n nummer waarvan de achtergrond enigszins verwarrend is, was Pearly Shells van Pat Boone, dat we in september 1965 terugvonden in de hitparade van Zuid-Afrika. In principe is het afgeleid van een Hawaïaanse traditional, net als het liedje The First Night of the Full Moon. En dat nummer wordt dan weer genoemd als het origineel van Marijke uit Krabbendijke. We zijn nu toe aan de achtste plaat van vanmiddag en die komt uit de hitparade van het achtste land van vanmiddag en dat is Noorwegen. Kirsti Sparbø zong een Noorse versie van La Novia, oftewel The Wedding. Het heet No Off for Altijd en kwam een aantal keer opnieuw de hitlijst binnen. Sparbø deed maar liefst 3 keer mee aan het Eurovisie Songfestival, alle 3 keer met weinig succes. In Noorwegen zelf was ze heel populair, vanaf de jaren 70 ook als musicalactrice.

van de vele artiesten uit Liverpool die furoren maakten in de jaren 60 was Billy Fury. Al vanaf 1959 scoorde hij hit na hit na hit in de Britse hitparade, vooral tussen 1961 en 1963. Ook speelde hij in heel wat muzikale films. Zijn laatste top 10 hit in het Verenigd Koninkrijk was In Thoughts of You. Fury stierf al op 42-jarige leeftijd aan een zwak hart. Decennia later werd hij nog geëerd met een standbeeld en enkele documentaires. We gaan naar de Franse hitparade. Daar konden we Michel Delpech vinden met Chez Lorette. Het was een van zijn eerste succesvolle singeltjes. Hij schreef de tekst zelf zittend in de trein van Gare Saint-Lazare naar Gare Saint-Claude bij Parijs. Bij ons brak hij pas door in de jaren 70 met Pour un Flirt.

Het blijft een heerlijk nummertje, Heartaches by the Number. Nadat Guy Mitchell er in 1959 een nummer 1 hit mee had, haalde ook Johnny Tillotson er de Billboard mee in 1965. Hij kwam op 35. Het werd geschreven door Harlan Howard, die meer dan 4000 liedjes op zijn naam heeft staan. Françoise Hardy zong ook originele Duitse nummers. Zij was de eerste die Vraag den Abendwind op de plaats zette en het werd haar grootste hit bij onze oosterburen, met de 7e plaats. Ze zegt, vraag de avondwind wel waar geluk begint, maar niet waardoor het soms voorbij gaat.

Er zijn best veel nummers met de titel Paradise. Deze plaat met die titel werd gezongen door Frank Ifield. Het was echter al een veel ouder nummer. In 1932 had het orkest van Leo Reisman er al een hit mee. Grote namen als Bing Crosby, Frank Sinatra, Patti Page, Sarah Vaughan en ga zo maar door hadden het ook op hun repertoire staan. Ifield vonden we ermee terug in de Britse charts. We vliegen weer een eindje de wereld over, terug naar Zuid-Afrika. Ene Gert Smit had als artiestennaam Gene Rockwell aangenomen. Hij was daar destijds een legende. Het meeste succes had hij met zijn single Heart, dat een van de meest verkochte singles is uit de Afrikaanse geschiedenis. Maar nu hoor je Rockwell met Ciao.

En in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie, want een meisje

Fröken Freken was een aardig Zweeds liedje van de groep Sven Ingvars. Lodewijk Post, oftewel Gerrit en Braber, maakte er een Nederlandse tekst op, mede geïnspireerd op Sophie van Kleef, de toenmalige vriendin van Johnny Lyon. Oorspronkelijk zou het nummer Ik ben blij met Bolle Bertha geheten hebben. Nou, dat was vast geen succes geworden. Het werd nu een gouden plaat en Lyons grootste succes. In het midden van de 60e jaren kwamen ook de protestzangers meer naar voren die predikten voor vrede en tegen oorlog. Een voorbeeld daarvan was Joan Baez. Their Bud for Fortune had meer succes in Europa dan in de Verenigde Staten. De titelregel betekent iets als: dat had mij ook kunnen overkomen als ik niet geluk had gehad.

Altijd mooi, Aline van de Franse zanger Christophe. Het werd 2 keer een hit en er werden een paar miljoen exemplaren van verkocht. Hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week, waarin we 60 jaar teruggingen in de tijd. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machteld en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machteld@veluwefm.nl. We gaan eruit met een Zuid-Afrikaanse nummer 1, Goodbye My Love door Murray Campbell. Wij kennen het nummer onder de titel Il Silenzio.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS mag 2 militaire bases erbij bouwen op Groenland. Dat hebben de VS, Denemarken en Groenland afgesproken. Amerika had al een basis op Groenland, maar wilde er meer militaire plaatsen vanwege de toenemende spanningen in de wereld. Groenland is van groot strategisch belang voor scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied. Eerder had president Trump al gedreigd Groenland te zullen innemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. De Baltische staten zijn boos dat de Europese sancties tegen 2 invloedrijke Russen worden opgeheven. Ze vinden dat de druk op Rusland juist moet toenemen. Europa moest uiterlijk vandaag een beslissing nemen over het verlengen van de sancties. Frankrijk en Luxemburg wilden alleen akkoord gaan als de 2 Russen van de lijst werden gehaald. De rechtsextremisten proberen grotere groepen aan te spreken door online, via de politiek en de media, op een mildere manier te praten over hun denkbeelden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en NCTV, die spreken van façadepolitiek. Deze terrorisme-expert legt uit wat daarmee bedoeld wordt.
2: Dat is een soort mooie etalage die wordt opgetuigd met wel je zorgen en oplossingen die wellicht nog wel acceptabel lijken, maar een beetje aan de grens zitten. Maar achter die etalage zit een denkwereld die veel extremer gedachtegoed heeft en eigenlijk mensen via die etalage naar binnen probeert te lokken.
1: De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is vorige maand overleden aan een overdosis drugs, blijkt uit onderzoek. Ze had onder meer fentanyl in haar lichaam. Dat middel is zo sterk dat iemand al snel een overdosis neemt. De 36-jarige actrice werd gevonden in een appartement en pogingen om haar te reanimeren hielpen niet. Panettiere speelde onder meer in de superheldenserie Heroes en in Nashville. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedenavond, dit is het regio nieuws. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de huurwoning in de Oude Biep in Harderwijk. Daarmee krijgen bewoners meer zekerheid, maar de gemeente heeft niet alle gewenste afspraken kunnen realiseren, meldt Dagblad de Stentor. Wethouder Marcel Heldoorn zegt tegenover de krant dat de uitkomst niet volledig overeenkomt met de inzet van de gemeente. Volgens Heldoorn blijft de situatie voor een deel onbevredigend, maar bieden de nieuwe afspraken bewoners wel duidelijkheid over hun woonsituatie. De Oude Biep is al langere tijd onderwerp van discussie vanwege de huurprijzen en afspraken tussen de gemeente en de eigenaar. Eerder ontstond onduidelijkheid over de gevolgen van gemaakte afspraken voor bestaande en nieuwe huurders. Ronald Kingma uit Putten is naar de bestuursrechter gestapt vanwege een groot ledscherm met Bijbelse teksten langs een provinciale weg. Hij vindt dat hij als dagelijks passerende inwoner belang heeft bij de zaak, meldt Dagblad de Stentor. De bezwarencommissie heeft het bezwaar van Kingma eerder afgewezen omdat hij volgens de gemeente niet als belanghebbende wordt aangemerkt. De hersteld hervormde gemeente in Putten is betrokken bij het ledscherm. De bestuursrechter buigt zich nu eerst over de vraag of Kingma als belanghebbende kan worden aangemerkt. Die beoordeling bepaalt of zijn bezwaar tegen de vergunning inhoudelijk kan worden behandeld. En tot slot, de gemeente Harderwijk moet mogelijk €425.000 aan subsidie van het Rijk terugbetalen. Het geld was bedoeld voor de aanleg van 85 nieuwe woonwagenstandplaatsen, maar die zijn nog niet gerealiseerd. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep Gelderland. De subsidievoorwaarden schrijven voor dat de standplaatsen binnen 5 jaar moeten zijn gerealiseerd en die termijn is inmiddels verstreken. Voor 36 standplaatsen ligt inmiddels een plan. De gemeente verwacht dat de eerste plekken op zijn vroegst over zo'n 3,5 jaar klaar zijn. Harderwijk wil nu met het ministerie bespreken of uitstel mogelijk is. Dat kan volgens het ministerie alleen wanneer de gemeente aannemelijk maakt dat...
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten, van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
6: Dit is Veluwe FM.
7: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms agressief richting treinpersoneel worden. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken is blij met het akkoord tussen de VS, Denemarken en Groenland. Er is onder meer afgesproken dat de VS nog 2 militaire bases mag bouwen op Groenland. Berendsen is blij dat er niet alleen rekening wordt gehouden met Amerika.
2: Het is gewoon belangrijk dat er een akkoord ligt waar de soevereiniteit van het Koninkrijk Denemarken in bevestigd is. Waar ook de Groenlanders gaan over hun eigen toekomst. En waar ook de veiligheidszorgen van de Verenigde Staten in geadresseerd worden.
1: Eerder had president Trump gedreigd Groenland in te nemen. Dat leidde tot een crisis binnen de NAVO. Het Canadese bedrijf WSP Global stopt met de pogingen om het Nederlandse Arcadis over te nemen. In de verklaring zegt het bedrijf dat de onderhandelingen stuk liepen op de voorwaarden voor een overdracht van aandelen. Bij Arcadis zijn 34.000 mensen in dienst. Het bedrijf levert wereldwijd dienst op het gebied van infrastructuur, bouw, water en milieu. Het weer, wolken en opklaringen wisselen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 13. Morgen meer zon en dan wordt het zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Jazzmuziek in alle mogelijke soorten en maten. Van zowel Nederlandse bodem als internationaal.
5: Dit is Veluwe FM.
6: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze gisteravond toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen als de VS de militaire aanwezigheid vermindert. President Trump haalde vandaag juist uit naar Iran bij zijn toespraak bij de Verenigde Naties. Arriva heeft per direct de perroncontroles in Emmen en Zwolle weer ingevoerd vanwege de toename van het aantal zwartrijders. Op het traject Emmen-Zwolle is al jaren sprake van overlast door zwartrijders die weigeren een legitimatiebewijs te tonen en soms ook agressief zijn naar treinpersoneel. Het gaat om zogenoemde veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het aantal veilige landers in Ter Apel is toegenomen en dat merkt Arriva in de treinen. De Afghaanse wielrenster die zich ooit voor de Taliban als man vermomde, heeft zilver gewonnen bij de Asian Games in Japan. Fariba Hashimi trainde in mannenkleding om niet betrapt te worden door de Taliban. En ook werd ze met stenen bekogeld. Later vluchtte ze het land uit. In Afghanistan gelden regels die vrouwen verbieden mee te doen aan het openbare leven. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 13. Morgen wordt het meer zonnig en het wordt zo'n 22 graden. In de avond kan het in het noorden gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Nieuwsradio.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM? Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een 45-jarige man uit Zeewolde die wordt verdacht van de verkrachting van zijn 14-jarige buurmeisje. Ook wordt hij verdacht van het bezit van kinderporno. Het meisje zou in september verleden jaar na een conflict thuis naar de woning van de buurman zijn gegaan. Toen de politie naar haar zocht, zou de man hebben ontkend dat ze bij hem was. Het meisje zou de volgende ochtend via een dakgoot naar haar eigen woning zijn teruggekeerd. Het OM eiste een gevangenisstraf van 48 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk. De rechtbank doet op korte termijn uitspraak in deze zaak. De gemeente Putten houdt woensdag een informatieavond over het project Putten in het Groen. Tijdens de bijeenkomst krijgen inwoners informatie over subsidies, advies en ondersteuning bij het aanleggen van inheemse beplanting op eigen terrein. De bijeenkomst wordt georganiseerd samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland. Onder meer struweelhagen, knotwilgen, elzerij en hoogstamfruitbomen komen aan bod. De informatieavond vindt plaats in het gemeentehuis en begint om 7:30. Aanmelden is niet nodig. En tot slot, Ronald Kingma uit Putten is naar de bestuursrechter gestapt vanwege een groot ledscherm met Bijbelse teksten langs een provinciale weg. Hij vindt dat hij als dagelijks passerende inwoner belang heeft bij de zaak, meldt Dagblad de Stentor. De bezwarencommissie heeft het bezwaar van Kingma eerder afgewezen omdat hij volgens de gemeente niet als belanghebbende wordt aangemerkt. De hersteld hervormde gemeente in Putten is betrokken bij het ledscherm. De bestuursrechter buigt zich nu eerst over de vraag of Kingma als belanghebbende kan worden aangemerkt. Die beoordeling bepaalt of zijn bezwaar tegen de vergunning inhoudelijk kan worden behandeld. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om oud ijzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om oud ijzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jennifer Okkeloe met het NOS Journaal. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het bluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. Op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz hoeft. Doordat de leiding weer in gebruik is, zakte de olieprijs iets. Iran zei eerder deze week de Straat van Hormuz weer binnen een week te willen openen, zoals de VS de militaire aanwezigheid vermindert. Om overlast tegen te gaan, voert vervoersbedrijf Arriva weer perroncontroles in. Dat gebeurt op de stations van Emmen en Zwolle. Op die perrons weigeren zwartrijders zich te legitimeren. Het gaat dan vooral om veilige landers die in het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten. Het weer vannacht bewolkt bij een graad of 13. Lokaal is kans op mist. Komende dag dan geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.